Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Nu het kabinet de financiering voor scholen anders wil gaan regelen, dreigen honderden kleine scholen in de Randstad hun deuren te moeten sluiten. Oude organisaties trekken volgens de Telegraaf daarover aan de bel. Volgens het kabinet moet het er juist voor zorgen dat scholen op het platteland toekomstbestendiger worden. Bij een zwaar ongeluk in de buurt van het Groningse plaatsje Sint-Annen zijn zeker 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Telegraaf zat een bestuurder 40 minuten bekneld voordat de brandweer diegene kon bevrijden. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Suriname heeft Interpol gevraagd om mee te zoeken naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. De instanties gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. En CNN noemt het een onwettelijke aanval op fundamentele grondrechten als Trump de zender daadwerkelijk niet meer toelaat tot het Witte Huis. Trump is niet blij met media die niet positief over hem berichten en is van plan CNN en sites als Politico te weren. Inhoudelijke argumenten gaf hij niet. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
0: GPR Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Op de A2 bij Maastricht is iemand aangereden die kort daarvoor een auto in brand zou hebben gestoken. De autobrand was op een naastgelegen weg en getuigen zagen 3 mannen wegrennen. Een van hen werd daarna aangereden bij het oversteken van de A2. Hij was wel aanspreekbaar. De 2 anderen zijn nog zoek. De prijs van diesel bereikt een nieuw record in ons land. Volgens United Consumers ligt die vandaag op €2,82. In Duitsland gaan de prijzen voor brandstof juist omlaag met 17 cent. Ook denken ze daar over een maximumprijs voor benzine en diesel. Zo willen ze voorkomen dat oliebedrijven grote winsten maken. Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan er militaire bases aanleggen. Ook de Deense premier spreekt van een afspraak en zegt dat die ten goede komt aan Groenland. En Den Haag maakt zich klaar voor verschillende demonstraties in de stad vandaag, maar hoopt dat die ook vredig blijven. Wie hierheen komt om rotzooi te trappen, kan beter thuis blijven, zeggen lokale politici. Onder andere de rechtse actiegroep Wij zijn het Volk en een tegendemonstratie staan op de agenda. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook wat zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Sportweer. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Steeds meer mensen in ons land maken zich zorgen over hun geldzaken. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. De meesten zeggen nog wel wat te kunnen beknibbelen als het echt moet. Maar er zijn ook mensen bij wie dat niet meer gaat. 3 op de 10 ondervraagden zegt niet nog verder te kunnen bezuinigen. Een man die vannacht in Maastricht mogelijk een auto in brand heeft gestoken is kort daarna aangereden op de nabijgelegen A2. Getuigen zagen 3 mannen wegrennen na de autobrand en kort daarna werd de man geschept. Hij was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn nog niet gepakt. De aangekondigde deal tussen Amerika en Denemarken over Groenland moet zorgen voor meer veiligheid in de regio. En dat is goed voor Europa en de NAVO, dat zegt de Deense premier. President Trump schrijft op zijn social media dat de Amerikanen de permanente controle over de veiligheid in Groenland gaan regelen en dat ze snel meer troepen sturen. En het vliegverkeer op de luchthaven van Luxemburg start weer op. Afgelopen avond waren er drones gespot in de buurt van het vliegveld, waarna vliegtuigen er niet meer mochten starten en landen. Het was vooral uit voorzorg. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
0: GPR Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Rellonswaan. Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen 3 mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. 1 van hen werd daarna dus geraakt bij het oversteken van de snelweg. De andere 2 zijn nog spoorloos. Amerika en Denemarken hebben afspraak gemaakt over hoe het nu verder moet met Groenland. Daar was lange tijd gedoe over. Amerika wilde het zich toe-eigenen tot woede van de Denen. Nu is de deal dat Amerika de veiligheid van Groenland op zich neemt. Trump heeft al gezegd er meer troepen heen te sturen. En in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. In het huis waar het gebeurde is een man van 32 opgepakt. Politie zegt dat de 2 elkaar kennen. Agenten zijn nu bezig met sporenonderzoek en ze proberen uit te vogelen waarom er werd gestoken. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In ruim een vijfde van de gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Het gaat vooral om sociale huurwoningen. Criminelen manipuleren de bewoners en zetten ze onder druk om de woning over te nemen. Dat heet koekoekswonen. Bolle Jos lijkt niet meer een belangrijke spil in de wereldwijde cocaïnehandel. Criminelen willen minder vaak met hem samenwerken, schrijft het Parool. Ze vinden dat Bolle Jos de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten staat. Die onderscheppen ook steeds vaker grote drugstransporten van hem. In een woning in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. Een man van 32 is in het huis opgepakt. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen de twee elkaar. Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. De politie doet sporenonderzoek. En Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan hun militaire basis op Groenland versterken. De Deense premier bevestigt dat er een akkoord is. Eerder dreigde Trump nog dat hij Groenland wilde innemen. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon en het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
8: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
13: Kippie.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
16: Er
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
19: Hey, goedemorgen, 7 uur geweest. Het is de sportieve start van zaterdag 19 september. Trappen we af met zo dadelijk meer over tennis, voetbal en ook Formule 1 onderweg.

0: GPR Sportradio aan het begin van deze zaterdag. Het is 19 september. Veel bewolking deze ochtend. In het noordwesten wat lichte regen. In het zuidoosten soms wat zon. Ja, vanmiddag bewolkt met in het noordwesten opnieuw wat regen. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden vandaag. En een toch wel stevige zuidwestenwind. Daar moet je vandaag rekening mee houden. Vandaag ook weer heel veel sport. Ik nog even terug met je op de Davis Cup van gisteren. Bij tennis heeft Botik van Zandschulp de Nederlandse ploeg op een 1-0 voorsprong gezet. Gisteren in het begin. Dat gebeurde tegen Colombia. In de eerste partij van de Davis Cup ontmoeting in Den Bosch had hij het lastig met Jonathan Rodriguez. Van der Zandschulp verloor de eerste set, maar knokte zich daarna best knap terug in de wedstrijd. Hij won de partij uiteindelijk in 3 sets met de cijfers 4-6, 6-1 en 7-5. En later op de avond kwam ook teamgenoot Tellen Griekspoor nog in actie. Maar voordat we daar eventjes op terugblikken, eerst Botik van der Zandschulp, die het dus behoorlijk moeilijk had. Hij sprak erover bij de NOS.
1: Ik maak het mezelf ook heel erg lastig. Ik speel een hele slordige eerste set, vooral het einde van de eerste set. Was voor mij wennen ook. Andere baan, heel traag, heel veel naar die bal toe. Toch wereld van verschil met 2 weken geleden. Het enige wat je dan kan doen is met minder tennis misschien hem toch over de streep te trekken. En gelukkig is dat gelukt.
0: Gelukkig dus voor Botik van der Zandschulp na afloop van zijn moeizame zegen zeg maar op de Colombiaan Jonathan Rodriguez. Ja, later gisteravond kwam dus ook teamgenoot Tellen Griekspoor in actie. Hij heeft Nederland dus op een 2-0 voorsprong gezet tijdens de ontmoeting met Colombia. De nummer 55 van de wereld speelde in Den Bosch een uitstekende partij tegen Nicolas Mejai, zo moet ik zeggen. Griekspoor was na afloop opgelucht en blij met zijn overtuigende zegen, waarmee hij de tennisdag voor de Nederlandse ploeg succesvol afsloot. Door de overwinningen van Griekspoor en Botik van der Zandschulp heeft Nederland dus een uitstekende uitgangspositie voor het vervolg van het duel tegen de Colombianen. Tellen Griekspoor die sprak over zijn overwinning bij de NOS na afloop van zijn game.
2: Een hele goede wedstrijd, een hele strakke overwinning, snelle overwinning. 2-0 voor met het team, dus kon niet veel beter vandaag. Ik speel natuurlijk sowieso heel graag in Nederland. En ik denk dat Davis Cup in Nederland nog specialer en bijzonderder is. Enorm veel support, natuurlijk enorm veel oranje. Luidruchtig, aanwezig. Dus dat is absoluut iets waar ik van heb genoten. Nu in de laatste maand, 4-5 weken, ook maar 1 wedstrijd gespeeld. Waar je van de finalist verliest. Dus ook niet heel veel kansen gehad om mezelf echt te laten zien. Dus ik ben gewoon heel erg blij met deze wedstrijd. Met het niveau van start tot finish.
0: Al dus Tellen Griekspoor na zijn overwinning gisteren tijdens de Davis Cup daar in Den Bosch. We houden het nauwlettend voor je in de gaten natuurlijk ook dit weekend. Want vandaag spelen Nederland en Colombia verder in de wereldgroep 1 van de Davis Cup in de Maaspoort in Den Bosch. Daarover later meer. Zo dadelijk heb ik nog voetbalnieuws voor je. Niet zo heel goed nieuws voor een speler van PSV. Die is behoorlijk geblesseerd. Ik heb het over Nagalo. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio met de sportieve start van deze zaterdag. PSV die kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Adamo Nagalo. De 23-jarige centrale verdediger kampt namelijk met een dusdanige serieuze fysieke problemen dat hij voor lange tijd is uitgeschakeld. Deze zomer was Nagalo nog dichtbij een transfer naar de Turkse club FK Korum. Maar die overgang ketste in de slotfase af vanwege het medische probleem dat nu dus aan het licht is gekomen. Ja, zijn afwezigheid is toch wel een flinke tegenvaller voor de Eindhovense ploeg. Verder voetbalnieuws. Wout Weghorst, ja, die was dus niet verrast dat hij ontbreekt in de eerste selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De spits van FC Twente zat al niet bij de voorselectie en had de beslissing daarom wel zien aankomen. Hij gaf aan begrip te hebben voor de keuze om een nieuwe generatie een kans te geven bij het Nederlands elftal. Hij benadrukte echter dat hij nooit zal bedanken voor Oranje en beschikbaar blijft als er in de toekomst een beroep op hem wordt gedaan. Hier zijn reactie bij de NOS. Wout Weghorst.
1: Nee, klopt. Ik zit er niet bij. Ja, uiteindelijk weet je dat je wordt natuurlijk in die zin ouder. 34. Uiteindelijk ga je nu weer toe met een nieuwe bondscoach en... Ja, spreek ze misschien een nieuwe lichting of hoe wil je het zeggen. Uiteindelijk had ik wel het gevoel op het WK dat ik wel eens wist van... nou, dit zou wel eens mijn laatste kans kunnen zijn. Ja, je weet natuurlijk nooit. In het voetbal op die manier ook niet. Alleen uiteindelijk voelde dat ook voor mezelf wel. Is ook het heel goed inderdaad. Die penalty, zeg maar, dat mijn laatste bal zou kunnen zijn. Alleen, nu zit ik er inderdaad helaas dus niet bij. Maar goed, we gaan het gaan zien voor de toekomst. Ja, dat is de grootste trots. Dat gevoel om uit te komen voor je land, het Nederlands elftal. Nee, ik denk dat iedereen dat ook wel weet van mij. Ik denk ook dat ik mijn waarde, nou niet te denken. Ik weet ook dat ik mijn waarde enorm heb gehad en enorm heb bewezen voor het Nederlands elftal vanuit mijn rol als pinchitter. Als ze uiteindelijk nu ervoor kiezen om dat op een andere manier in te vullen zonder mij, is dat natuurlijk een goed recht.
0: Aldus Wout Weghorst over dat hij niet bij de oranje selectie zit van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Zo dadelijk meer over de MotoGP. Dit weekend wordt er volop geraced in Oostenrijk. Maar helaas zonder de Nederlander Colin Feijer. Die brak gisteren zijn sleutelbeen. Daarover hoor je hem zo zelf hier bij GPR Sportradio.

EPR Sportradio met de sportieve start van deze zaterdag. En dit weekend ook veel sport, onder andere natuurlijk darts. Wessel Nijman die heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlander was in zijn openingspartij met 6-4 te sterk voor de Australische routinier Simon Whitlock. Nijman miste nog 3 wedstrijdpijlen, maar ja, hij hield zijn hoofd koel en wist de partij alsnog naar zich toe te trekken. En hiermee geeft hij een goed vervolg aan zijn sterke seizoen en zorgde voor het eerste Nederlandse succes op de vrijdagavond van het toernooi. Ja, vandaag gaat het toernooi verder, de tweede ronde. Ja, de overgebleven spelers komen verdeeld over 2 sessies in actie, met de 4 partijen in de middag en 4 in de avond. Onder andere voor Nederland Dirk van Duivenbode en Gian van Veen komen in actie. Vanmiddag om 1 uur de middagsessie van de tweede ronde en vanavond om 7 uur de avondsessie met daarin de tweede ronde. En vanzelfsprekend houden we je daarvan op de hoogte hier bij GPR Sportraad.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
24: Ja, dit weekend dus MotoGP in Oostenrijk. Vandaag een nieuwe dag. Maar we blikken nog even terug naar de pijnlijke dag van gisteren. Colin Feijer, die zijn sleutelbeen brak. Je hoort zijn reactie zo dadelijk.

0: sportief aan je zaterdag beginnen doe je met GPR Sportradio. Dit weekend de MotoGP in Oostenrijk. Ja, Pedro Acosta die heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de training gisteren voor de grote prijs van Oostenrijk. De fabrieksrijder van KTM was op het thuiscircuit van zijn team de snelste van iedereen en zette daarmee de toon voor de rest van het weekend. Ja, Acosta, die op jacht is naar zijn eerste zege in de koningsklasse, kende een perfecte openingsdag op de Red Bull Ring in Spielberg en geldt dus als een van de favorieten voor de race morgen. Ja, in de Moto2 komen de Nederlanders Zonta van den Goorberg en Colin Feijer uit. Colin Feijer, vorig weekend in Misano nog een podiumplek te pakken. Hij werd tweede tijdens de Moto2-race. Maar dit weekend is het gedaan voor de Nederlander. Gisteren brak hij tijdens de training zijn sleutelbeen. Bij Ziggo Sport vertelde hij hoe dat nou precies gebeurde.
1: Stuurbocht 6 iets wat sneller in. Op zich niet heel gek. En ook op de data is het niet eens heel veel bijzonders. En met dat ik het gas iets aanraak. Klein beetje, echt een heel klein beetje iets meer lean angle. En dat was ook in een split second was hij weg. Dus gewoon ongelukkig neergekomen net, denk ik. En heel eerlijk, ik voelde het niet gelijk. Ik draaide de arm nog aardig stevig door. Ik denk niet dat dat geholpen heeft met wat we nu eigenlijk als resultaat hebben. Maar hoort erbij. Ik denk dat het is mijn eerste keer een sleutelbeen, dus dat moest ook een keer gebeuren, denk ik. Geen geweldig seizoen, of in ieder geval niet qua lichamelijk. Maar ik zou van niet eerder de eerste rijder zijn die zo'n seizoen ertussen heeft zitten. Dus het is jammer, het is echt een kut timing. Niet fijn, doet ook zeer. Maar ik denk niet dat dat veel wegneemt van de positieve dingen die we hebben.
0: Al dus Colin Feijer, die dus zijn sleutelbeen gebroken heeft gisteren tijdens de training van de Moto2. Ja, en dus voor dit weekend in ieder geval uitgeschakeld is. Maar ook zonder Feijer gaat het weekend in de MotoGP gewoon door. Deze ochtend de vrije trainingen. Vanmiddag de kwalificaties in de verschillende sessies. Klassen moet ik zeggen. De Moto2, de Moto3 en de MotoGP. En vanmiddag om 3:00 ook nog de sprintrace van de MotoGP. We houden je ervan op de hoogte hier bij GPR Sportradio. Vanmiddag dus tijdens de GP, de MotoGP sprint. Verder zo dadelijk ook nog voetbalnieuws voor je. En heel veel andere sporten. Je hoort het deze zaterdagochtend bij GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Aan het begin van je weekend, het is zaterdagochtend, een dag vol sport. En je hoort er alles over hier.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, de Franse bondscoach, de kersverse Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt. Voor de komende interlandperiode heeft hij direct een aantal opvallende keuzes gemaakt. Zo zijn er 5 debutanten opgeroepen voor Le Bleu. Met deze nieuwe frisse groep spelers begint voor Frankrijk een nieuw tijdperk na het vertrek van de vorige bondscoach Didier Deschamps. Dat dus in Frankrijk. In Nederland wordt er natuurlijk ook volop gevoetbald. Gisteravond bijvoorbeeld heeft FC Groningen een overtuigende zege geboekt op PEC Zwolle. In de eigen Euroborg werd het 3-0 voor de thuisploeg. Ja, de wedstrijd markeerde de rentree van 13-voudig international Hans Hateboer, die na ruim 9 jaar zijn terugkeer maakte bij de Groningers. Ja, voor PEC Zwolle is het toch weer de tweede forse nederlaag op rij, waardoor de club met een slecht gevoel de aanstaande interlandperiode ingaat. De Zwollen zagen het aantal tegendoelpunten dus behoorlijk oplopen tijdens de laatste 2 duels. Daar moet wat veranderen bij Zwolle, zeg maar. Wat? Ja, dat moet je mij niet vragen. Daar zijn de trainers dan weer voor. Maar we houden het wel nauwlettend voor je in de gaten hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio in het begin van deze zaterdag. Met ons begin in ieder geval sportief, met heel veel sport. Zo heb ik een nieuwtje uit de wereld van de Formule 1. De voormalig Haas-teambaas Günther Steiner. Ja, die heeft felle kritiek geuit op de FIA-president Mohamed Ben Sulayem. De aanleiding zijn suggesties van Ben Sulayem dat de autosportbond Aston Martin zou kunnen helpen om Fernando Alonso in de strijd om het kampioenschap te houden. Ja, en Günther Steiner vindt dergelijke uitspraken ongepast en is van mening dat de FIA zich neutraal dient op te stellen in de titelstrijd. De opmerkingen hebben voor de nodige opschudding gezorgd binnen de paddock. Nou is niet, is het ook weer niet zo dat Aston Martin echt een titelkandidaat is. Want het gaat niet zo heel lekker daarbij de groep uit Engeland. Maar Fernando Alonso die zit er dus ook over te denken om weg te gaan. Om misschien toch eens een keer met pensioen te gaan. Dan heeft hij nog steeds geen uitsluitsel over gegeven. Dat houdt hij nog even spannend, zeg maar. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Vandaag wordt in ieder geval ook genoeg gevoetbald. Hier een overzichtje, want vandaag 4 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. Om 16:30 ADO Den Haag tegen Cambuur. Om 19:45 vanavond Sparta Rotterdam tegen SC Heerenveen. Om 20:00 Ajax tegen Excelsior. En om 21:00 vanavond Willem II die het opneemt tegen Fortuna Sittard. En de keukenkampioendivisie heeft vandaag 1 wedstrijddag. Vitesse die ontvangt Jong PSV in het Gelderdoom. De aftrap in Arnhem is vanmiddag om 16:30. En van al die wedstrijden houden wij je natuurlijk live op de hoogte. Tussenstanden en bijzonderheden. Je hoort ze allemaal hier bij GPR Sportradio. This ain't no disco.

via Sportradio langzaam maar zeker richting 8 uur op deze zaterdagochtend. Straks na 8 natuurlijk veel meer sport. Ik ga het met je hebben over wielrennen, want er zijn genoeg etappes die verreden zijn gisteren, maar ook verreden gaan worden vandaag. Bijvoorbeeld de Tour in Luxemburg. Daarover praat ik je zo even bij.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Volgens experts toont het aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit. Ook woningcorporaties maken zich grote zorgen. Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. En het kabinet wil scholen anders gaan financieren en daardoor dreigen honderden kleine scholen te verdwijnen, vooral in grote steden. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. Oudere organisaties zijn niet blij met alleen maar grote scholen in steden. Er is dan minder aandacht, denken ze. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden en er staat aardig wat wind.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Hallo, Odin.

0: VPR Sportradio. Nout van Sommeren.
1: Goedemorgen, inmiddels 8 uur geweest op deze zaterdagochtend. Ja, vandaag een volle voetbalagenda die ik met je ga behandelen. We hebben natuurlijk ook de MotoGP-sprint in Oostenrijk en ook nog tennis.

Vrolijke klanken van Kitty Grant. Het is zaterdag de 19e. Vandaag een volle dag met betrekking tot sport. En ja, je hoort er alles over hier bij GPR Sportradio. Er is vandaag bijvoorbeeld een nieuwe dag in het wielrennen. Voordat we daarop vooruitblikken, even terugblikken op de dag van gisteren. Want Pepijn Reinderink heeft de derde etappe van de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. Ja, voor de 24-jarige renner betekende dit zijn allereerste overwinning als professional. Dus dat is een belangrijke voor hem. Hij was de beste in de koninginnenrit na een spectaculaire finale. Met zijn zegen zette Reinderink het Nederlandse succes in de rittenkoers voort. Want eerder deze week wisten landgenoten Mathieu van der Poel en Marijn van den Berg al een etappe te winnen in het Groothertogdom. Dat dus echt wel een beetje wordt geregeerd door de Nederlandse renners momenteel. Vandaag de vierde etappe op het programma. Dat is een individuele tijdrit. Het parcours is ruim 20 kilometer lang. De eerste renner die start vanmiddag om 9 minuten over 4. En de laatste renner wordt zo rond 6:30 aan de finish verwacht. Ja, die tijdrit kan grote verschillen veroorzaken in het algemeen klassement. Dus best spannend. Vanmiddag en begin van de avond houden we je daar live van op de hoogte hier bij GPR Sportradio. Maar er is nog veel meer wielrennen, want niet alleen de Ronde van Luxemburg hebben we. Wielrenner Tim Melier heeft namelijk voor de tweede keer het kampioenschap van Vlaanderen gewonnen. De Belgische sprinter was in de massasprint in Koolskamp de snelste. Hij wist Dylan Groenewegen, die als tweede eindigde, voor te blijven. Voor Melier is het zijn tweede overwinning in deze eendagskoers in 3 jaar tijd. De wedstrijd eindigde zoals verwacht in een sprint, waarin de Vlaamse topsprinter zijn favoriete rol met verve waar maakte. Dat dus gisteren in Vlaanderen. Nou, vandaag dus ook weer volop wielrennen, waarvan wij je natuurlijk op de hoogte houden. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

Sportradio met Train the Drops of Jupiter. Het is zaterdagochtend, het weekend is begonnen. Het is een weekend vol met sport, onder andere MotoGP. Coureur Alex Marquez, die is trouwens op een opmerkelijke manier ten val gekomen tijdens de training voor de Grand Prix van Oostenrijk gisteren. De Spanjaard crashte op een rechtstuk van de Rappelring in Spielberg, net na het uitkomen van bocht 1... Het incident zorgde voor een rode vlag, waardoor de sessie tijdelijk werd stilgelegd. Marquez die gaf na afloop een verklaring voor de ongebruikelijke crash en liet weten dat zijn lichaam niet voorbereid was op de plotselinge beweging van de motor. Ja, dan heb je wel een probleem. En vooral die snelheden die ze daar halen, dat is niet normaal. Het is echt groot respect voor die gasten. Ja, helaas is Colin Feijer, de Nederlander die uitkomt in de Moto 2, uitgeschakeld gisteren met een crash. En ja, daarbij brak hij zijn sleutelbeen. Dus voor hem zit dit weekend er helaas op. De enige Nederlander die nog meedoet is Zonta van den Goorberg in de Moto 2. Ja, vandaag gaat het raceweekend in Oostenrijk gewoon verder op de Red Bull Ring. Deze ochtend de vrije trainingen in alle klassen. Dan hebben we later deze ochtend de kwalificaties voor de MotoGP. Dan vanmiddag de kwalificaties voor de Moto 3 en Moto 2. En dan vanmiddag om 3:00 nog de sprintrace van de MotoGP. Dat is een sprint over 14 ronden, waarvan wij je natuurlijk op de hoogte houden deze zaterdag hier bij GPR Sportradio. Hebben we nog wat voetbalnieuws voor je. Bondscoach Dick Advocaat heeft Keanu Penso voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Curaçao. De verdediger die uitkomt voor PSV is aan de selectie toegevoegd als vervanger van de geblesseerde Rochon van Eima. Voor Penso betekent de oproep een kans om zijn debuut te maken in het shirt van het Curaçaose elftal. De ploeg bereidt zich de komende interlandperiode, of voor op de komende interlandperiode, waarin het belangrijke wedstrijden op het programma heeft staan in strijd om de kwalificatie. Dat is dus spannend voor Curaçao, die toch wel heeft gestunt, hè, afgelopen WK natuurlijk met de Dikke Advocaat. En hij heeft dus Penso van PSV opgeroepen om het elftal te ondersteunen. Zo dadelijk meer sport voor je. Onder andere tennis hebben we dit weekend en heel veel voetbal. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

0: Price of Love. Het is zaterdag de 19e. Veel bewolking deze ochtend. Ook wat lichte regen her en der. In het zuidoosten soms wat zon. Vanmiddag ook bewolkt. Met in het noordwesten opnieuw wat regen. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden. Met een toch wel stevige zuidwestenwind.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, Chelsea heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van trainer Xabi Alonso ging op zoek bij de stadsgenoot Brentford. Ze gingen hard onderuit met 3-0. Ja, het was voor het eerst in de 88 jaar dat Chelsea een wedstrijd verloor van de West-Londense buurman. Ja, door het verlies gaat de club met een teleurstellend gevoel de aanstaande interlandperiode in. Ja, de ploeg maakte gedurende de hele wedstrijd een beetje een fletse indruk op het veld. En de keukenkampioendivisie heeft Almere City voor een verrassing gezorgd. De ploeg was in eigen stadion met 1-0 te sterk voor koploper Heracles Almelo. De Belgische verdediger Martin Wasinski maakte in de 80ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. En voor Heracles betekent dit de eerste nederlaag van het seizoen na 7 gespeelde wedstrijden. Dus ja, die waren behoorlijk lekker bezig. En dus ja, verrassend onderuit gegaan in Almere City. Desondanks blijft de club het Almelo voorlopig wel aan de leiding in de competitie. Zo dadelijk nog meer voetbal. FC Groningen bijvoorbeeld. Ja, die heeft, eigenlijk de oren van Pek Zwolle weer gewassen. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: tot 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
13: Kippie!
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's... voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
23: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
24: Hey, goedemorgen, het is zaterdag de 19e. Ja, gisteravond was er het nodige voetbal. Zo dadelijk nog eventjes de wedstrijd van AS Monaco en Lens met je doornemen. En Almere City heeft voor een verrassing gezorgd.

GPR Sportradio met Maroon 5 en Cezza. Het is de sportieve zaterdagochtend. Met zoals je van ons gewend bent heel veel sport. In het voetbal heeft AS Monaco een overwinning geboekt in de Franse Ligue 1. De Monegasken waren in eigen stadion te sterk voor RC Lens. Dat heeft toch wel een roerige week achter de rug heeft na het ontslag van hun trainer. Bij de thuisploeg ontbrak de Nederlandse verdediger Jordan Theze in de wedstrijdselectie. Hij kampte met een blessure en moest de wedstrijd vanaf de tribune toekijken. Ja, de zege brengt Monaco voorlopig steviger in de subtop van de Franse competitie. Dat hebben ze dus goed gedaan. Ja, en verder, de keukenkampioendivisie heeft Almere City dus voor een verrassing gezorgd. De ploeg was in het eigen stadion met de 1-0 te sterk voor koploper Heracles Almelo. Ja, ze wisten dus te winnen. En Heracles was het eigenlijk het eerste verlies in 7 wedstrijden. 6 wedstrijden waren ze ongeslagen. Maar Almere City heeft daar dus verandering in gebracht. En in de Vriendenloterij Eredivisie heeft FC Groningen een overtuigende 3-0 overwinning geboekt op PEC Zwolle. Voor de Groningers is het de derde zege van het seizoen. Bij de thuisploeg maakte Hans Hatenboer na ruim 9 jaar zijn rentree in de Euroborg. Ja, voor PEC Zwolle is het de tweede forse nederlaag op rij, nadat de ploeg een week eerder ook al met ruime cijfers verloor. De club uit Overijssel gaat daardoor met weinig vertrouwen de interlandperiode in. Dus daar moet wel wat gaan veranderen. Zo dadelijk nog meer over bijvoorbeeld darts. Vandaag gaat het toernooi in het AFAS Live door in Amsterdam. Meer erover hoor je hier bij GPR Sportradio.

BPR Sportradio met Chris Ria. I can hear your heartbeat. Afgelopen december, net voor kerst, is hij overleden. Dat gebeurt toch vaak met artiesten die een hele grote kersthit hebben. Hè? George Michael ook tijdens de kerst overleden. Net voor de kerst, volgens mij, een paar jaar geleden. En Chris Ria met die grote kersthit Driving Home for Christmas. Dus ook tijdens net voor de feestdagen overleden. Opmerkelijk, zeg maar. Darts. Het gaat Wessel Nijman goed af. De tweede ronde heeft hij namelijk bereikt van de World Series of Darts in Amsterdam. Hij was in zijn openingspartij met 6-4 te sterk voor de Australische routinier Simon Whitlock. Nijman miste in de slotfase nog 3 wedstrijdpijlen, maar wist zijn hoofd koel te houden en de partij alsnog naar zich toe te trekken. Hij geeft daarmee een goed vervolg aan zijn sterke seizoen en is de eerste Nederlander die door is. Vandaag een nieuwe dag in het AFAS Live. Onder andere Dirk van Duivenbode komt in actie. Gian van Veen komt ook nog voorbij. En dan hebben we een middagsessie die dus om 1 uur begint. En een avondsessie die om 7 uur begint. En natuurlijk houden we je daarvan op de hoogte tijdens het toernooi de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met John Cicada, Just Another Day. En vandaag veel bewolking deze ochtend. In het noordwesten wat lichte regen. In het zuidoosten soms wat zon. Vanmiddag ook bewolkt met in het noordwesten opnieuw wat regen. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden met toch wel een stevige zuidwestenwind. Daar moet je vandaag rekening mee houden. Heb je het meegekregen? Bayern München die heeft een recordzege geboekt in de Bundesliga. De regerend landskampioen was in eigen huis met maar liefst 7-0 te sterk voor Union Berlin. Harry Kane brak een record door als snelste speler ooit de grens van 100 competitiedoelpunten te passeren. Daarnaast was er een hat-trick voor Michael Olise moet ik zeggen. En maakte ook invaller Ismael Saibari zijn allereerste treffer in dienst van de club uit München. Jamal Musiala was eveneens trefzeker voor de oppermachtige thuisploeg. 7-0, goedemorgen. Dan word je eventjes de oren gewassen, zeg maar. Over voetbal gesproken. Ook vandaag weer de nodige voetbalwedstrijden in eigen land. We hebben de Vriendenloterij Eredivisie met vanmiddag om 16:30 ADO Den Haag tegen Cambuur. 18:45 vanavond Sparta Rotterdam tegen SC Heerenveen. Ajax neemt het om 20:00 op tegen Excelsior. En om 21:00 Willem II tegen Fortuna Sittard. Natuurlijk wordt je live op de hoogte gehouden vanmiddag en vanavond over die wedstrijden hier bij GPR Sportradio. En we hebben ook nog een wedstrijd in de keukenkampioendivisie vandaag. Vitesse ontvangt Jong PSV in het Gelderdoom. De aftrap in Arnhem is vanmiddag om 16:30. Vitesse tegen Jong PSV. Ja, en zo word je op de hoogte gehouden van alle sporten hier bij GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio met Madonna. Richting 9 uur, zo dadelijk in het volgende uur, blikken we nog even terug op de Davis Cup van gisteren. Tellen Griekspoor en Botek van de Zandschulp hebben goede zaken gedaan. En ja, daar hoor je ze zelf over.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Rellonswaan. Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken, omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. De tocht duurt een uur of zes. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628 en verging al op zijn eerste reis. En in Washington hebben betogers een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Op protestborden staat: Donnie, je bent geen JFK. Donnie verwijst naar Donald Trump. Die wil geen geld geven aan het culturele centrum voor renovatie als zijn naam niet terugkomt op de gevel. Uit beelden zou blijken dat hij misschien zelfs aan sloop denkt. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Deze week in de bonus: AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
17: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: De Beter Pickabillies.
20: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: GVR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
1: Hey, goedemorgen, 7 uur geweest. Het is de sportieve start van zaterdag 19 september. Trappen we af met zo dadelijk meer over tennis, voetbal en ook Formule 1 onderweg.

0: veel bewolking deze ochtend. In het noordwesten wat lichte regen. In het zuidoosten soms wat zon. Ja, vanmiddag bewolkt met in het noordwesten opnieuw wat regen. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden vandaag. En een toch wel stevige zuidwestenwind. Daar moet je vandaag rekening mee houden. Vandaag ook weer heel veel sport. Ik nog even terug met je op de Davis Cup van gisteren. Bij tennis heeft Botik van Zandschulp de Nederlandse ploeg op een 1-0 voorsprong gezet. Gisteren in het begin. Dat gebeurde tegen Colombia. In de eerste partij van de Davis Cup ontmoeting in Den Bosch had hij het lastig met Jonathan Rodriguez. Van der Zandschulp verloor de eerste set, maar knokte zich daarna best knap terug in de wedstrijd. Hij won de partij uiteindelijk in 3 sets met de cijfers 4-6, 6-1 en 7-5. En later op de avond kwam ook teamgenoot Tellen Griekspoor nog in actie. Maar voordat we daar eventjes op terugblikken, eerst Botik van der Zandschulp, die het dus behoorlijk moeilijk had. Hij sprak erover bij de NOS.
1: Ik maak het mezelf ook heel erg lastig. Ik speel een hele slordige eerste set, vooral het einde van de eerste set. Was voor mij wennen ook. Andere baan, heel traag, heel veel naar die bal toe. Toch wereld van verschil met 2 weken geleden. Het enige wat je dan kan doen is met minder tennis misschien hem toch over de streep te trekken. En gelukkig is dat gelukt.
0: Gelukkig dus voor Botik van der Zandschulp na afloop van zijn moeizame zegen zeg maar op de Colombiaan Jonathan Rodriguez. Ja, later gisteravond kwam dus ook teamgenoot Tellen Griekspoor in actie. Hij heeft Nederland dus op een 2-0 voorsprong gezet. Tijdens de ontmoeting met Colombia. De nummer 55 van de wereld speelde in Den Bosch een uitstekende partij tegen Nicolas Mejai, zo moet ik zeggen. Griekspoor was na afloop opgelucht en blij met zijn overtuigende zegen, waarmee hij de tennisdag voor de Nederlandse ploeg succesvol afsloot. Door de overwinningen van Griekspoor en Botik van der Zandschulp heeft Nederland dus een uitstekende uitgangspositie voor het vervolg van het duel tegen de Colombianen. Tellen Griekspoor die sprak over zijn overwinning bij de NOS na afloop van zijn game.
2: Een hele goede wedstrijd, een hele strakke overwinning, snelle overwinning. 2-0 voor met het team, dus kon niet veel beter vandaag. Ik speel natuurlijk sowieso heel graag in Nederland. En ik denk dat Davis Cup in Nederland nog specialer en bijzonderder is. Enorm veel support, natuurlijk enorm veel oranje. Luidruchtig aanwezig. Dat is absoluut iets waar ik van heb genoten. Nu in de laatste maand, 4-5 weken, ook maar 1 wedstrijd gespeeld. Waar je van de finalist verliest. Dus ook niet heel veel kansen gehad om mezelf echt te laten zien. Dus ik ben gewoon heel erg blij met deze wedstrijd. Met het niveau van start tot finish.
0: Al dus Tellen Griekspoor na zijn overwinning gisteren tijdens de Davis Cup daar in Den Bosch. We houden het nauwlettend voor je in de gaten natuurlijk ook dit weekend. Want vandaag spelen Nederland en Colombia verder in de wereldgroep 1 van de Davis Cup in de Maaspoort in Den Bosch. Daarover later meer. Zo dadelijk heb ik nog voetbalnieuws voor je. Niet zo heel goed nieuws voor een speler van PSV. Die is behoorlijk geblesseerd. Ik heb het over Nagalo. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

NTR Sportradio met de sportieve start van deze zaterdag. PSV die kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Adamo Nagalo. De 23-jarige centrale verdediger kampt namelijk met een dusdanige serieuze fysieke problemen dat hij voor lange tijd is uitgeschakeld. Deze zomer was Nagalo nog dichtbij een transfer naar de Turkse club FK Korum. Maar die overgang ketste in de slotfase af vanwege het medische probleem dat nu dus

0: hij nooit zal bedanken voor Oranje en beschikbaar blijft als er in de toekomst een beroep op hem wordt gedaan. Hier zijn reactie bij de NOS. Wout Weghorst.
1: Nee, klopt. Ik zit er niet bij. Ja, uiteindelijk weet je dat je wordt natuurlijk in die zin ouder. 34. Uiteindelijk ga je nu weer toe met een nieuwe bondscoach. En ja, spreek ze misschien een nieuwe lichting of hoe wil je het zeggen. Uiteindelijk had ik wel het gevoel op het WK dat ik wel eens wist van nou, dit zou wel eens mijn laatste kans kunnen zijn. Ja, je weet natuurlijk nooit. In het voetbal op die manier ook niet. Alleen uiteindelijk voelde dat ook voor mezelf wel. Is ook het heel goed inderdaad. Die penalty, zeg maar, dat mijn laatste bal zou kunnen zijn. Alleen, nu zit ik er inderdaad helaas dus niet bij. Maar goed, we gaan het gaan zien voor de toekomst. Ja, dat is de grootste trots. Dat gevoel om uit te komen voor je land, het Nederlands elftal. Nee, ik denk dat iedereen dat ook wel weet van mij. Ik denk ook dat ik mijn waarde, nou niet te denken. Ik weet ook dat ik mijn waarde enorm heb gehad en enorm heb bewezen voor het Nederlands elftal vanuit mijn rol als pinchitter. Als ze uiteindelijk nu ervoor kiezen om dat op een andere manier in te vullen zonder mij, is dat natuurlijk een goed recht.
0: Aldus Wout Weghorst over dat hij niet bij de oranje selectie zit van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Zo dadelijk meer over de MotoGP. Dit weekend wordt er volop geraced in Oostenrijk. Maar helaas zonder de Nederlander Colin Feijer. Die brak gisteren zijn sleutelbeen. Daarover hoor je hem zo zelf hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met de sportieve start van deze zaterdag. En dit weekend ook veel sport, onder andere natuurlijk darts. Wessel Nijman die heeft de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlander was in zijn openingspartij met 6-4 te sterk voor de Australische routinier Simon Whitlock. Nijman miste nog 3 wedstrijdpijlen, maar ja, hield zijn hoofd koel en wist de partij alsnog naar zich toe te trekken. En hiermee geeft hij een goed vervolg aan zijn sterke seizoen en zorgde voor het eerste Nederlandse succes op de vrijdagavond van het toernooi. Ja, vandaag gaat het toernooi verder. De tweede ronde. Ja, de overgebleven spelers komen verdeeld over 2 sessies in actie. Met de 4 partijen in de middag en 4 in de avond. Onder andere voor Nederland Dirk van Duivenbode en Gian van Veen komen in actie. Vanmiddag om 1 uur de middagsessie van de tweede ronde. En vanavond om 7 uur de avondsessie met daarin de tweede ronde. En vanzelfsprekend houden we je daarvan op de hoogte hier bij GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1,099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
14: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is even de hart van de ANWB. Vanwege de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog is de N282 Breda-Tilburg tussen Geelze en Rijen in beide richtingen dicht tot 12 uur vanmiddag.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
21: Ja, dit weekend dus MotoGP in Oostenrijk. Vandaag een nieuwe dag. Maar we blikken nog even terug naar de pijnlijke dag van gisteren. Colin Feijer, die zijn sleutelbeen brak. Je hoort zijn reactie zo dadelijk.

0: sportief aan je zaterdag beginnen doe je met GPR Sportradio. Dit weekend de MotoGP in Oostenrijk. Ja, Pedro Acosta die heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de training gisteren voor de grote prijs van Oostenrijk. De fabrieksrijder van KTM was op het thuiscircuit van zijn team de snelste van iedereen en zette daarmee de toon voor de rest van het weekend. Ja, Acosta, die op jacht is naar zijn eerste zege in de koningsklasse, kende een perfecte openingsdag op de Red Bull Ring in Spielberg en geldt dus als een van de favorieten voor de race morgen. Ja, in de Moto2 komen de Nederlanders Zonta van den Goorberg en Colin Feijer uit. Colin Feijer, vorig weekend in Misano nog een podiumplek te pakken. Hij werd tweede tijdens de Moto2-race. Maar dit weekend is het gedaan voor de Nederlander. Gisteren brak hij tijdens de training zijn sleutelbeen. Bij Ziggo Sport vertelde hij hoe dat nou precies gebeurde.
1: Stuurbocht 6 iets wat sneller in. Op zich niet heel gek. En ook op de data is het niet eens heel veel bijzonders. En met dat ik het gas iets aanraak. Klein beetje, echt een heel klein beetje iets meer lean angle. En dat was ook in een split second was hij weg. Dus gewoon ongelukkig neergekomen net, denk ik. En heel eerlijk, ik voelde het niet gelijk. Ik draaide de arm nog aardig stevig door. Ik denk niet dat dat geholpen heeft met wat we nu eigenlijk als resultaat hebben. Maar hoort erbij. Ik denk dat het is mijn eerste keer een sleutelbeen, dus dat moest ook een keer gebeuren, denk ik. Geen geweldig seizoen, of in ieder geval niet qua lichamelijk. Maar ik zou van niet eerder de eerste rijder zijn die zo'n seizoen ertussen heeft zitten. Dus het is jammer, het is echt een kut timing. Niet fijn, doet ook zeer. Maar ik denk niet dat dat veel wegneemt van de positieve dingen die we hebben.
0: Aldus Colin Feijer, die dus zijn sleutelbeen gebroken heeft gisteren tijdens de training van de Moto2. Ja, en dus voor dit weekend in ieder geval uitgeschakeld is. Maar ook zonder Feijer gaat het weekend in de MotoGP gewoon door. Deze ochtend de vrije trainingen. Vanmiddag de kwalificaties in de verschillende sessies. Klassen moet ik zeggen. De Moto2, de Moto3 en de MotoGP. En vanmiddag om 3:00 ook nog de sprintrace van de MotoGP. We houden je ervan op de hoogte hier bij GPR Sportradio. Vanmiddag dus tijdens de GP, de MotoGP Sprint. Verder zo dadelijk ook nog voetbalnieuws voor je. En heel veel andere sporten. Je hoort het deze zaterdagochtend bij GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Aan het begin van je weekend, het is zaterdagochtend, een dag vol sport. En je hoort er alles over hier.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, de Franse bondscoach, de kersverse Franse bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt. Voor de komende interlandperiode heeft hij direct een aantal opvallende keuzes gemaakt. Zo zijn er 5 debutanten opgeroepen voor Le Bleu. Met deze nieuwe frisse groep spelers begint voor Frankrijk een nieuw tijdperk na het vertrek van de vorige bondscoach Didier Deschamps. Dat dus in Frankrijk. In Nederland wordt er natuurlijk ook volop gevoetbald. Gisteravond bijvoorbeeld heeft FC Groningen een overtuigende zege geboekt op PEC Zwolle. De eigen Euroborg werd het 3-0 voor de thuisploeg. Ja, de wedstrijd markeerde de rentree van 13-voudig international Hans Hateboer, die na ruim 9 jaar zijn terugkeer maakte bij de Groningers. Ja, voor PEC Zwolle is het toch weer de tweede forse nederlaag op rij, waardoor de club met een slecht gevoel de aanstaande interlandperiode ingaat. De Zwollen zagen het aantal tegendoelpunten dus behoorlijk oplopen tijdens de laatste 2 duels. Daar moet wat veranderen bij Zwolle, zeg maar. Wat? Ja, dat moet je mij niet vragen. Daar zijn de trainers dan weer voor. Maar we houden het wel nauwlettend voor je in de gaten hier bij GPR Sportradio.

deze zaterdag. Met ons beginnen in ieder geval sportief, met heel veel sport. Zo heb ik een nieuwtje uit de wereld van de Formule 1. De voormalig Haas-teambaas Günther Steiner. Ja, die heeft felle kritiek geuit op de FIA-president Mohamed Ben Sulayem. De aanleiding zijn suggesties van Ben Sulayem dat de autosportbond Aston Martin zou kunnen helpen om Fernando Alonso in de strijd om het kampioenschap te houden. Ja, en Günther Steiner vindt dergelijke uitspraken ongepast en is van mening dat de FIA zich neutraal dient op te stellen in de titelstrijd. De opmerkingen hebben voor de nodige opschudding gezorgd binnen de paddock. Nou is niet dat nou is het ook weer niet zo dat Aston Martin echt een titelkandidaat is. Want het gaat niet zo heel lekker daar bij de groep uit Engeland. Maar Fernando Alonso die zit er dus ook over te denken om weg te gaan. Om misschien toch eens een keer met pensioen te gaan. Dan heeft hij nog steeds geen uitsluitsel over gegeven. Dat houdt hij nog even spannend, zeg maar. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Ja, vandaag wordt in ieder geval ook genoeg gevoetbald. Hier een overzichtje, want vandaag 4 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. Om 16:30 ADO Den Haag tegen Cambuur. Om 19:45 vanavond Sparta Rotterdam tegen SC Heerenveen. Om 20:00 Ajax tegen Excelsior. En om 21:00 vanavond Willem II die het opneemt tegen Fortuna Sittard. En de keukenkampioendivisie heeft vandaag 1 wedstrijddag. Vitesse die ontvangt Jong PSV in het Gelderdoom. De aftrap in Arnhem is vanmiddag om 16:30. En van al die wedstrijden houden wij je natuurlijk live op de hoogte. Tussenstanden en bijzonderheden, je hoort ze allemaal hier bij GPR Sportradio.

BNR Sportradio op deze zaterdagochtend. Langzaam maar zeker richting 10. Dus tijd voor een lekker bakkie. Eventjes een pauze nemen met de klusjes thuis bijvoorbeeld. Een lekker bakkie pakken. Zo dadelijk hier koffie en classics met Rick van Veldhuizen. En ook hij heeft heel veel sport voor je. Onder andere meer over het voetbal van vandaag.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Rellonswaan. Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf. Komt er dat het kabinet gaat kijken hoe het geld onder scholen beter verdeeld kan worden. Het geld moet vooral naar scholen op het platteland om die overeind te houden. Wanneer het allemaal gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Criminelen zetten kwetsbare mensen in een sociale huurwoning onder druk om hun huis te kunnen gebruiken voor drugshandel. Volgens het radioprogramma Pointer hebben ruim 50 gemeenten daarmee te maken. Ze zijn bang dat het fenomeen vaker gaat voorkomen, omdat steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen zitten. Dieseltanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. Komt allemaal door schaarste. Diesel uit Rusland mag de EU niet meer in. En de toevoer uit het Midden-Oosten is verstoord door de oorlog in Iran. En na 40 jaar is het schip de Batavia vertrokken uit Lelystad en onderweg naar Amsterdam. De replica van het VOC-schip wordt daar gerenoveerd en krijgt een stalen constructie, zodat die steviger wordt. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 in Lelystad gebouwd. Het was een leer- en werkgelegenheidsproject. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Staat wel een aardige wind.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij Barneveld. A28 Groningen Amersfoort tussen Afrit Ommen en Zwolle-Zuid 5 kilometer file. De N282 Breda Tilburg is in beide richtingen dicht tussen Geelze en Reide. Dat komt door ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
7: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
15: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
20: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Wij zijn weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
0: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
24: En zonder Rob van Zomeren. Er komt een hoop voorbij deze morgen. MotoGP, darts, Davis Cup tennis en de Vriendenloterij Eredivisie. En zometeen de eerste reacties op de keuze van Xavi.

0: love and understanding zou zijn. Cher hoorde je bij GPR Sportradio. Tussen 10 en 12 met Van Veldhuizen. Van zomeren is met vakantie.
1: GPR Sportradio.
0: Laten we beginnen met het nieuws van gisteren. Rond het middaguur kwam dat naar buiten. De nieuwe bondscoach van Oranje, de Spanjaard Xabi Hernandez, heeft gisteren bekendgemaakt welke spelers in de selectie terecht zijn gekomen voor Oranje. En de Spanjaard zorgde meteen voor een aantal opvallende veranderingen. Twee spelers mogen zich voor het eerst gaan melden bij Oranje. Dat zijn Feyenoorder Givay Segiel en PSV'er Ruben van Bommel. Ja, ik denk dat Aaron Bouwman bij zichzelf denkt, ja, lekker dan. Maar door jou loop ik wel mijn keuze op om te worden gekozen voor Oranje, loop ik dan even mooi mis. Maar goed, let the bygones be bygones, zou de Engelsen zeggen. Maar het zijn natuurlijk wel twee pareltjes. Twee gasten die uiteindelijk de toekomst zouden kunnen zijn voor Oranje. Segiel heeft zijn oproepen vooral te danken aan zijn sterke start van het seizoen. De 22-jarige middenvelder speelde eerder al op huurbasis bij Sparta en FC Utrecht en is inmiddels een vaste waarde geworden bij Feyenoord. Mooie tijden voor hem dus, maar op een wolk zweven, daar doet Segiel niet aan, naar dit prachtige nieuws.
2: Nee, niet zweven. Nee. God glorie. Beide voeten op de grond. Echt dankbaar. Wel mooi. Blij. Maar nee, nederig. En ik kijk er enorm naar uit. Ik ben gebeld. Persoonlijk opgebeld. Door de trainer. En die gaf aan dat ik erbij zat. Brengt wel iets los. Wel even een klein vreugdedansje. Eerlijk gezegd ben ik er niet zoveel mee bezig geweest. Misschien klinkt dat raar. Maar ik wil me vooral focussen op het nu, zeg maar. En op de wedstrijden die eraan komen. Op de trainingen die eraan komen. En wat ik in mijn eigen hand heb. En dat had ik niet in mijn eigen hand. Hetgene wat ik in mijn eigen hand was, dat was presteren. En dat probeer ik elke wedstrijd weer te doen. En ook aankomende zondag weer. Want dat is toch wel eerst belangrijk.
0: Al dus Givay Segiel in gesprek met de NOS. Ruben van Bommel is dus die andere debutant. En voor hem is het een iets ander verhaal. De PSV-aanvaller keert terug van een zware knieblessure, maar maakte genoeg indruk om door Xabi bij de selectie van Oranje te worden gehaald. Voor beide spelers wordt het hun eerste kennismaking met de A-selectie van Oranje. En naast de twee debutanten zijn er ook twee opvallende terugkerers. Joey Veerman, voorheen van PSV, is na ruim 2 jaar weer opgenomen in de selectie. Thans de middenvelder van Borussia Dortmund speelde zijn laatste interland in juli 2024 tijdens de halffinale van het EK. En ook Kenneth Taylor keert terug bij Oranje. En dan zijn er natuurlijk de afwezigen. De grootste naam is natuurlijk Memphis Depay. Die ontbreekt in de eerste selectie van Xabi. Ook Guus Stil van PSV. Stefan de Vrij is er ook niet bij. En Wout Weghorst ook niet. Deze worden allemaal gemist in de selectie. Ja, weet je, waarschijnlijk zijn zij de eerste die geslachtofferd worden om toch denk ik naar een soort van verjonging toe te gaan. Dus geen Depay, geen Weghorst, geen de Vrij. Weghorst heeft inmiddels wel zelf gereageerd op het besluit. Dat deed hij voor de microfoon van RTV Oost. Hij zegt daar begrip te hebben voor de keuze van de nieuwe bondscoach, maar benadrukt wel dat hij beschikbaar blijft voor Oranje.
3: Ja, uiteindelijk weet je dat je wordt natuurlijk in die zin ouder. 34. Uiteindelijk ga je nu weer toe met een nieuwe bondscoach en ja, spreek ze misschien een nieuwe lichting of hoe wil je het zeggen. Uiteindelijk had ik wel het gevoel op het WK al dat ik wel eens wist van nou, dit zou wel eens mijn laatste kans kunnen zijn. Ja, je weet natuurlijk nooit. In het voetbal op die manier ook niet. Alleen uiteindelijk voelde dat ook voor mezelf wel. Is het heel goed inderdaad. Die penalty, zeg maar, dat mijn laatste bal zou kunnen zijn. Alleen, goed, nu zit de Carilla daar inderdaad helaas dus niet bij. Maar goed, we gaan het gaan zien voor de toekomst. Uiteindelijk is dat iets wat het... dat is de grootste trots. Dat gevoel om uit te komen voor je land, het Nederlands elftal. Ik denk dat iedereen dat ook wel weet van mij. Ik denk ook dat ik mijn waarde, nou niet te denken. Ik weet ook dat ik mijn waarde enorm heb gehad en enorm heb bewezen voor het Nederlands elftal vanuit mijn rol als pinchitter. Als ze uiteindelijk nu ervoor kiezen om dat op een andere manier in te vullen zonder mij, is dat natuurlijk een goed recht.
0: Ja, leeftijd. Het blijft altijd een probleem. Jordan Wout Weghorst bij RTV Oost. Waar goede wijn over het algemeen beter wordt naarmate die ouder wordt, is dat bij voetballers natuurlijk anders. En Wout Weghorst is een van de mensen die voelt dat hij ouder wordt en daardoor eigenlijk misschien gepasseerd wordt. Zo moet je het maar zien. Ook het ontbreken van Guus Til zorgt voor wat reactie. PSV-trainer Peter Bos vindt het opvallend dat zijn middenvelder niet eens persoonlijk door Xabi is gebeld voordat de selectie bekend werd gemaakt. Til maakte namelijk deel uit van de Nederlandse WK-selectie, maar ontbreekt nu dus bij de eerste groep van de nieuwe bondscoach. De eerste echte test van Xabi volgt aankomende donderdag, wanneer Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland zal gaan spelen. Daarna volgen de Nations League wedstrijden tegen Servië, Griekenland en vervolgens wederom tegen Servië. Ja, dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen. Met lekkere muziek er ook nog eens een keertje bij. Dit is Foreigner. I've been waiting for a girl like you.

0: I've been waiting for a girl like you. Forner hoorde je bij GPR Sportradio. Goedemorgen. We gaan het hebben over de MotoGP, want die is dit weekend neergestreken op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Marc Marquez gaat voor het eerst dit seizoen een Grand Prix weekend in als leider van het wereldkampioenschap. De Spanjaard won afgelopen weekend in Misano, pakte de leiding over van Jorge Martin en heeft daarmee een flinke comeback gemaakt in de titelstrijd. Na de Grand Prix van Mugello eind mei stond Marquez toch op 102 punten achter op de toenmalige WK-leider Marco Bezzecchi en 85 punten achter op Martin. Inmiddels staan Marquez en Martin beide op gelijke hoogte met 274 punten, maar staat Marquez bovenaan dankzij zijn 5 Grand Prix zegens dit seizoen. 33 punten, daarachter staat Bezzecchi. Een bijzondere comeback van de regerend wereldkampioen Marquez in de MotoGP dit seizoen. En dat levert natuurlijk alleen maar prijzende woorden op van zijn Ducati-baas Luigi Dallinga.
1: You know, Mark is simply Mark. It's probably is for sure the best riders on the grid at the moment and probably the best rider that in the history of MotoGP. So when I start to work with him in 2 years ago, I realized why we didn't win a championship before, you know, because, you know, when you see him on the bike, he's unbelievable.
0: Al dus de baas van het MotoGP-team Ducati, Luigi Dallinga, over zijn coureur Marc Marquez. Die heeft dus in korte tijd een enorme achterstand van 102 punten weggewerkt. En toch liet Marquez tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix weekend in Oostenrijk weten dat zijn aanpak niet verandert nu hij weer bovenaan staat in het kampioenschap.
2: I mean, of course, we are in a new but same situation. I mean, for me to lead the championship or be behind for not many points is very similar. I mean, the approach is the same and of course, race by race, try to do our 100% and yeah, at the moment, these are races looks like we did a step with the Ducati, with the team. We are changing a few things and step by step I feel better and better and yeah, let's see if we can keep the same performance this weekend.
0: Het MotoGP weekend gaat straks om 10:50 verder met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk, maar ook de sprintrace van vanmiddag om 3:00. De titelkandidaten Marc Marquez, Jorge Martin en Marco Bezzecchi wisten zich gisteren in ieder geval al meteen te kwalificeren voor Q2. Vanmiddag hebben we ook nog de kwalificatie in de Moto2 met Zonta van der Gorberg, die als enige Nederlander in actie zal komen. Colin Feijer heeft gisteren namelijk een gebroken linker sleutelbeen opgelopen. En dat betekent dat hij dit weekend niet meer in actie zal komen. Daarover zometeen meer. Ook de reactie daarin van Colin Feijer hier bij GPR Sportradio.

0: Om je te beseffen tijdens het weekend, you can't hurry love, Jorde Phil Collins. Over Colin gesproken. We gaan het hebben over Colin Feijer. Want zoals ik net al zei, er was slecht nieuws over Colin Feijer. De Nederlandse Moto2-coureur kwam gisteren tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk ten val en heeft daarbij zijn linker sleutelbeen gebroken. Feijer wordt zo snel mogelijk geopereerd in Barcelona en het is nog niet duidelijk hoe lang hij nu moet gaan herstellen. Afgelopen weekend nog stond Feijer in Misano op het podium. Hij werd daar tweede en pakte daarmee zijn tweede podium voor het seizoen. En nu zit zijn weekend er alweer op. Ja, de Red Bull Ring, het was al na één training klaar. Voor de microfoon van Ziggo Sport vertelde Colin Feijer wat er nou precies misging.
1: We waren gewoon rustig aan het opbouwen en het was erg koud. Het was echt fris. En de eerste stint was niet zo heel slecht. Redelijk goed aan het opbouwen en gelijk de 33-8 door kunnen werken. En in de tweede stint naar buiten. Ik zeg nog in de box tegen Aki dat het gaat goed. Ik voel me goed, ik doe niet te gek. En dat deed ik ook echt niet. En ook de eerste twee rondes werden natuurlijk gekend door de gele vlag. En ik kwam 0-3 onder mijn tijd, uitkomen sector 2. En ik stuur bocht 6 iets wat sneller in. Op zich niet heel gek. En ook op de data is er niet eens zo heel veel bijzonders. En met dat ik het gas iets aanraak. Klein beetje, echt een heel klein beetje iets meer lean angle. En dat was ook in een split second was hij weg. Dus gewoon ongelukkig neergekomen net, denk ik. En heel eerlijk, ik voelde het niet gelijk. Ik draaide de arm nog aardig stevig door. Ik denk niet dat geholpen heeft met wat we nu eigenlijk als resultaat hebben. Maar hoort erbij. Ik denk dat het is mijn eerste keer een sleutelbeen, dus dat moest ook een keer gebeuren.
0: Ja, voor alles is het natuurlijk een eerste keer. Voor Feijer is dat nu een gebroken sleutelbeen. Hij legde het heel erg nuchter uit, maar toch is de blessure en het missen van dit Grand Prix weekend in Oostenrijk niet echt ideaal. Al had Feijer daar zelf andere woorden voor.
1: Het is gewoon kut eigenlijk, ja. Heel eerlijk. Het is een beetje klote timing natuurlijk, ook net voor de overzee. Maar heel eerlijk, ik denk niet eens dat we... Ja, het is een kut natuurlijk dat we dit weekend missen. Ik denk dat we overal gewoon tevreden mogen zijn met welke snelheid we in ieder geval laten zien. En ik denk dat dat ook het positieve is van vandaag eigenlijk. Want we stonden er in principe gewoon goed bij en waren op redelijke snelheid alweer. En dat laat ook zien dat er niet één weekend is waar we er goed bij kunnen staan. Maar meerdere weekenden in ieder geval. En dat geeft ook wel veel positiviteit mee naar Japan natuurlijk. Maar nog steeds, het is kut. Het is geen goede timing. Het is niet fijn. Doet ook echt veel zeer. Dus we werken gewoon onze programma af met de dokters en we proberen hem meteen gewoon klaar voor te staan. En ik denk dat het er goed uitziet. Ik denk dat we meteen gewoon klaar voor kunnen staan. En daar gaan we hard voor werken.
0: Ja, voor Feijer wacht dus nu een operatie en een herstelperiode. Hoe lang hij precies uit de roulatie is, wordt de komende tijd een stuk duidelijker. Over 2 weken staat de volgende Grand Prix op het programma en dan wordt er gereced.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Het
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is even de hart van de ANWB. Jullie aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. Een kwartier vertraging op de N224 Arnhem-Zeist. Bij Veenendaal 2 kilometer file door werkzaamheden. En op de N282, dat is Tilburg-Breda. In beide richtingen is die dicht tussen Geelze en Reide. Tot 12 uur vanmiddag vanwege de demontage van een vliegtuigpop.
27: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
4: En zonder op verzomeren, die is op vakantie. Zometeen gaan we kijken naar de Vriendenloterij. Eredivisiewedstrijd van gisteravond tussen FC Groningen en PEC Zwolle. Maar ook Davis Cup Tennis komt zometeen allemaal voorbij.

0: Nickelback, When We Stand Together. En dat klinkt als een elftal. En laten we het daar nu net even over gaan hebben. Over het Nederlands voetbal. Te beginnen met PEC Zwolle, want daar zijn de zorgen na gisteravond alleen maar groter geworden. Een week na de historische 0-7 thuisnederlaag tegen Feyenoord ging het opnieuw helemaal mis voor PEC Zwolle. In de Euroborg in Groningen werd het 3-0 voor de plaatselijke FC. En daarmee staat PEC na 7 wedstrijden op 4 punten en op plek nummer 16 in de ranglijst. En vooral de manier waarop de laatste 2 wedstrijden verloren gingen zorgt voor zorgen in Zwolle. Gisteravond zou de spelersbus na terugkomst in Zwolle zijn opgewacht door ongeveer 100 supporters. Ze zouden het vertrek van de trainer hebben geëist. Technisch directeur Gerry Hamstra van PEC Zwolle sprak de supporters toe en gaf aan achter Van der Vecht en zijn staf te staan. Vlak na de wedstrijd werd PEC-trainer Henry van der Vecht al gevraagd door ESPN hoe vervelend het is om op dit moment de trainer te moeten zijn van PEC Zwolle.
1: Nee, het is niet vervelend, ik vind het een hele fijne club en ik heb het enorm naar mijn zin met de groep, maar het is vervelend dat wij in die 2 wedstrijden veel weggooien van wat we in de eerste 5 wedstrijden hebben opgebouwd. En we wisten al heel erg lang dat we een zware dobber zouden hebben de eerste 7 wedstrijden. Nou, daar komen we in de laatste fase gewoon slecht uit. Want wij hebben daarin niet ons voetbal laten zien wat wij wel beheersen. En dat is wat tegenvalt. Het overkomt ons dit. Het overkomt ons. We zijn erbij betrokken uiteraard. Maar dan heb je altijd dat proces wat nu loopt. Dat is logisch. Ik bedoel, ik snap echt wel dat onze supporters teleurgesteld zijn dat wij in 2 wedstrijden zoveel goals tegen krijgen op een manier waarvan je denkt, ja, maar dat is toch vermijdbaar. Doe daar wat aan met elkaar. Nou ja, dat vind ik een terechte constatering. En dan kan je ook best boos zijn, ja. En wij zijn net zo boos. Maar goed, dat uiten wij op een andere manier.
0: De trainer van PEC Zwolle, Henry van der Vecht, hoorde je bij ESPN. En gelukkig is er voor PEC Zwolle nu een interlandbreak van 3 weken, waarin de ploeg zich even bij elkaar kan rapen richting het vervolg van het verdere seizoen. En dan wachten er nog tegenstanders uit de meer onderste regionen van de Vriendenloterij Eredivisie. En dat zijn Cambuur, FC Utrecht, ADO, Willem II en Telstar. Dan naar de keukenkampioendivisie, oftewel de KKD, waar we gisteravond opnieuw een paar verrassende uitslagen zagen. Koploper Heracles leed voor het eerst puntverlies dit seizoen op bezoek bij Almere City. Het eindigde daar in een 1-0 voor de thuisploeg. En na een uitstekende seizoenstart kreeg MVV Maastricht voor de 2e week op rij een flinke tik. Na de 0-4 nederlaag tegen Almere City verloor de ploeg van Andries Jonker nu met 6-1 bij RKC Waalwijk. RKC staat daardoor inmiddels 4e, terwijl MVV terugzakt naar de 5e plek. Trainer Andries Jonker had de afloop van de ruime nederlaag een vrij bijzonder eerste gevoel.
2: Het eerste gevoel is dat we Sinterklaas hebben gespeeld. We hebben in de eerste wedstrijden heel weinig goals tegengekregen. En nu krijgen we er heel veel tegen. Almere heeft een strategie bedacht die RKC vanavond naadloos gekopieerd heeft. En die op dit moment nog werkt tegen ons. Daar zijn we zeer kwetsbaar tegen. Dus aan ons de beurt om een tegenstrategie te bedenken.
0: Werk aan de winkel dus voor Andries Jonker en zijn MVV Maastricht. En dat zal ook het geval zijn voor FC Volendam. Ook zij beleefden een bijzonder pijnlijke avond gisteravond. De ploeg van Erwin van der Looy verloor met 4-1 bij Jong AZ. De Alkmaarders stonden bij rust al met 2-0 voor en liepen na de pauze verder weg naar een 4-0. En na het tweede doelpunt van Jong AZ gebeurde er toch wel iets bijzonders. Volendam-trainer Erwin van der Looy greep keihard in, want hij voerde meteen al 3 wissels door. Iets wat eigenlijk nooit gebeurt, toch, Erwin?
3: Nee, ik denk ook niet dat het eerder is gebeurd. Maar daar moet ik wel bij zeggen, dat is niet alleen een boodschap richting die 3 spelers. Want ik had er nog wel die anderen er ook wel uit kunnen halen. Maar het was wel hopelijk, hoop je dan dat er iets van een schok misschien door het elftal gaat of iets gebeurt. Het had ook wel een beetje tactisch te maken dat we natuurlijk niet doordekten op hun nummer 10. Wat we wel hadden afgesproken, waardoor we steeds op het middenveld een man tekort hadden. Ook niet van achteruit aansloot als we een lange bal spelen. Het veld was veel te groot, dus verloren alle tweede ballen. Dus ja, je probeert wat dingen op te lossen, maar het was dweilen met de kraan open.
0: Ja, Erwin van der Looy, de trainer van Volendam, met een understatement voor de degradant uit de Vriendenloterij Eredivisie, dat toch een vrij turbulente seizoenstart kende in de keukenkampioendivisie. FC Volendam verloor namelijk alle 4 de uitwedstrijden, maar won dan wel weer alle 3 de thuiswedstrijden. Nou, zorgen zijn er dus in ieder geval voor deze ploeg uit Volendam, maar dat geldt dus ook voor MVV Maastricht en PEC Zwolle. Je hoort het allemaal hier. bij GPR Sportradio.

0: Come on and jump to the beat. Dat klinkt ook als een sportieve inspanning. En dat hoor je natuurlijk hier bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Nederland is de Davis Cup ontmoeting met Colombia uitstekend begonnen. In Den Bosch werden gisteren beide enkelpartijen gewonnen. Al ging dat bij Botek van de Zandschulp bepaald niet vanzelf. De nummer 40 van de wereld had tegen de 22-jarige Jonathan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld, zelfs een set lang de handen vol. Van de Zandschulp verloor de eerste set daardoor met 6-4. Herstelde zich daarna overtuigend met 6-1... maar moest in de beslissende set opnieuw weer vol aan de bak. Hij kwam met 1-3 achter, maar draaide de wedstrijd uiteindelijk alsnog naar hem toe en won met 7-5. 7-5 dus. Na afloop reageerde Van de Zandschulp over de nipte overwinning voor de microfoon van de NOS.
1: Ik moet eerlijk zeggen, hij deed heel erg goed. Ik maak het mezelf ook heel erg lastig. Ik speel een hele slordige eerste set, vooral het einde van de eerste set. Was voor mij wennen ook. Andere baan, heel traag, heel veel naar die bal toe. Toch wereld van verschil met 2 weken geleden. Het enige wat je dan kan doen is met minder tennis misschien hem toch over de streep te trekken. Gelukkig is dat gelukt.
0: Ja, daar zaten ze heel even gisteren met samengeknepen billen daar in Den Bosch. Tellen Griekspoor had gelukkig aanzienlijk minder problemen. Hij speelde tegen Nicolas Mejia een overtuigende partij. Hij pakte de eerste set met 6-2 en maakte het in de tweede set met 6-4 even snel af. Na afloop was Griekspoor net zo kort en krachtig als zeg maar zijn partij zelf in een interview met de NOS. Maar tevreden was je toch wel, Tellen?
2: Ja, zeker. Een hele goede wedstrijd. Een hele strakke overwinning, snelle overwinning. 2-0 voor met het team, dus kon niet veel beter vandaag.
0: Voor Tellen Griekspoor was het overigens een bijzondere wedstrijd, want hij keerde na 2 jaar afwezigheid terug in het Nederlandse Davis Cup team en liet zich dus ook meteen zien met een lekkere overwinning. Nederland leidt na de eerste dag met 2-0 en heeft vandaag in het dubbelspel nog 1 overwinning nodig om de ontmoeting met Colombia te kunnen beslissen. En dat zou toch moeten. Kom op, jongens. Jesper de Jong en David Pel vormen in principe het Nederlandse team vanmiddag vanaf 2 uur. En mocht Nederland die niet winnen, dan volgen er nog enkel partijen voor de definitieve beslissing. De ontwikkelingen van de Davis Cup in Den Bosch volg je natuurlijk vanmiddag allemaal bij GPR Sportradio bij Pieter Tammens. Dus zorg dat je er vanmiddag ook gewoon lekker bij zit.

Ja, we krijgen een hele mooie nazomer, heb ik me laten vertellen. Dus waarom ook niet een sunflower? Post Malone hoorde je bij GPR Sport Radio. Zometeen uur nummer 2 van Koffie en Classics voor vandaag. Zaterdag 19 september 2026. In het volgende uur gaan we het hebben over Soufiane Amrabat, over het afzeggen van hemzelf bij het nationale elftal van Marokko. John Stegeman over Willem II. We hebben het over de World Series Darts Finals. We hebben ook nog een vooruitblik naar de, ja, dat klinkt wel lullig, degradatiekraker ADO tegen Cambuur. En we praten helemaal op het einde van het programma met Pieter Tammes, die vanmiddag alle sportgebeurtenissen voor ons gaat volgen tussen 2 en 7 uur. En ongetwijfeld zal die degradatiekraker, klinkt wel lullig, van ADO tegen Cambuur ter sprake komen. Dat zometeen in uur 2.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Daar komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. En honderden mensen hebben in Washington een keten gevormd rond het Kennedy Center. Het is een protest tegen plannen van president Trump. Hij wil dat het cultureel centrum zijn naam krijgt, maar daar heeft een rechter twee keer een stokje voor gestoken. Nu dreigt Trump het Kennedy Center te slopen. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de N217 Spijkenisse-Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer file. Vanaf afrit Mijnsheerenland 10 minuten vertraging. Op de N282 Breda-Tilburg door de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is de weg dicht in beide richtingen tot 12 uur tussen Gilze en Rijen.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar Goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Liever kips vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Rozer!
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
3: Aldi.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel,
3: Aldi.
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
18: Echt lekker.
14: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
19: Thuisbatterij,
20: einde salderingsregeling,
21: terugleverkosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
25: Anders ga je mis.
26: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
27: Aquaparken voor tickets €200, please.
28: Zei hij nou €200?
29: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
26: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
30: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
31: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
32: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
33: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
34: Normaal gesproken hoor je op dit tijdstip tussen 10 en 12 Rob van Zomer in het weekend, maar die is met vakantie. Straks hier meer over Soufiane Amrabat, over zijn afzeggen van het nationale elftal van Marokko en de World Series Darts Finals. GPR.

0: Charles en Eddie, would I lie to you? Zeker niet. Wij zijn de GPR Sportradio en brengen het sportnieuws zoals het is.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ajax-middenvelder Soufiane Amrabat die maakte onlangs bekend dat hij voorlopig niet meer beschikbaar is voor de nationale ploeg van Marokko, zolang Mohamed Ouahabi de bondscoach daar is. Ouahabi suggereerde dat de keuze van de 30-jarige middenvelder te maken zou hebben met de beperkte speeltijd, maar daar kan Amrabat zich zeker niet in vinden.
2: Ik moet je eerlijk gezegd zeggen dat ik dat met verbazing dat best wel verbaasd was. Ook niet verwacht, een beetje vreemd, want ik heb dat nooit tegen iemand gezegd in mijn hele carrière. Niet eens bij een club, laat staan bij mijn land. Ik hou van mijn land. Ik heb altijd met heel veel trots voor mijn land gespeeld. Het is de grootste eer wat er is. Of dat nou 90 minuten is, 20, 10 of niet. Ook tijdens het WK, toen ik niet speelde, heb ik altijd klaargestaan voor de jongens. Heb ik keihard getraind, dat kan iedereen vragen. Dus ik heb dat nooit geëist en dat zou ik ook nooit doen, want het leven in het voetbal moet je het afdwingen, moet je het verdienen. En zo heb ik altijd ingestaan, wie je ook bent, want hij heeft ook over status en over verleden, maar dat telt voor mij niet. Telt vandaag wat je op het veld laat zien. Dus dat vond ik erg jammer, want dat is niet waar. Maar ja, ik wil het daar verder niet over hebben, het gaat niet om mij. Het gaat om het team. Hij is de trainer, dus ik wens hem het beste. Ik wens het team het beste. Ik hou niet van modder gooien. Ik wil niet je wel eens niet eens gaan krijgen. Want dat was totaal niet de reden. Hij weet wat de redenen zijn. Ik ken niet dat we ruzie hebben gehad. Dat heeft hij ook gezegd. Dat klopt wel. We hebben geen ruzie gehad. We hebben meerdere gesprekken gehad in goede harmonie. Maar ja, uiteindelijk, ik wil het hierbij laten. Want het gaat om het team. Ik wil niet dat het om mij gaat. Ik wens het beste. Het is jammer, maar het is nu zo.
0: Al dus Ajax-middenvelder Soufiane Amrabat over zijn beslissing om voorlopig niet voor Marokko uit te komen. Voor nu richt Amrabat zich op Ajax, waar hij vlak voor het sluiten van de transfermarkt tekende. Hij is daar bovendien lovend over technisch directeur Jordi Cruijff, die volgens hem een sterk team en een goede staf heeft samengesteld. En op de vraag waarom Amrabat tekende in Amsterdam zei hij het volgende. Wat mij vooral aansprak is dat Jordi Cruijff heel erg ambitieus is. Hij wil winnen en op 3 fronten meedoen. En ik wil ook graag winnen. En ik ben vooral heel erg hongerig. Aldus Soufiane Amrabat. Vanavond zal Amrabat met Ajax in de Johan Cruijff Arena in actie komen tegen Excelsior Rotterdam. Dat zal om 8:00 vanavond zijn. De ploeg die sterk begon aan het seizoen, maar afgelopen weekend een nederlaag te verwerken kreeg tegen FC Utrecht. Dat ook zeer hongerig was en op zoek was naar punten. Over FC Utrecht gesproken, de datum van 6 december staat momenteel rood omcirkeld in de agenda van de familie Amrabat. Want dan neemt Ajax het op tegen FC Utrecht, waar natuurlijk Nordin Amrabat speelt. Dat is zijn broer. En als de broers beide minuten maken, is het voor het eerst dat ze tegenover elkaar staan. En daar kijken ze allebei heel erg naar uit. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Shine a Little Love bij GPR Sportradio. Goedemorgen, we gaan het even hebben over de Vriendenloterij Eredivisie en dan in specifiek Willem II. De Tilburgers zijn het seizoen nog niet echt geweldig begonnen. Afgelopen dinsdag werd er nog ruimschoots verloren bij Ajax en dus staan ze na 6 speelronden op plek nummer 17 met maar 2 punten. Maar aan de andere kant is Willem II het seizoen wel gestart met een zware loting. Waar er tegen AZ en Heerenveen nog een punt werd gepakt. Vanavond neemt de ploeg van trainer John Stegeman het op tegen Fortuna Sittard. Ook geen makkelijke tegenstander, zo vlak voor de interlandbreek. Maar wel een belangrijk moment om met een goed gevoel de komende weken in te gaan. Gisterochtend sprak Ronald van der Geer hier bij GPR Sportradio met John Stegeman, de trainer van Willem II, over zijn ploeg. En ja, John, je staat nu op 2 punten, dus als je de interlandbreek in kan gaan met 5 punten, dat zou wel lekker zijn, hè?
1: Nou, dat zou ik dolgraag willen.
2: Ja.
1: Ik denk ook dat we dat uiteindelijk wel ergens verdienen. Dus, het wordt een hele moeilijke wedstrijd, want ik vind Fortuna echt een hele...
2: stugge ploeg?
1: Ja, wil ik dat zeggen. Ja, stugge goede ploeg, ja. Ja, dat is het wel. Ik vind dat ze... heel erg vanuit hun kwaliteit voetbal. Ik denk dat Danny dat hartstikke goed voor elkaar heeft bij Fortuna. Volwassen ploeg. Mannelijke ploeg. Met een aantal expliciete kwaliteiten echt in die ploeg. Natuurlijk met Iatare die echt het verschil maakt in wedstrijden. Ja, het is gewoon een geniale voetballer natuurlijk. En ik ben ook wel erg onder de indruk van de mensen voorop met Romani, met Scott. En ze hebben dan onze grote vriend Sefak die het erg goed doet bij Fortuna. Ja, en voor de rest hebben ze een hele solide basis, vind ik, staan. Dus het wordt knijterhard knokken en vechten om een resultaat in Tilburg te houden. En daar gaan we wel alles aan doen, want ik vind ook dat wij echt stapjes maken. Dus we moeten zorgen dat we er echt een wedstrijd van maken. En ja, dat we doorgaan op de ingeslagen weg. En wat ik zeg, we hebben tegen AZ mee kunnen voetballen. We hebben ook tegen Ajax ook echt wel fases gewoon prima kunnen meevoetballen. We maken echt wel stapjes wat dat betreft. En dat moeten we uiteindelijk ook gaan omzetten naar een overwinning. Want het draait uiteindelijk knijterhard om de punten.
2: Ja, en daar krijg je zelfvertrouwen van ook als speler. Ik hoorde Leroy Echtold gisteren nog zeggen, ik moest in de rust toch even overtuigen dat wij ook goed zijn. En niet alleen Sunderland. Dat soort woorden zal jij ook wel eens moeten gebruiken dan.
1: Ik denk wel dat AZ uit ons wel een boost heeft gegeven in die zin. Weet je, dat is toch altijd prettig uit bij AZ.
2: Ja.
1: Dat is niet zomaar aan voor heel veel ploegen weggelegd. Maar uiteindelijk bij Ajax heb je ook een gedeelte van de wedstrijd echt 40 minuten lang op 0-0 kunnen blijven in de arena. Dat moet je ook wel wat geven uiteindelijk. We proberen echt die positieve dingen mee te nemen en daarin jongens wel te helpen. Ja. Daarnaast heb ik ook wel een aantal ervaren krachten natuurlijk in mijn elftal die ook wel weten hoe ze met dat beltje moeten hakken. En die helpen en beïnvloeden die jongens daarin ook op een positieve manier. Dus ja, we moeten wel overtuigd zijn dat we het kunnen. En ik denk dat we dat ook zeker kunnen.
2: Is het leuk om weer terug te zijn in de Eredivisie, John? Is dit toch de plek waar je wil zijn?
1: Ja, ik heb het wel goed naar mijn zin, moet ik zeggen. Ja, ik vind... Ja. Ik vind Willem II sowieso een hele erg leuke club. Maar ook de eerste divisie heeft ook zijn charmes. Hè? Laat dat voorop staan.
2: Ja.
1: Het gaat vooral om dat je met plezier werkt. Weet je, als je toch Nederlandse trainer bent, is de Eredivisie toch het allermooiste, denk ik, om te werken. Buiten het buitenland en bondscoachschap misschien. Is het wel iets wat ik, wat ik gewoon heel erg leuk vind. En ja, wat ik zeg, ik heb er al een x-aantal jaren op zitten in de Eredivisie. En dat is me uiteindelijk uitstekend bevallen. Dus dat mag voor mij nog een aantal jaren langer duren.
0: Dat snap ik. Van John Stegeman, de trainer van Willem II, blijft natuurlijk altijd een beetje een loterij. En daarnaast, ik begrijp het ook wel een beetje wat hij zegt. Als je natuurlijk vertrouwen loopt te tanken bij AZ door daar een punt weg te halen. En je gaat uiteindelijk naar de Johan Cruijff Arena. En je weet 40 minuten lang Ajax toch bezig te houden en de boel op 0-0 te houden. Dan tank je vertrouwen. En dan op een gegeven moment dan wordt de wil toch een beetje gebroken. En dan krijg je ineens met grote cijfers een verlies te verwerken. Dat is altijd lastig. Dus eigenlijk is voetbal gewoon een mentale sport. Het zit vaak tussen de oren. En daar kan het ook verschrikkelijk misgaan. Vanavond om 9:00 neemt Willem II het in eigen huis op tegen Fortuna Sittard. Straks ook nog een blik op de andere wedstrijden van de Vriendenloterij Eredivisie van vandaag. Met onder andere de degradatiekraker, het blijft lullig klinken, tussen ADO Den Haag en Cambuur. En ook het darten komt voorbij. AFAS live, straks hier allemaal bij GPR Sportradio.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruggeleverd kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders ga ik je mis.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife.
15: Sportlife. Sportlife.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
16: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
25: GPR Sportradio.
26: Sportradio.
25: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
2: Laatste half uur voor vandaag van Koffie en Classics op 19 september 2026. Zometeen gaan we het hebben over de degradatiekraker tussen ADO Den Haag en Cambuur. En straks ook meer over Darten in AFAS Live.

0: Muziek zoals eigenlijk een weekend zou moeten zijn. Lekker, dromerig, daar houden we van. Coldplay in Paradise bij GPR Sportradio. Goedemorgen. We gaan naar AFAS Live in Amsterdam, waar dit weekend topdarters bijeen zijn gekomen voor de World Series of Darts Finals. Een van de Nederlanders die daar met veel vertrouwen staat is Wessel Nijman. De 26-jarige darter uit Uitgeest beleeft een uitstekend jaar. Hij stopte begin dit jaar met zijn werk om zich volledig op het darten te kunnen richten. En dat heeft zich inmiddels uitbetaald met maar liefst 10 titels. Waaronder zijn eerste titel op een Eurotour toernooi. En de volgende stap is natuurlijk een major toernooi winnen. Oftewel een groot televisietoernooi. En dat is tot op heden nog het enige struikelpunt geweest voor Nijman. Hopelijk komt daar dit jaar verandering in. Maar dat het met zijn vorm goed zit, dat is wel duidelijk.
1: Ja, 100%. En dat is sowieso niet veranderd, hoor. Want dat heb ik het hele jaar al. Het gevoel is gewoon hartstikke goed. En dat zie je ook vooral terug in denk ik, mijn scorende gedeelte van die wedstrijden. Het is gewoon goed en het staat goed. En dat heb ik ook met ingooien, met trainen, et cetera, et cetera. En ja, ik heb ook niet het idee dat ik echt in die majors echt heel veel steken laat vallen. Maar ja, het kwartje moet denk ik gewoon even de goede kant op vallen een keer. Ja. Maar als je ziet de afgelopen majors, vloot ik van Gian op de matchplay en ik vloot van Prijs op de UK Open. Dat zijn allebei ook gewoon hele goede wedstrijden waar het gewoon op hele kleine momenten beslist wordt. En als die dingen mijn kant op gaan vallen, dan denk ik dat het uiteindelijk wel goed komt. Ik denk dat ongeacht wat ik op de majors doe, dat ik al gewoon een heel goed jaar heb gedraaid. En natuurlijk wil je meer, je wil altijd meer. En dat is denk ik met iedereen zo. Ik hoop gewoon dat het aankomende tijd een beetje hetzelfde is als afgelopen jaar.
0: We gaan het zien, we gaan het meemaken. Je hoorde hem in gesprek met sportnieuws.nl. Nijman is het toernooi in AFAS Live in ieder geval goed begonnen. Hij versloeg gisteravond de Australiër Simon Whitlock met 6-4. Hij staat daarmee in de tweede ronde. En in die tweede ronde wacht vanavond om 9:15... de nummer 6 van de wereld, James Wade. De nummer 1 van de wereld is nog steeds Luke Littler. Hij kwam gisteravond ook in actie. Hij nam het op tegen onze landgenoot Danny Noppert. En Littler won weliswaar met 6-4, maar makkelijk ging het niet. Het publiek keerde zich flink tegen Littler. Hij werd uitgefloten en hij reageerde daarop door zijn handen achter zijn oren te plaatsen. En dan deed hij dat bij het moment dat hij een belangrijke finish uitgooide. Zo van, nou, roep het maar, zeg het maar. Op de persconferentie na afloop legde Littler precies uit waarom hij dat nou precies deed.
2: Ja, I think I just had to do it for myself, didn't it? But then I also had to give the crowd a bit, because everyone needs to know it's not every throw, it's every dart, whistle, boo. But yeah, if that's what I've got to deal with for the next 10, 15, 20 years, then so it be. I'm all there for it.
0: Duidelijke woorden van de nummer 1 van de wereld, Luke Littler, die vanavond de laatste partij mag spelen tegen Nathan Espinal. Laten we nog even verder kijken naar de rest van het programma van vandaag. Want er komen naast Wessel Nijman nog 2 andere Nederlanders in actie. Eén daarvan is Gian van Veen. Hij speelt om 3:15 vanmiddag tegen Karel Sedlacek, de Tsjech. In die wedstrijd moet dan ook 10 legs worden gewonnen in plaats van de 6, zoals dat in de eerste ronde het geval was. En dat spreekt denk ik toch wel in het voordeel van Gian.
3: Ja, dat is wel lekker. Dat dan het format wat omhoog gaat, dat je in ieder geval wat meer ademruimte hebt. En Karel is gewoon een tegenstander inderdaad die ik al vaak genoeg moet tegenkomen. Altijd een taaie klant, maar ik denk over een best wel 19 dat het wel in mijn

0: Jammo Bidair, James Ingram en Michael McDonald bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Belangrijk duel vandaag onderin de Vriendenloterij Eredivisie, want ADO Den Haag ontvangt vanmiddag SC Cambuur uit Leeuwarden. ADO is na 6 wedstrijden de hekkensluiter met slechts 1 punt en Cambuur staat net daarboven met 4 punten. ADO wacht nog altijd op die eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van Robin Peter speelde alleen gelijk tegen Feyenoord en verloor daarna de andere 5 wedstrijden. Vorige week hield ADO bij FC Twente langstand, maar na rust ging het dan alsnog mis. Wout Weghorst maakte vanaf de strafschop stip de 1-0 en Robin Prupper bepaalde uiteindelijk de eindstand en die was 2-0. ADO-middenvelder Finn de Bruin kreeg tegenover Omroep West de vraag of die moeizame seizoenstart knaagt aan het vertrouwen van de ploeg uit Den Haag.
1: Ja, het wordt natuurlijk knaagt wel steeds meer, denk ik. We moeten ook niet gek staan op te kijken, want we hebben goede tegenstanders gehad. Ik bedoel AZ, Feyenoord, Groningen, Twente. Dus je hebt het linker rijtje heb je al gehad en het rechter rijtje nog niet. En ik denk dat wij daar vooral de punten moeten halen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon als je zo vaak achter elkaar de punten laat liggen of niet geen punten haalt. Het is gewoon voor niemand leuk.
0: ADO heeft dus behoefte aan punten. En juist tegen Cambuur ligt daar een belangrijke kans. De Friese begonnen na de promotie eveneens moeizaam, maar boekten vorige week toch nog hun eerste overwinning. NEC werd verrassend met 3-0 verslagen. En bovendien hield Cambuur voor het eerst dit seizoen de nul vast. Voor ADO is het zaak om die eerste overwinning nu zelf te gaan pakken. ADO-aanvaller Evan Rotier die blikt bij Omroep West vooruit op de degradatiekraker tegen Cambuur.
2: Als je nu al een wedstrijd had gewonnen, dan had daar ook minder de aandacht op geweest, denk ik. En inderdaad, het is ook een promovendus. Dus ja, op voorhand gaat het een concurrent zeker zijn. Dus je speelt thuis. Dus met die verwachtingen mag je ook wel een beetje voelen dat er wel wat meer bij komt kijken. En dat er dus iets meer druk op staat dan andere wedstrijden misschien. Nou, hoe we hem benaderen met de analyses en zo, is het wel gewoon eenzelfde wedstrijd. Maar onderling ben je, ja, weet je, je bent er ook wel van bewust. Je weet ook waar je staat. Je weet ook dat je nog niet hebt gewonnen. Dus daarin is het met elkaar wel dat dat leeft.
0: De belangrijke wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden leeft dus bij de spelers van ADO Den Haag. Ik heb alleen niet zo'n fijne statistiek voor hen. De laatste 5 onderlinge duels werden allemaal gewonnen door de ploeg uit Leeuwarden. Werk aan de winkel dus voor ADO om dat om te draaien. Vanmiddag om 5:30 gaat die wedstrijd van start. Verder op het programma om 7:15 vanavond tussen 2 middenmotors. Dat gaat plaatsvinden op het kasteel. Dan speelt Sparta Rotterdam tegen SC Heerenveen. En om 8:00 hebben wij Ajax tegen Excelsior in de Johan Cruijff Arena. De avond wordt om 9:00 afgesloten tussen Willem II en Fortuna Sittard. Straks praat ik even met Pieter Tammens over wat er vanmiddag allemaal gaat gebeuren hier bij GPR Sportradio.

0: Fix What You Didn't Break. Lijkt me lastig. En Nate Smith hoorde je bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Het zit er bijna op, koffie en classics. Vanmiddag zit hier op de radio voor GPR Sport Radio Pieter Tammens. Pieter, wat staat er vanmiddag allemaal op het programma?
1: Nou, we volgen volop het voetbal. Natuurlijk in de tweede en derde divisie. De top van het amateurvoetbal. En met speciale aandacht voor Lisse.
0: Lisse?
1: Want, ja, zeker, zeker. Lisse staat op dit moment onbedreigd bovenaan. Hebben tot nu toe alles gewonnen en hebben nog geen enkele wedstrijd gelijk gespeeld. We spreken met Leen van Steensel na afloop van de wedstrijd tegen Zwaluwe. Dus dat is wel leuk, want ja, Lisse is wat mij betreft een van de favorieten voor de titel. Maar ja, daar kan je natuurlijk na 5 wedstrijden nog niet zo heel veel van zeggen.
0: Nee, ik vind het wel leuk dat je dat zegt, want ik heb jaren van mijn leven doorgebracht op Lis, zoals het heet. Ze noemen het daar niet officieel Lisse, maar op Lis. En ja, dat sportpark Ter Spekke, dat is goed, helemaal doorspekt met voetballiefde, kan ik je vertellen. Naast een atletieke gelegenheid hebben ze daar ontzettend veel zin in een goede voetbalwedstrijd. Het leeft daar wel als een malle.
1: Het leeft daar absoluut als een malle. Ik heb ook een aantal jaren verslag mogen doen. En het was altijd een feest om daar op het complex te komen. Dus ja, Lisse verlangt enorm terug te keren naar het hoogste amateurniveau. Dus echt naar de tweede divisie. Ja, en met Leen van Steensel hebben ze een kampioenenmaker binnengehaald. Vinden ze zelf. Dus ik ben heel benieuwd naar het gesprek vanmiddag.
0: Oké, daar kijken we ook naar uit. Verder nog?
1: Voor de rest volgen we naast de wedstrijden in de tweede en derde divisie natuurlijk ook het betaalde voetbal. Onder meer ADO Den Haag tegen Sportclub Cambuur. ADO verlangt naar zijn eerste overwinning. Vorig jaar natuurlijk kampioen geworden van de eerste divisie. En we spreken met Pascal Bosgaard. Die heeft gespeeld bij ADO, maar is ook assistent-trainer geweest van Cambuur. Ja. Dus ik ben benieuwd voor welke van de twee ploegen die is.
0: Het zal een lastige voor hem worden. Overigens, van de week heeft Cambuur natuurlijk met 3-0 afgetekend gewonnen van NEC. Die ook niet echt lekker gaan. Maar ADO, ja, dat is toch ook strak onderaan?
1: Ja, die staan strak onderaan. En dat is eerlijk gezegd, zou dat niet nodig moeten zijn. Want Robin Peter is hun trainer. Heeft daar echt wel veel voetbal in gekregen. Alleen ja, het tempo is anders. Inzet, die intensiteit is anders. Heeft hij zelf ook wel aangegeven. En ja, dan is Cambuur, ondanks het feit dat ze 15e staan, toch ook wel een ploeg waar je rekening mee moet houden. Dus ik ben heel benieuwd wie hier zo meteen aan het langste eind gaat trekken.
0: Dat is vanmiddag na 2:00. Ik neem aan dat je nu nog even bezig bent met de boodschappen.
1: Zeker, zeker. Want we moeten wel zorgen dat de pindakaas weer in de kast komt te staan, Rick.
0: We kijken naar je komst uit vanmiddag tussen 2 en, ja, ik begreep tot 7:00 zelfs, hè?
1: Ja, we zijn tot 7:00. Dus we gaan de avond in met de uitzending.
0: We? Je klinkt als de koning?
1: Nee hoor, dat is het team. Ik ben ontzettend blij met de mensen die op het livecenter zitten. En natuurlijk onze redacteur. Dus wat dat betreft, nee, we zijn, het is teamwork hier bij GPR Sport Radio, Rick.
0: Goed, vanmiddag dus tussen 2 en 7. Pieter Tammens, hij luistert ook naar Peter Tammens. Als je maar gewoon naar hem luistert, vindt hij heel belangrijk. Hey, dankjewel man.
1: Oké, kerel.
0: Hoi, hoi.

muziek die vanavond prima past tussen 11 en 12. Ben Liebrand met In de Mix tot aan middernacht. Daarvoor veel sport met vanaf 7 uur Andy Houtkamp. Om 2 uur vanmiddag Pieter Tammens. 5 uur lang bij jou op de radio. Ja, en hij staat al achter de coulissen. U altijd goed lachen, Alexander Stevens. Hij is zo meteen ook weer met het laatste sportnieuws en de lekkerste muziek natuurlijk hier bij GPR Sportradio. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk-demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. En het stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen heeft even stilgelegen, mogelijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan verschillende files. De meeste hebben 5 minuten vertraging. Deze meer op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Voorthuis en Hoevelaken. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten. Op de N282 Breda-Tilburg is nog steeds de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Geelse en Rijen.
5: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Alles Reinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
15: 50.000, potverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd.
2: Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
21: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
22: Kippie.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
24: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
23: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
24: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
23: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
25: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: GPR Sportradio.
27: Sportradio.
1: Alexander Stevens.
4: Het is inmiddels 12 uur geweest op zaterdagmiddag. En Bayern München mag een feestje gaan bouwen tijdens het Oktoberfest daar in München. Dat hebben ze verdiend, zegt de trainer. Zo meteen meer.

BNR Sportradio, je zaterdagmiddag met The Counting Crows. En een beetje hello sexy. Het is het lekkere weekend. Het weekend waarin je lekker kan luieren. Alhoewel, misschien moet je de tuin nog doen, de auto wassen, de boodschappen. Nou ja, je kent het wel. De leiding van Bayern München, de voetbalclub in Duitsland, heeft bevestigd dat de spelers een bezoek mogen brengen. Aan het Oktoberfest. De selectie heeft deze beloning namelijk verdiend, zeggen ze, vanwege de goede prestaties in de afgelopen periode. De klinkende overwinning natuurlijk met 7-0 op Union Berlin gisteravond is daarmee een duidelijk bewijs en de meest recente in een hele sterke reeks van wedstrijden. Het traditionele feest natuurlijk in Bayern geldt als een van de welkome afwisselingen voor de spelers die zich na de interlandsperiode weer moeten richten op de competitie en Europese verplichtingen. Het ging dus goed gisteravond in klinkende overwinning. De Fransman, ja, Michael Olise, was de grote man aan de zijde van de Duitse recordkampioen Bayern München met 3 doelpunten, een hattrick dus, maar hij gaf ook een assist. De trainer Compagnie noemde zijn pupil na afloop het complete pakket en was heel te spreken, zeer te spreken en heel blij met zijn prestatie. En dankzij die overwinning van 7-0 op Union Berlin gaat Bayern met uitstekende gevoelens de komende interlandperiode in, waar diverse spelers natuurlijk moeten uitkomen voor die mannschaft. In totaal zijn er 44 geselecteerd, werd afgelopen week bekend. Natuurlijk is er ook veel nieuws. Engels voetbal, Nederlands voetbal, Italiaans voetbal. We zetten het zo meteen allemaal voor je op een rijtje. Dat op jouw zaterdagmiddag hier bij GPR Sportradio.

weer. Sportradio. Het is de nieuwe single van de Amerikaan Somber. Die heet My Body Isn't Ready. Het is een heerlijk sportief weekend. We blikken vooruit, we kijken terug. En we hebben natuurlijk hier de laatste nieuwsfeiten. Vanavond ook heel veel live voetbal bij GPR Sportradio. In het Engelse voetbal, daar kijken we even naar, heeft Oxford United, die komt uit in League One, excuses aangeboden voor een pijnlijke blunder. Wat is daar aan de hand? Het heeft alles te maken met de nieuwe kledinglijn van Oxford United. Ze hadden kleding uitgebracht met de slogan United 93. Maar men realiseerde zich niet dat dit het vluchtnummer was van een van de vliegtuigen die gekaapt werden tijdens de aanslagen van 11 september in 2001. De club heeft de verkoop van de betreffende shirtjes na de ontdekking onmiddellijk gestaakt. Zijn spijt betuigt voor de onbedoelde en ongepaste associatie. Maar ik kan me voorstellen dat daar op dat ogenblik niet echt over is nagedacht. Maar Oxford United vindt het te pijnlijk en zegt dat ze bij deze alle shirtjes uit de handel halen. In het Italiaanse voetbal is er droevig nieuws te melden, want Sandro Mazzola, een van de grootste iconen uit de clubgeschiedenis van Internazionale, is overleden. Hij was een voormalig aanvaller, speelde eigenlijk zijn gehele carrière, en dan hebben we het over 17 jaar lang, tussen 1960 en 1977, voor de club uit Milaan. Hij wordt beschouwd als een van de beste spelers van zijn generatie en een eeuwig symbool voor de club. Mazzola overleed naar naleiding van een lang ziektebed. Zo heeft de Italiaanse topclub officieel bekendgemaakt. Sandro Mazzola werd 83 jaar.

0: GPR Sportradio, je zaterdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. We gaan richting 12:30 en bij het vrouwenatletiek evenement Atlos heeft de Engelse Keely Hodkinson de overwinning opgeëist op de 800 meter. Op zich niet heel bijzonder. De Olympische kampioene maakt sowieso veel indruk op die 800 meter. Nee, het ging gisteren niet alleen over haar sportieve prestatie, maar met name over wat ze aan had. Een futuristisch, volledig zwarte, aerodynamische outfit. Een onopvallend verhaal was het niet. Nee, iedereen keek ernaar. Het was opvallend, die kledingkeuze. En leidde tot veel reacties. Maar het weer hield haar er niet van om de concurrentie ver achter zich te laten en op overtuigende wijze te winnen in haar specialiteit. Winnen lukte de Nederlandse Suzanne Lamens bij tennis niet gisteren in de halve finales van het WTA-toernooi in Sao Paulo. Het is er niet gelukt. Ze is de 182 van de wereld. Ze moest in de kwartfinale haar meerdere erkennen in de Argentijnse Nadia Podoroska. Na een spannende partij die 3 sets duurde, trok uiteindelijk de Argentijnse aan het langste eind. De setstanden waren 7-6, 3-6 en 6-3. Dat dus in het voordeel van de Argentijnse. En hiermee komt wel een einde aan een sterke week voor Suzanne Lamens daar in Sao Paulo. Straks gaan we het hebben over het voetbal. Vanmiddag trouwens veel amateurvoetbal hier. Ja, we houden je van alles op de hoogte.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio richting half 1. Het is je zaterdagmiddag in het voetbal. Gisteravond hebben ontevreden supporters van PEC Zwolle de spelersbus opgewacht toen die terugkwam uit Groningen. De ploeg verloor daar. Bij aankomst bij het stadion had een groep van ongeveer 100 fans van PEC Zwolle zich verzameld om hun onvrede te uiten over de teleurstellende resultaten. De directie van PEC is vervolgens in gesprek gegaan met de aanwezige supporters, de gemoederen een beetje proberen te bedaren. En uiteindelijk is het met een sisser afgelopen. Ja, deze zaterdagmiddag overheerst de bewolking, vooral. Soms is er ook kans op wat lichte motregen. De temperaturen zijn niet verkeerd. Ze liggen tussen de 18 en 22 graden gemiddeld genomen in het land. Morgen dan wisselen de zonnige perioden zich af, met in het noorden en oosten zelfs kans op een bui. De temperatuur morgen ligt rond de 20 graden.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Doneer.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit. En weer verder.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: De Peter Pickabillies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: GPR Sportradio. Verkeer.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment verschillende zaken die spelen op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 8 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken door een ongeluk. Meer dan een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Door een demonstratie is de A12 Arnhem richting de Duitse grens helemaal dicht bij Zevenaar. Het staat stil over 5 kilometer daarachter. En de onschadelijkmaking van een vliegtuigbom zorgt voor de afsluiting nog steeds van de N282 Breda Tilburg in beide richtingen bij Geelse rijden.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
12: Het is inmiddels 12:30 geweest op je zaterdagmiddag. Er zouden parallellen zijn tussen de ontwikkeling van de zoon van Kimi Räikkönen en die van Jos Verstappen. Zometeen meer hier.

GPR Sportradio, het is je zaterdagmiddag. De middag van boodschappen, de auto was. De tuin moet je misschien wel even doen. Dingen moeten misschien naar het grof vuil. Het lekkere ervan is wat je ook doet. Laat lekker GPR Sportradio aanstaan. Je mist niets. Met straks nog hier, jazeker, we hebben hem, Pieter Tammens. Hij zorgt ervoor dat je wordt bijgepraat over al het voetbal. Met name natuurlijk ook het amateurvoetbal op zaterdag. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard, analist ook, ziet parallellen tussen de ontwikkeling van de zoon van Kimi Räikkönen, Robin Räikkönen, en de zoon van Jos Verstappen, oftewel Max Verstappen. Volgens Coulthard spiegelt Kimi Räikkönen met de begeleiding van zijn zoon de aanpak die Jos Verstappen destijds hanteerde bij Max. De inmiddels 11-jarige Robin Räikkönen werd onlangs opgenomen in het Red Bull juniorenteam. Dus eigenlijk de talentopleiding daar. Die uiteindelijk ook Max Verstappen voortbracht. David Coulthard volgt de vroege stappen van Robin Räikkönen. Deze jonge Finse coureur dan ook met bijzondere interesse. En zegt, ja, ik zie daar nu al parallellen. Even naar darts. Gian van Veen is inmiddels een van de grote jongens in de wereldwijde darts. De wereldwijde dartswereld. Mooie uitdrukking is dat. De Nederlander, hij is pas 24, zei een jaar of 3 geleden zijn baan op om zich volledig op het darten te richten. Hij is inmiddels opgeklommen naar de 3e plek op de wereldranglijst. En hij geeft zelf aan zelf ook al een beetje onder de indruk te zijn van zijn snelle ontwikkeling de afgelopen jaren. Gian bereidt zich nu voor op een druk najaar, waarin hij als een van de topspelers natuurlijk moet deelnemen aan de belangrijke toernooien. En natuurlijk bereidt hij zich in het bijzonder voor. En dat doen wij allemaal, los even natuurlijk van wat er in Amsterdam gaande is momenteel qua darten. Bereiden wij ons voor aan het eind van het jaar op het prestigieuze WK. En dat doet Gian van Veen dus ook. Straks aandacht voor de MotoGP. Ze zijn in Oostenrijk. Colin Feijer brak zijn sleutelbeen. Maar er is meer nieuws te melden. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: VPR Sportradio hier zaterdagmiddag met Jennifer Page en Crush. Ik zat ooit naar een Franse radiozender te luisteren en die hadden het over Jennifer Page. Ja, zo kun je het ook uitspreken natuurlijk. In het voetbal heeft het Engelse Chelsea in Londen een pijnlijke en historische nederlaag geleden. Want de ploeg van Xabi Alonso, de trainer, was niet thuis. Ze gingen op bezoek bij stadsgenoot Brentford. Maar gingen hard onderuit in Londen met 3-0 daar. Het was eigenlijk voor het eerst in 88 jaar dat Chelsea een wedstrijd verloor van de buurman. En de ploeg maakte een wat fletse indruk. Het is sowieso een beetje op en down als het gaat over Chelsea op het ogenblik. Zeer teleurstellende gevoelens. Dat is wat ze eraan overhouden en gaan met dat gevoel dus de interlandperiode in. Voor Brentford was het natuurlijk een bijzondere avond, waarin het een ruime en verdiende zege boekte op de grote rivaal, 3-0. Daar was het feest na 88 jaar. Hoe logisch?
1: GPR Sportradio. Ah.

VPR Sportradio. Het is je zaterdagmiddag met vanmiddag bij Pieter Tammens nog heel veel voetbal. Natuurlijk betaald, maar ook heel veel aandacht voor het amateurvoetbal op zaterdag. Over voetbal gesproken, gisteren in de keukenkampioendivisie heeft Almere City voor een verrassing gezorgd door Heracles Almelo gewoon te verslaan. In het feestelijk ingehuldigde Janmar Hanasaka Stadion werd het 1-0 voor de thuisploeg. De enige treffer van de wedstrijd werd 10 minuten voor tijd gemaakt door Wasinski. Ja, voor Heracles was het de eerste nederlaag van het seizoen. Zuur. Almere City was zeker niet de mindere partij en boekte een belangrijke overwinning in de strijd. En dat natuurlijk om de bovenste plekken in de competitie van de keukenkampioendivisie. In het voetbal, we zeiden het al eerder, is in Duitsland gisteren een monsterscore bereikt. Bayern München versloeg Union Berlin met 7-0. En in het darts heeft Luke Littler de eerste ronde van de World Series of Darts Finals in Amsterdam overleefd. Daar gaan we het zo meteen over hebben, hier bij GPR Sportradio.

VPR Sportradio richting 1 uur. Het is je zaterdagmiddag en in het darts heeft Luke Littler de eerste ronde in Amsterdam van de World Series of Darts Finals overleefd. De Engelsman was met 6-4 te sterk voor de Nederlander Danny Noppert. Luke moest het niet alleen opnemen tegen de Nederlander, maar ook tegen behoorlijk vijandig publiek daar in Amsterdam. De Engelsman liet zich door de sfeer kennelijk positief prikkelen en daagde dus toeschouwers uit na het winnen van een aantal belangrijke legs. Dat deed hij waarschijnlijk om ook een beetje de sfeer erin te houden en het voor hemzelf ook een beetje draaglijk te maken. Maar ondanks die verhitte sfeer hield hij uiteindelijk wel zijn hoofd koel en stelde uiteindelijk de zege veilig en won dus van de Nederlander. Zometeen, ja, natuurlijk even de nieuwsfeiten van het ANP en wat al niet meer zei, maar nog veel meer sport voor je onderweg op zaterdag. Hier natuurlijk volgen we al het amateurvoetbal wat er is deze zaterdagmiddag. Even verderop volgen we ook het betaalde voetbal. Kortom, je zaterdag is gevuld met sport. Zo hoort het, hier bij GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Spuiplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie en is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuiplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. En er komen paaltjes op stukken vluchtstrook langs de snelweg, zodat vrachtwagenchauffeurs daar niet meer kunnen parkeren om te slapen, meldt RTLZ. Gebeurt nu vaak omdat er te weinig parkeerplekken zijn, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De paaltjes komen op vluchtstroken direct na tankstations en worden verankerd in de grond. Veel bewolking, met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment diverse opvallende zaken op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 6 kilometer file door een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens. Het staat stil tussen Arnhem-Noord en Duiven over 3 kilometer. Het komt door een demonstratie. Op de A27 Almere richting Gorinchem. Dus Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door een geschaarde caravan. En 10 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Hattemerbroek.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf. jezelf die Holland America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
16: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
5: Inmiddels is het 1 uur geweest op je zaterdagmiddag. En in het voetbal heeft gisteravond AS Monaco een 2-1 overwinning geboekt op Lens. Dadelijk veel meer voetbal nog voor je.

radio hier zaterdagmiddag. De overwegend meest hangend en laaghangende bewolking zorgt ervoor dat het grijs is op het ogenblik in Nederland. Er valt ook wat lichte motregen uit. Temperaturen vandaag tussen de 18 en 22 graden. Ik zei het net al, in het voetbal heeft gisteravond AS Monaco een 2-1 overwinning geboekt op RC Lens. Of zoals ze in Frankrijk zeggen, RC Lens. Voor de bezoekers was het een nieuwe tegenslag in een roerige week, waarin de club eerder al de trainer ontsloeg. Bij Monaco ontbrak de geblesseerde Jordan Thesen in de selectie. En de overwinning zorgt ervoor dat de Monegasken hun sterke start van het seizoen in de Liga weten voor te zetten. Terwijl Lens door de nederlaag een toch wel onrustige fase heeft waarin ze verkeren. En ze zakken verder weg op de ranglijst in het Franse competitiegebeuren. Daarentegen in de keukenkampioen-divisie heeft RKC Waalwijk een monsterzege geboekt gisteren. Dat deden ze op de Limburgenaren van MVV Maastricht. Thuis werd het 6-1. Voor de doelman van MVV, Wendges, was het een dramatische avond. 6 keer moest hij vissen achter het net. Vooral bij de eerste treffer leek de bal houdbaar, maar hij verloor hem. En de Maastrichtenaren kenden eigenlijk, een complete off-day gisteren. Werden op alle fronten afgetroefd door een scherp en behoorlijk, toch wel effectief RKC Waalwijk. Dat door deze ruime overwinning belangrijke zaken doet op de ranglijst in de competitie. Die dus de keukenkampioendivisie. Over competities gesproken, het is zaterdag, amateurvoetbal. Daar hebben we straks na tweeën heel veel aandacht voor. Hier bij GPR Sportradio.

VPR Sportradio, je zaterdagmiddag. Het is smakelijk eten tijdens de lunch, hè? Ja, lekker. De Nederlandse darter Wessel Nijman heeft goede zaken gedaan tijdens de World Series of Darts Finals in Amsterdam gisteravond. Want hij heeft zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij was in de openingspartij te sterk met 6-4 voor de ervaren Australiër Simon Whitlock. Die zagen we misschien niet aankomen. Nijman hield het hoofd gewoon koel, ook nadat hij enkele matchdarts onbenut liet. Uiteindelijk wist hij de partij in de tiende leg alsnog naar zich toe te trekken. Door de overwinning mag deze darter uit geest, Wessel Nijman dus, zich opmaken voor de volgende ronde van het toernooi in Amsterdam. We houden je van zijn verrichtingen uiteraard op de hoogte. Bij tennis heeft Talon Griekspoor een belangrijke bijdrage geleverd aan een voorsprong voor het Nederlandse team in de Davis Cup. Hij won zijn partij tegen een Colombiaan, genaamd Nicolas Mella. Dat deed hij overtuigend in twee sets. Door de zegen van de kopman staat Nederland in ontmoeting met Colombia op een comfortabele 2-0 voorsprong. Griekspoor maakte bij zijn rentree in het team een fitte en vooral scherpe indruk op de baan.

0: BPR Sportradio, we zitten rond 2:30 met Bruce de Bas. Vandaag overheerst de bewolking in Nederland. Soms wat lichte motregen. De temperatuur maximaal in het zuiden 22 graden. Morgen wisselen zonnige perioden en in het noorden en oosten wat buien zich af. De temperatuur morgen komt niet boven de 20 graden uit.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
11: Kippie.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders schrijf je mis.
21: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
22: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Smint.
25: Valt je iets op aan mij?
24: Nieuwe jas?
25: Nee.
24: Nieuwe schoenen?
25: Nee.
24: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik.
0: En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
0: Smint.
13: Boost yourself.
14: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
25: Lekkere van Albert Heijn.
26: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
27: Zeg het!
26: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
28: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
29: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
30: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
31: GPR Spot Radio. Verkeer.
32: Dit is even de hart van de ANWB. De A12, de Arnhem richting de Duitse grens, is door een demonstratie dicht tussen Duiven en Afrit Beek. De andere kant op, een half uur vertraging tussen Afrit Beek en Duiven. Kwartier vertraging op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens.
31: GPR Spot Radio. Spot Radio. Alexander Stevens.
33: Inmiddels is het 2:30 geweest. Nagalo komt niet meer in actie voor PSV dit seizoen. Hij kampt met een serieus medisch probleem. Hij is voor lange tijd uitgeschakeld. Zometeen meer.

GPR Sportradio. Het is je zaterdagmiddag met veel voetbal. Straks met Pieter na 2 uur heel veel amateurvoetbal. Ja, de zaterdagcompetitie. Over voetbal gesproken, Adamo Nagalo komt dit seizoen niet meer in actie voor PSV. Want de centrale verdediger kampt met een dermate serieus medisch probleem dat hij is uitgeschakeld voor lange tijd. Het ongemak was ook de reden dat de transfer naar het Turkse Korum afgelopen zomer op het laatste ogenblik afketste. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Het wegvallen van de verdediger is natuurlijk een tegenvaller voor de Eindhovenaren. Die zullen hem dus de rest van het seizoen missen daar in het zuiden. Straks gaan we het nog even hebben over buitenlands voetbal. Chelsea, pijnlijke nederlaag. Union Berlin in Duitsland, pijnlijke nederlaag. Ja, Arcelans in Frankrijk, pijnlijke nederlaag. Dus we zetten wat nederlagen voor je op een rij. Dat betekent dat dat automatisch ook overwinningen voor andere ploegen zijn. Kortom, we praten hierbij op je zaterdagmiddag. Alles wat met sport heeft te maken hoor je hier. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio op je zaterdagmiddag. Vandaag draait het om een volle voetbalagenda. De MotoGP sprint in Oostenrijk. De beslissende dag van Nederland tegen Colombia in de Davis Cup tennis. Maar natuurlijk ook draait het om de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Ook zijn er het WK Wegatletiek, de MXGP van Australië, meerdere wielerkoersen en natuurlijk ook de KNZB Supercup Waterpolo in Den Haag. Alles hoor je vandaag hier bij GPR Sportradio. Nederland begint in Den Bosch vandaag met een 2-0 voorsprong aan de tweede dag tegen Colombia. Heeft nog één overwinning nodig voor een plek in de Davis Cup Qualifiers. En op het WK Wegatletiek komen vandaag Stefan Nillissen, Diane van Es, Tim Verbaandert, maar ook Mike Fopp in actie. Terwijl Jeffrey Herlings als wereldkampioen aan het MXGP slotweekend begint. We hebben vanavond behoorlijk wat voetbal, want in de Vriendenloterij Eredivisie staan vandaag 4 wedstrijden in de 7e speelronde op het programma. Om 16:30 ADO Den Haag, zij ontvangen thuis Cambuur. We hebben Sparta Rotterdam, om 17:15 hebben zij Heerenveen te gast. Ajax neemt het op tegen Excelsior, 20:00 in Amsterdam. En Willem II sluit de avond af om 21:00. Zij voetballen tegen de Limburgers van Fortuna Sittard. Alles hier live te volgen bij GPR Sportradio.

met Cheryl Cole. Ooit was zij het liefje van een bekende Engelse voetballer. Ja, en ik begrijp wel waarom. Maar dat even geheel terzijde. Richting 2 uur, Pieter Tammens, heel veel. Betaald voetbal, amateurvoetbal op zaterdag. Kortom, reden te meer om lekker hier te blijven.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Spotradio.
0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Spotradio.
3: Spotradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld, zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Het verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. En in München is het Oktoberfest begonnen. De burgemeester opende het festival door het eerste biervat te openen. Er worden tot begin oktober miljoenen bezoekers verwacht. Vorig jaar ging het bijna mis toen veel mensen tegelijk naar binnen wilden of vertrokken en er paniek was. Er zijn nu meer camera's opgehangen om de boel in de gaten te houden. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden, onder meer bij Amsterdam op de A10. En de A29 is deels dicht. Daardoor is het heel druk op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Die doet er een half uur langer over. Verder zijn er problemen op de A12. Vanuit Duitsland is het druk richting Arnhem. Bij Duiven sta je 20 minuten vast. En de A12 van Arnhem naar de Duitse grens is dicht. Dat heeft niet alleen te maken met controles, maar ook door een demonstratie. En dat levert veel vertraging op in de regio Arnhem.
6: De Beter Pick-a-Bully.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukenloods.
15: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een MOVO.

0: verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
9: In de tweede divisie is Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys al bezig. Waarvan één van de ploegen zonder publiek. Daarover straks meer. 0-0 de tussenstand aan.

0: Leuk dat je luistert. We gaan je bijhouden over alles wat er gebeurt met de sport in ons prachtige land. En laten we even heel ding helder hebben. Zojuist kondigde ik aan dat het 0-0 stond bij het duel tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. En terwijl ik dat zei, werd het 1-0 voor Rijnsburgse Boys. Treffen van Jeffrey Buitenweg. En echt zojuist wordt er weer 1-1 gemaakt. Dus dat is altijd het mooie van live sport hier bij GPS Sport Radio. Je weet nooit wat je de volgende 2 seconden te wachten staat.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook vandaag weer een livecenter. René Treur zit voor ons daar. Ja, en René, jij hebt zoveel papieren voor je neus. Volgens mij hebben we heel veel te volgen vandaag.
2: Ja, we hebben zoveel te bespreken. We hebben natuurlijk Dart, het World Series of Darts. In AFAS Live, op thuisgrondgebied, om het zo maar even te zeggen. Gian van Veen later vandaag in actie. En Dirk van Duivenbode als eerste straks. Hij tegen Luke Humphries, voormalig wereldkampioen. En natuurlijk op dit moment ook op het punt van beginnen. Nederland tegen Colombia in de Davis Cup, het dubbelspel. Uiteraard gisteren al een 2-0 voorsprong genomen door Botik van de Zandschulp tegen Johan Rodriguez. Dat ging met moeite, maar Talon Griekspoor maakte korte metten met Nicolas Mejia. Dus 2-0 voorsprong en alle kans om het vroeg te beslissen.
0: 1-1, ik zei het net al bij het duel tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Ja, ze zijn om 2:30 al begonnen, deze wedstrijd in de tweede divisie. En die 1-1 overigens is gemaakt door Kian Slor. Wedstrijd heeft toch een bijzonder gezicht. Heeft te maken met het feit dat de burgemeester van Katwijk besloten heeft dat de fans van Quick Boys niet mee mochten naar dit duel bij Rijnsburgse Boys. En dat heeft alles te maken met het feit dat de afgelopen periode er nogal wat te doen was met supportersgeweld. En ze houden van voorkomen en niet van genezen. Dat het niet fijn is voor de supporters die wel van goede wil zijn, mogen helder zijn. Maar dat is wel een feit. Dus een van de 2 supportersgroepen zit misschien niet alleen thuis, maar luistert ook hier naar GPR Sportradio.

Dr. Alban bij GPR Sportradio met Sing Hallelujah. Ja, de tweede divisie is dus begonnen met een wedstrijd om 13:30. Ik meldde dat net al. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Wedstrijd eerder begonnen omdat het aangemerkt wordt door de gemeente Katwijk als een risicowedstrijd. En Rijnsburgse Boys en Quick Boys, dat is een echte burenruzie. En het is in het verleden vaker voorgekomen dat ze elkaar niet zo heel erg aardig vonden. En dan is voorkomen beter dan genezen, al dus de burgemeester. En dus is het Quick Boys publiek niet aanwezig bij deze wedstrijd. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Het stond 1-0, het werd 1-1. Kian Sloor maakte het doelpunt voor de mannen van Quick Boys. En Jeffrey Buitenweg zorgde voor de eerste treffer van deze wedstrijd. Straks om 14:30, dan speelt Hoek tegen Jong Almere City. GVVV gaat het opnemen tegen Kloetingen. Dennis van Meegdenburg is daar de ad interim coach. Er is genoeg over gezegd, maar Dennis en John van Beukering zijn dus weg bij GVVV naar het incident vorige week bij IJsselmeervogels. Koninklijke HFC tegen AFC staat op het programma om 14:30. En dat geldt ook voor Volendam, Barendrecht en HHC Hardenberg tegen Kozakken Boys. Vanaf 3:00, 3 wedstrijden in de tweede divisie, waar Katwijk het gaat opnemen tegen de Treffers. Die blijven ook goed in de gaten houden. Spakenburg tegen Jong Sparta en Roda Raalte tegen IJsselmeervogels is de laatste wedstrijd in de competitieronde van vandaag. Competitieronde 6 om precies te zijn. Waarin Quick Boys nog altijd aan de leiding gaat in de tweede divisie met 15 punten uit 5 wedstrijden. Jawel, de volle winst. En met nog maar slechts 1 tegendoelpunt tot nu toe. Maar daar is er dus nu 1 bijgekomen dankzij Rijnsburgse Boys. HC Hardenberg, tweede stek. 11 punten uit 5 wedstrijden. Kozakken Boys vinden we terug op de derde positie. Dat is de top 3 op dit moment. Dan gaan we naar de onderzijde van de competitie kijken. Zien we daar met 3 punten Jong Almere City uit 5 wedstrijden. GVVV natuurlijk na die gestaakte wedstrijd tegen IJsselmeervogels pas 4 wedstrijden op het konto staan. Maar wel met 0 punten. Met als kanttekening dat GVVV bij rust toen de wedstrijd gestaakt werd wel met 2-0 leidde. Maar de tweede helft zal dus nog verspeeld moeten gaan worden. En Rode Raalte, zij staan helemaal onderaan in de tweede divisie. Zij hebben na 5 wedstrijden gespeeld 0 punten.

0: luistert naar GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Dat zeg ik.
1: Tennis Update.
0: Ja, we maken ons op. Althans, in de Maaspoort in ieder geval. Voor een interessant derde treffen in de Davis Cup, toch René?
2: Ja, zeker. Het is al 2-0, zoals gezegd, via de enkelspelen gisteravond. Maar vandaag zijn het David Pell en Jesper de Jong die het dubbelspel spelen tegen Nicolas Barrientos en Miguel Tobon uit Colombia. Colombia dat een voorsprongetje heeft genomen, want ze zijn echt net pas bezig. 40-0 in de eerste set. En dan gaan we snel erachter komen wie hier een betere uitgangspositie heeft. Later vandaag gaat ook iets leuks gebeuren in Argentinië. En dan is het namelijk de Senior World Cup 26 Padel. En daar zien we een oude bekende uit de hockeywereld. Fatima Moreira de Melo, oud-Olympisch kampioene hockey. Die heeft daar de halve finales bereikt. Gisteren niet kunnen winnen van Spanje. Maar spelen vandaag tegen België, de vrouwen, voor de derde plaats op het WK.
0: En wat dat betreft is het echt een multitalent, hè? Want volgens mij heeft ze ook nog wel eens een keer wat met pokeren gedaan. Zeg jij dat ook wat, René?
2: Ja, Poker Stars World Series. Ja, zij kan alles. Ze is 48, ze is nog top en topfit. Dus wat dat betreft, ik denk dat ze die derde plaats gaat grijpen met Shirley Vreken, haar dubbelpartner.
0: Ja, en Fatima is ook nog eens een keer collega van ons. Ze is analist, kortom, van Fatima Moreira de Melo. Kan je gewoon een groepsfoto maken. En wij hier bij GPR Sportradio gaan ons opmaken voor het echte sportieve geweld wat we in de middag allemaal gaan volgen. En dat doen we auf Deutsch.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja,
20: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Ik zie een dansende eendvis. Spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
26: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is onder meer vertraging in het westen van het land door werkzaamheden. De A29 is dicht en dat merk je op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht sta je een kwartier in de file. Op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht heb je voor de aansluiting met de A16 ook ruim een half uur tijdverlies. Verder staan er files door werkzaamheden rond Amsterdam aan de A10. En op de A12 wordt gewerkt. Die is deels afgesloten bij Veenendaal. En de weg van Arnhem naar Duitsland is dicht door een demonstratie. Vanuit Duitsland is het ook druk op de A12. Daar heb je een kwartier vertraging. En er is heel veel oponthoud op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. Omrijden kan over de A27 en de A15.
27: GPR Sportradio. Pieter Tammens.
29: Davis Cup team is goed begonnen in hun derde wedstrijd tegen Colombia. We houden het darten in de gaten. Ik zie padel, kortom, reden genoeg om lekker bij ons te blijven.

0: John Mayer hier bij GPR Sportradio. Leuk dat je luistert. En leuk dat je ook kan reageren als je iets te horen krijgt op onze zender waarvan je denkt, ja, daar wil ik echt iets over kwijt. Als je de GPR Sportradio app opent, dan zie je daar een heel mooi WhatsApp-tekentje. Die kan je gebruiken en dan komen je reacties rechtstreeks bij ons in de studio. Vergeet dat vooral niet, want we vinden het uitermate leuk als jij iets gehoord hebt waar je iets over kwijt wil. Of als jij misschien wel een tip hebt voor ons als het gaat om de invulling van ons mooie programma. Want wat hebben wij hier bij GPR Sportradio? We hebben vandaag, zoals altijd, op zaterdag een live center.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, die is dubbel op. Want je moet wel de goede knop indrukken. Dat ging bij mij even fout. Nee, ja, ik ga het ook gewoon toegeven. Maakt dan maar niet uit. René Treur zit voor ons in het livecenter. En die heeft bijna 3 brillen nodig. Want het is druk deze middag.
2: Zeker, ja. Padel op rechtsboven. Het wereldkampioenschap senioren in Argentinië. De Nederlandse dames spelen tegen de Belgische dames. En staan 3-4 achter in sets. Maar het dubbelspel op de Davis Cup. Op de Maaspoort in s-Hertogenbosch. Of Den Bosch. Is natuurlijk ook belangrijk. Nederland tegen Colombia, de mannen. De mannen staan voor 2-1 in sets. Het staat nu Juice 40-40. Dus dit wordt een cruciale. En uiteraard, we hadden al die 2-0 voorsprong. En ondertussen wordt er in de Premier League natuurlijk gevoetbald. Het is Tottenham Hotspur tegen Aston Villa. Spurs zitten in de problemen. Maar Jan-Paul van Hekken die heeft vandaag al een gele kaart gepakt. En Johan Manzambi heeft de score al geopend voor Aston Villa. Zijn eerste goal, overgekomen van Freiburg, voor 60 miljoen. Dus fijn om een duit in het zakje te doen, om het zo maar even te zeggen. Hij had een mooie rebound op een schot van Camara.
0: Wat ik nog in de gaten hou is de tweede divisie, waar, zoals al eerder gemeld, er vroeg begonnen is bij Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. 2-1 is ondertussen de voorsprong voor Rijnsburgse Boys thuis tegen Quick Boys. En dat zou een behoorlijke stunt zijn. Althans, in die zin, Quick Boys staat natuurlijk nog steeds met de volle winst bovenaan. Maar Rijnsburgse Boys heeft ook zeker de ambities om een stuk beter te worden. Dan GVV leidt met 1-0 tegen Kloetingen na 6 minuten spelen. En voor de rest is er in de duels die om 2:30 begonnen zijn nog niet zo heel erg veel gebeurd. Maar bij jou wel, hè, René Treur?
2: Jazeker. Ik vergeet bijna nog te vermelden dat de World Cup Road Running Championships in Kopenhagen zich op dit moment ook afspeelt. De dames zijn gestart om 2:50 en zijn al binnen op de 5 kilometer voor vrouwen. Diane van Es namens Nederland wist 15,24 minuten erover te doen. Werd daarmee 16e van alle deelnemers. De winnaar komt uit Ethiopië, Likina Amebau. En zij had 14 minuut 41. Ongekend snelle tijd. Persoonlijk best.

0: Wax. Deel daarvan, ooit afkomstig bij 10cc vandaan. Je luistert naar GPR Sportradio, waar wij natuurlijk volop bezig zijn met het volgen van alle live sport. En wij, dat is ben ik niet alleen, maar dat is ook René Treur, die zit voor ons in het livecenter.
1: Ja, zeker. Helaas wisten de mannen Sportradio tegen de Colombianen in de Davis Cup niet vast te houden in het dubbelspel. De Colombianen hebben het totaal omgedraaid, moet ik zo maar even zeggen. En dus 3-2 de voorsprong nu voor de Colombianen. Ondertussen hoor ik dat 1-0 gescoord is bij de Kozakken Boys. Dat is jouw cup of tea, toch, Pieter?
0: Ja, dat klopt. Kozakken Boys op bezoek in Hardenberg bij HHC. Staan ze nu op 1-0 voorsprong. Een klein kwartier hebben ze daar ondertussen gespeeld. GVVV leidt tegen Kloetingen. Thuis op Panhuis is het na 11 minuten spelen 1-0. En Rijnsburgse Boys nog altijd aan de leiding tegen Quick Boys. Wedstrijd daar nog een half uur te gaan. Bij Hoek Jong Almere City is nog niet gescoord. En het geldt ook voor Koninklijke HFC tegen AFC. En Volendam tegen Barendrecht. En straks vanaf 3 uur. Dan beginnen de volgende 3 wedstrijden in de tweede divisie. Dan gaat Katwijk het op de krom opnemen tegen de Treffers. Roderaalte ontvangt IJsselmeervogels. En aan de blauwe zijde op de Westmaat is het Jong Sparta Rotterdam. Die zijn op bezoek dus bij Spakenburg om precies te zijn. Je luistert naar GPR Sportradio. En niet alleen naar ons, maar ook naar George Ezra met Jacques.

0: luistert naar GPR Sportradio. En na de laatste klanken van de trompet bij George Ezra en Shotgun. We zijn volop alle sporten aan het volgen. Er gebeurt genoeg, ogen en oren tekort.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, René. Het leek even wat makkelijk te worden voor Nederland tegen Colombia in dat treffen tegen... of tenminste in het treffen bij het Davis Cup. Dat was het woord wat ik aan het zoeken was. Maar de spanning is er toch wel degelijk, hè?
2: Ja, zeker. Erg spannend. David Pell en Jesper de Jong natuurlijk 3-3 op dit moment. Hebben wel de voorsprong genomen in de volgende set. 40-15. Dus als ze deze even binnen de lijnen knallen, dan gaan ze weer een setje pakken en nemen ze de voorsprong terug. 4-3. En dan zie ik ondertussen dat er een doelpunt gescoord wordt. RKAV Volendam tegen Barendrecht op 1-0 in de 17e minuut. De voorsprong.
0: Er gebeurt genoeg ook in de tweede divisie. We gaan natuurlijk ook de wedstrijden in de derde divisie volgen vandaag. Want in de top van het amateurvoetbal spreken we later deze uitzending met Leen van Steensel. En Leen is de trainer van Lisse. En Lisse is een van de kandidaten die wel eens hoge ogen zou kunnen gaan gooien in de derde divisie B. Want daar hebben we het namelijk over. Die zijn om 14:30 begonnen tegen Zwaluwe. En Excelsior Maassluis tegen RBC ook. En Rijnvogels neemt het op dit moment in Katwijk op tegen Portugal. Nog altijd geen doelpunten in deze wedstrijd. En alle drie de wedstrijden zijn dus zo ongeveer zo'n 20 minuten oud. Verder in het programma, Noordwijk op bezoek bij TOGB. Om 15:30 speelt VVSB tegen Achillesveen. En om 19:00 dan vanavond dus echt tegen Groene Ster. De drie andere wedstrijden worden morgen gespeeld. En nu we toch zo lekker bezig zijn, even een blik in de derde divisie A, waarbij Eendijk tegen Sparta Nijkerk nog niet is gescoord. Staphorst ACV op 0-2 staat en SVZW tegen Harkemaasse Boys is echt letterlijk en figuurlijk nog maar 5 minuten begonnen. DVS 33 tegen Hollandia, Scherpenzeel geen Muiden en Sportlust 46 tegen Dovo. Zij zijn de ploegen die vanmiddag nog spelen en vanavond om 18:00 dan is het Hogeveen tegen Excelsior 31. Je luistert naar GPS Sportradio en met een op hele rustige wijze begint Everything But The Girl. Als iets tenminste, een beetje op de achtergrond.
3: Ja.
0: Dat lijkt een heel klein beetje op onze vormgeving namelijk. Je luistert naar GPS Sportradio. Leuk dat je luistert.

0: Everything But The Girl met Missing op GPR Sport Radio, waar we je op de hoogte houden van alle sport die ons land rijk is en alle sporten waar onze landgenoten ook aan deelnemen. En er gebeurt genoeg op dit moment, toch? Wij gaan richting de Live Center, waar René Treuver ons alles in de gaten houdt.
1: Ja, zeker. Ik zie gravel overal om me heen. Padel en tennis. Laten we even focussen op de Davis Cup. De heren tegen Colombia. Het stond 3-3 in sets. De Nederlanders hadden voordeel, maar het is nu juice. Want de Colombianen pakken dit puntje. Dan ondertussen de dames natuurlijk bezig tegen

0: Belgen de stand net gelijk trekken. En dan hebben we vanmiddag natuurlijk ook heel veel professioneel voetbal op het hoogste niveau. In alle mogelijke landen komen er bijna Nederlanders in actie. Maar ook in Nederland natuurlijk een hele toffe om 16:30... ADO Den Haag tegen Cambuur, de kraker. Ze moeten winnen, ADO, want ze hebben nog geen overwinning mogen smaken. Maar ja, slecht nieuws voor ze. Cambuur heeft in de laatste 5 onderlinge ontmoetingen 5 overwinningen gepakt. Gaat ADO het omdraaien? We weten het binnenkort.
1: Sportradio. Sportradio.
2: I lied to you.

0: got you.
1: GPR Sportradio. Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreem rechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige rellschoppers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. En in Nigeria zijn 50 mensen om het leven gekomen nadat ze een vergiftigde alcoholdrank hadden gedronken. Er zat methanol in. Er zijn ook 50 mensen die blind zijn geworden door de drank. Er zijn 15 mensen opgepakt die het spul hadden gemaakt of verkocht. Methanol is enorm giftig. Organen kunnen erdoor uitvallen. Vaak bewolkt met vooral in het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat onder meer in de file door werkzaamheden. Bij Amsterdam wordt gewerkt aan de A10, dat levert daar vertraging op. En op de A16 staat file, het is daar extra druk van Breda naar Rotterdam. Heeft ook te maken met de afgesloten A29. Dat merk je ook op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar sta je een half uur vast. Verder is de A12 dicht van Arnhem naar de Duitse grens door werkzaamheden en door een demonstratie. Vanuit Duitsland heb je een kwartier vertraging op de A12. En op de A20 staat een hele lange file van Hoek van Holland naar Gouda na een ongeluk. Tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein kost het je een uur extra. 2 rijstroken zijn dicht.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
0: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla roll. Lekker, Kippie.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders schrijf je mis.
20: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
23: Thuisbatterij,
24: einde salderingsregeling,
25: terugleverkosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
29: Ik heb hier de biefstuk Bali.
30: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
29: Geniet ervan.
28: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
31: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
32: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
33: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
32: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
34: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
35: Zeg het!
34: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
36: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: GPR Sportradio. Pieter Tammens.
37: Nederland pakt de eerste set bij de Davis Cup tegen Colombia. Nu de volgende aan de zegenkar. En dan hebben ze zomaar een hele goede stap gezet. De winst.

0: Zombie Waiting, oftewel de Rasmus. En In the Shadow hier bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, me dunkt een goede tennisupdate, want de eerste set is afgesloten. Ik zei het net al in de opening van de uitzending. We gaan naar René Treur in het Live Center om eens even te checken hoe het er op dit moment voor staat, René.
2: Ja, Nederland doet het goed. Het zijn Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp. Ze staan 1-0 voor in die tweede set. 6-3 dus al gewonnen en daarmee de 1-0 voorsprong. Ondertussen is er ook voetbal in Engeland natuurlijk met een aantal Nederlanders. Jan-Paul van Hekken en Mickey van de Ven vormen het centrum bij Tottenham Hotspur. Maar zij zitten in de problemen. Ze dachten dat Mohamed Kudus, oud-bekende via Ajax in de Eredivisie, de gelijkmaker scoorde. Maar dat was niet het geval. Buitenspel. En later was het 2-0 voor Aston Villa met nog maar een kwartiertje te spelen. Dan hebben we ook nog een kleine update vanuit Kopenhagen. Het World Cup Roadrunning Championships. De mannen zijn inmiddels ook binnen. Tim Verbaandert werd 27e met 13.38. Zijn personal best was 13.25, dus niet verbeterd helaas. Mike Foppe wel. Ging van 13.17 naar 13.15 en is daarmee 12e geworden in Kopenhagen.
0: Kijk ik nog even naar de tweede divisie, kan ik melden dat Quick Boys op handen is om de eerste wedstrijd dit seizoen te gaan verliezen. Want Rijnsburgse Boys komt met nog 5 minuten te spelen op een 3-1 voorsprong. Overige tussenstanden. GVVV leidt met 1-0 nog altijd tegen Kloetingen. Met nog een paar minuten te gaan tot het eind van de eerste helft. HHC Hardenberg achter nog steeds tegen Kozakken Boys. Hoek staat achter tegen Jong Almere City. En ook Koninklijke HFC is als thuisploeg op achterstand. Want de Amsterdammers van HFC leiden daar met 1-0. Gelijk is het zojuist geworden op slag van rust tussen Volendam en Barendrecht 1-1. En de wedstrijden van 3 uur zijn ondertussen ook een paar minuten onderweg, waarbij Katwijk de Treffers en Roda Raalte IJsselmeervogels nog altijd op 0-0 staat. En Jong Sparta Rotterdam is aan de blauwe zijde van de Westmaat op voorsprong gekomen tegen Spakenburg.

0: OMC met How Bizarre hier op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: En weer een blik in het Live Center, want er wordt weer volop getennist, René.
2: Ja, zeker. Het staat nu 1-1 in die tweede set. De Nederlanders doen het goed. En hadden natuurlijk 6-3 de eerste gewonnen. En dan wil ik graag ook in voetbal benadrukken dat er heel veel aan zit te komen. Over een kwartiertje beginnen ze in de Bundesliga met een aantal Nederlanders zeer waarschijnlijk in actie. En dan is het inmiddels ook in de 82e minuut 3-0 voor Aston Villa. In de uitwedstrijd notabene tegen Tottenham Hotspur. Doelpuntenmaker Buendia met een prachtig schot in de bovenhoek van buiten de 16.
0: We gaan zo meteen bellen met Pascal Bosgaard. En dat heeft alles te maken met de wedstrijd van vandaag van ADO Den Haag tegen de mannen van Cambuur. En dan zou je zeggen, ja, maar hij is toch de assistenttrainer van Dordrecht. Ja, dat klopt. Maar we hebben een hele goede reden om hem zo meteen te gaan bellen. Straks meer erover hier bij GPR Sportradio.

0: Jadien en Sam Fender met Rain Me In hier op GPR Sport Radio. Ja, zometeen om 16:30 is er een hele belangrijke wedstrijd voor ADO Den Haag. Ze gaan het opnemen tegen Cambuur Leeuwarden. En we hebben momenteel, ik zei het net al, Pascal Bosgaard aan de telefoon. Assistent-trainer van Dordrecht, maar onderweg naar het ADO-stadion. Met een heel andere blik in je ogen, denk ik. Pascal of niet? Goedemiddag.
1: Dat ligt eraan welke blik je bedoelt.
0: Nou, het leuke van jouw historie bij beide clubs is dat ik me zomaar kan voorstellen dat het een soort duivels dilemma is voor wie je nou bent vanmiddag vanaf vijf.
1: Nee, absoluut. Nee, absoluut. Ik ga gewoon lekker zitten. En ik ga gewoon lekker genieten, hopelijk van een mooi potvoetbal.
0: Ja, je kan bijna niet verliezen, hè, als je bij alle tweede ploegen zo'n historie hebt.
1: Nee, en bij beide ploegen, bij de ene was het als speler en de andere als trainer. Maar bij beide ploegen ook wel succesvol geweest, dus dat is wel leuk.
0: Ja, wat ik heel interessant vind is dat je natuurlijk het meest recent bij Cambuur gewerkt hebt als assistent trainer. Zijn er nog veel jongens die daar rondlopen die je zelf beter hebt gemaakt?
1: Nee, die zijn allemaal verkocht.
0: Dus zo goed heb je ze gemaakt, Pascal?
1: Nee. Goed, kijk, Henk werkte natuurlijk. Rick Reinsma, die ook assistent is nu bij Johan Plat. Die werkte ook op dat moment al bij Cambuur. En eigenlijk, jongens, die heb ik niet meer gehad.
0: Nee, dus voor de rest zit je er dan letterlijk en figuurlijk objectief in. Beide ploegen 50% van het goede gevoel. Nu even gewoon de nuchtere kijk als voetbalkenner. ADO is naastig aan het wachten naar zijn eerste overwinning. En er zit normaal gesproken toch wel voldoende voetbal in. Wat is nou net dat kleine beetje wat ze nog missen, Pascal, om die eerste punten te gaan pakken?
1: Nou ja, ik denk dat het ook een beetje ontbreekt aan een stukje geluk. Geluk dwing je ook wel een beetje af. Maar misschien komt voor ADO vandaag Cambuur wel op een goed moment. Volgens mij is het gat 3 punten uit mijn hoofd. En kunnen ze eigenlijk, als ze vandaag bijvoorbeeld winnen, zouden ze ook wel weer een paar plekjes kunnen stijgen.
0: Maar dat is het mooie aan zo'n begin van de competitie, hè? Het is nu gewoon nog echt te vroeg om voorbarige conclusies te trekken. Hoewel iedere trainer, maar ook iedere speler, ja, die wil natuurlijk niet zo beginnen.
1: Nee, absoluut. Nou ja, ik maak het op dit moment zelf mee bij Dordt met een slechte start. Dus zo wil je niet beginnen. Maar nogmaals, het is inderdaad vroeg om echt conclusies te trekken. Maar ja, dat het een interessante pot wordt, dat denk ik wel.
0: Ja, geen reden tot paniek. Dus als je nu naar beide ploegen kijkt, heeft ADO dan het meeste voordeel alleen al van het feit dat ze thuis spelen?
1: Nou, ik denk dat het zeker wel op dit moment een voordeel kan zijn voor ADO, hè. Twee ploegen die natuurlijk

0: niet top gestart zijn. En dan heb je ADO thuis. Dan denk ik wel dat dat net een licht voordeel kan zijn, ja.
1: Want ADO heeft dat publiek, toch?
0: Ja, ja. En ik ben benieuwd hoe vol het zit vandaag. Meestal zit het redelijk vol. Maar goed, ik weet niet hoeveel mensen er natuurlijk nu naar het stadion gekomen zijn vanwege al die demonstraties. Maar ik hoop dat het vol zit en dat we in ieder geval een leuke middag hebben.
1: Ja, op het Malieveld is het een beetje gekhuis op dit moment. Ik denk dat je daarop op doelt. Je bent ondertussen bij het ADO-stadion aangekomen. Is het nog rustig?
0: Dan moet ik wel zeggen, dan woon ik op zich redelijk vlakbij het ADO-stadion. Dus dat is voor mij maar een kwartiertje, 20 minuutjes. Maar nee, ja, het is nog rustig.
1: Het is nog rustig, maar dat is niet de bedoeling. Bij deze ook gelijk de oproep hier via GPR Sportradio aan alle ADO-fans. Geel-groene kleding aan en zo snel mogelijk naar het stadion. En voor diegenen die Cambuur een warm hart toedragen. Ja, het is wel mijn geboorteprovincie, dus ik zit in een soortgelijk dilemma, Pascal. Is het natuurlijk ook de bedoeling om hun ploeg zo goed mogelijk te ondersteunen. Want het zijn wel twee volksclubs. Hè. Het zijn wel clubs die ondersteund worden door een goede supporterschare, denk ik.
0: Nou ja, dat is denk ik inderdaad heel leuk. Het zijn twee clubs inderdaad van het volk. Allebei met een mooie supporterschare. Met een fanatieke achterban. Die ook zowel bij positieve tijd en negatieve tijd natuurlijk ook achter de club blijven staan. Dus ik denk dat alle ingrediënten er wel zijn voor een mooie middag.
1: Je snapt natuurlijk wel dat ik jou de dilemma vraag ga stellen. Wie gaat er winnen vandaag, Pascal?
0: Ik denk dat het een 2-2 wordt.
1: Oh, wat een politiek antwoord.
0: Ja, ja, maar dat is niet politiek, ik denk het.
1: Nou, dan hebben we in ieder geval, laten we het dan even vanuit een ADO-perspectief kijken, het eerste punt te pakken.
0: Nou, het tweede punt is goed, is toch?
1: Jij hebt gelijk natuurlijk. Dan hebben we het tweede punt te pakken. Ja. Ik moet wel de waarheid spreken.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Nee, maar je corrigeert me terecht. Heel veel plezier en goed dat we elkaar inderdaad even gesproken hebben. En vooral, dat vergeet ik bijna, heel veel succes bij Dordrecht.
0: Dankjewel, dan gaan we goed komen.
2: GPR Sportradio.
3: En for love's sake, each mistake.
1: Pascal, dankjewel, hè.
3: Oh, you.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Oh, wat een geld.
10: 50.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders schrijf je mis.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files, onder meer bij Amsterdam, door werkzaamheden. En ook door de afgesloten A29 is het daar in de omgeving druk. Bijvoorbeeld op de A16 rijdt het langzaam van Breda naar Rotterdam. Daar heb je nu een half uur vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. Loopt daardoor ook vast op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, daar heb je 40 minuten op onthoud. Verder is het druk in de regio Arnhem, onder meer door de afgesloten A12. Die is dicht richting Duitsland door een demonstratie. De A50 van Arnhem naar Os heb je ook een kwartiertijdverlies bij Ravenstein. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda, die is wel weer vrij na een ongeluk. Je hebt tussen Schiedam en Rotterdam over Schie nog een half uur op onthoud.
0: GPR Sportradio. Pieter Tammens.
21: Ongemeen spannend is het in de Maaspoort in het Davis Cup treffen tussen Nederland en Colombia. Eerste set voor de Nederlanders, maar die tweede, ja, die is

0: Trottier featuring Kimbra and Somebody That I Used To Know hier op GPR Sportradio. Laten we eens even kijken wat er in de tussentijd is gebeurd in de tweede divisie. Waar Rijnsburgse boys vandaag Quick Boys zijn eerste nederlaag bezorgd. 3-1 de eindstand. GVVV leidt ondertussen met 2-0 tegen Kloetingen. En dat had de ploeg uit Veenendaal ook echt nodig. Maar goed, de wedstrijd is nog niet klaar. 52 minuten onderweg. Dan HHC Hardenberg tegen Kozakken Boys. 0-1 nog altijd de tussenstand. En bij Hoek Jong Almere City staat het 0-1 voor de jonge bezoekers uit de polder. Rust is het bij Koninklijke HFC tegen AFC in het Noord-Hollandse derby. Haarlem tegen Amsterdam voor de duidelijkheid. En Volendam-Barendrecht kent de tussenstand van 1-1. Voorsprong weer voor de treffers tegen Katwijk in een onvervalse topper. Wedstrijd is daar onderweg naar de rust. En IJsselmeervogels is er nog niet in geslaagd om te scoren tegen Roda Raalt. 0-0 de tussenstand daar nog. En Spakenburg stond achter tegen Jong Sparta Rotterdam. Maar is gelukkig voor hen op een 1-1 tussenstand gekomen. Ook op de Westmaat is het bijna rust. Gaan wij naar René Treur, die voor ons in het livecenter zit. Heb jij ook nog nieuwigheden te melden, René?
1: Ja, zeker. Spurs tegen Villa is net afgelopen. Er werd nog een soort van comeback gecreëerd. Invaller Mohamed Kudus was eerder al met een afgekeurd doelpunt vanwege buitenspel goed zichtbaar. Hij gaf toen de assist op de 1-3 voor Conor Gallagher. En vervolgens onze landgenoot Jan-Paul van Hekken in de 8e minuut blessuretijd met de 3-2. Of nou ja, 2-3. Op aangeven van Andy Robertson. Maar het mocht niet baten. Uiteindelijk Villa toch de 3 punten mee naar huis. Dan staan we ondertussen de 4-4 in games in de tweede set. En het staat 40-15 voor Nederland. Ik heb het natuurlijk over de Davis Cup. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp. En ze staan dus op het punt om misschien wel 5-4 in sets neer te zetten. Ze staan ook al in games, excuus. Dan ook al 1-0 voor in sets.
0: Ja, dat tennis, dat moet je even in de vingers hebben, zeggen we dan maar. Zometeen meer nieuws natuurlijk hier bij GPR Sportradio. Het 24/7 sportradio programma en zender. Die op de hoogte houdt van alles wat er op het gebied van sport gaat plaatsvinden.

0: heeft wat James Bond-achtig iets in zich. ABC was dit met The Night You Murdered Love.
1: GPR Sportradio.
0: We schakelen weer naar het livecenter, naar René Treur.
2: Ja, het lijkt erop dat bij de Davis Cup de heren weer op een gelijke stand gaan komen in de tweede set. 5-4 voor in games, maar voordeel voor de Colombianen met 40-0. Ondertussen hebben we ook mooi nieuws van het Dart, World Series of Darts in Avas Live. Gian van Veen heeft zojuist 10-7 gewonnen van de Tsjech Karel Sedlacek. Heeft ook al eerder gewonnen met 6-2 van Chris Dobie en gaat naar de laatste 8. Dan gaan we straks Dirk van Duivenbode natuurlijk in actie zien tegen Luke Humphries. Dat houden we zeker in de gaten. En een kleine update vanuit de Bundesliga. Wedstrijden natuurlijk al gestart inmiddels. Eintracht Frankfurt tegen Freiburg 1-0. Dankzij een oude bekende. Ritsu Doan had de assist op Talib.
0: Kijken wij nog even naar wat tussenstanden in de derde divisie. Voor zover bij ons bekend. Kan ik melden dat kijkend naar de derde divisie B. Waar we met meer dan gemiddelde interesse naar de wedstrijd van FC Lisse kijken. Later deze uitzending gaan we praten met Leen van Steensel, de trainer van Lisse. Maar Lisse staat nog altijd achter daar bij Zwaluwe. 1-0 de tussenstand. Excelsior Maassluis leidt daar met 2-0 tegen RBC. En ook Rijnvogels heeft weten te scoren in Katwijk. Daar leiden ze met 1-0 tegen Portugal. Kwart over drie begonnen TOGB tegen Noordwijk, waar Noordwijk op voorsprong staat met 0-1. En VVSB in Noordwijk herhoudt om 3:30 gestart. Achillesveen heet de tegenstander. 1-0 daar de tussenstand. Kijken we nog even in de derde divisie A, waar Sparta Nijkerk op bezoek is bij Eendijk. En achter staat 1-0 de tussenstand daar. De ploeg uit Assen, ACV, doet zeer goede zaken daar in Staphorst. 0-3 de voorsprong. En SVZW tegen Harkemaasse Boys kent de tussenstand van 0-2. Voor zover bij mij bekend, maar dat gaan we nog even exact checken. Er zijn de drie wedstrijden die om 3:00 begonnen zijn nog altijd op 0-0. DVS 33 Hollandia, Scherpenzeel, Genemuiden en Sportlus 46 tegen Dovo. Maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat daar in de tussentijd ook wel is gescoord. Je luistert naar GPR Sportradio. De plek waar je altijd op de hoogte blijft. 24/7 van alle sportnieuws.

0: Swims bij GPR Sportradio. We gaan weer eens even een blik werpen in het Live Center, waar we heel veel beelden zien. Dat zien jullie niet. Wij gaan dat voor jullie natuurlijk vertalen. Maar zo heel af en toe daar bij dat Davis Cup. Zij weten wel wat met verlichting te doen, René, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, lekker sfeertje wordt er daar gecreëerd. Af en toe even de lichtjes uit en een paar mooie flitsen. Je kent het wel, zoals we het ook in de voetbalstadion zien. Op dit moment 6-5 voor de Nederlanders. En dat is goed nieuws natuurlijk. Ondertussen ook een oude bekende in de Bundesliga actief. Om 4:30 was daar gestart. Borussia Mönchengladbach tegen FSV Mainz. En daar speelt natuurlijk Geraldo Becker. Hij had de assist op de gelijkmaker van Tietz. 1-1 is daar de score.
0: En volgende week, of volgende week, moet je mij horen. Zo snel gaat het nou ook weer niet. Volgend uur, dan hebben wij natuurlijk ook alle livesporten die we aan het volgen zijn. En we gaan ons ook opmaken zometeen voor een gesprek met Leen van Steensel. Hij is de trainer van Lisse. Bij de laatst bekende tussenstand staat hij achter. Dat zou betekenen dat hem hetzelfde zou kunnen gaan gebeuren als Quick Boys in de tweede divisie. Zij waren nog ongeslagen koploper in de tweede divisie, maar hebben hun wedstrijd van Rijnsburgse Boys verloren. Maar laten we niet te snel uitgaan van die situatie. En we draaien natuurlijk ook over heerlijke muziek. En onze Justin, die hier rondloopt in de studio, die houdt van deze muziek. Daar ben ik van overtuigd. En het maakt het ook een beetje zonnig. En we hebben nog een mooie Indian Summer voor de boeg hier bij GPR Sport Radio. Niet alleen met de sport, niet alleen met het weer wat steeds

0: luistert naar GPR Sportradio. Zometeen in het volgende uur weer volop alle actuele nieuws op het gebied van sport over heerlijke muziek. En later deze uitzending bellen we ook met Leen van Steensel. En hij is de trainer van Lisse, de koploper op dit moment in de derde divisie B.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en wijken eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de ruilschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. En de replica van het VOC-schip de Batavia is aangekomen in Amsterdam. Vanmorgen vroeg vertrok het vanuit Lelystad, de oorspronkelijke lichtplaats. De Batavia is in slechte staat en wordt in Amsterdam in een dok opgeknapt. Daarna gaat hij terug naar Lelystad, waar hij permanent tentoon wordt gesteld. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er door werkzaamheden. Het is onder meer wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam. En de A29 is deels dicht. Dat levert vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het oponthoud is 25 minuten. De N217 van Spijkenisse naar Dordrecht sta je daar ook vast voor de aansluiting met de A16. Ook daar heb je 20 minuten oponthoud. En de A12 van Arnhem naar de Duitse grens is bij Zevenaar nog altijd dicht na een demonstratie.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl. Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je Mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse Mini-Mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: De Beter Pick-a-Bellies.
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel.
18: Aldi.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
0: Pakt de Nederlandse Davis Cup team de tweede set? Of gaat toch Colombia ermee vandoor? En zometeen ADO Cambuur en Vitesse Jong PSV in het betaalde voetbal hier bij ons.

0: aankondigen. Emma, the same girl. Swing Out Sister, leuk dat je naar ons luistert. We houden je op de hoogte van alle sport die er maar te volgen is op zo'n dag als vandaag.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, dat zijn wij. En voor ons in het Live Center nog altijd aanwezig René Treur met toch wel even iets minder leuk nieuws, René.
2: Ja, zeker. Dan doel jij op de Davis Cup het dubbelspel. De heren stonden voor met 5-4 en met 6-5 in games in de tweede set. Maar de tweede set gaat toch naar de Colombianen. Ze maakten gelijk 6-6 en pakten toen de 7-6. En daarmee gaan we dus de derde set in met een gelijke stand. Terwijl ondertussen natuurlijk ook Dirk van Duivenbode bezig is. Staat 3-2 voor in legs tegen Humphries. Ondertussen ook een aantal wedstrijden gestart in de Premier League. Nederlanders in de basis. Eerste basisplaats voor Jurriën Timber bij Arsenal dit seizoen. Maar ook bij Newcastle twee Nederlanders in de basis. Sean Steur en Sven Botman. Die staan al 2-0 voor. Vlammende start dankzij Joe Willock en Lewis Hall tegen Hull City.

0: GPR Sportradio.
1: Kijken wij even naar de situatie in de tweede divisie. De top van het amateurvoetbal, de kraamkamer van het betere voetbal. Veel talenten zijn daar in opleiding en veel oud echt betaald voetbalspelers, zeg ik dan maar even voor het gemak, die bouwen daar af. Rijnsburgse Boys, eerder vandaag, 1:30 begon dat duel vanwege potentieel supportersgeweld. In de hoop dat het daar een beetje rustig is gebleven. Maar in ieder geval qua doelpunten kunnen we wel wat melden. 3-1 de winst voor Rijnsburgse Boys op Quick Boys. En daarmee is Quick Boys zijn eerste nederlaag rijker geworden vandaag. Nog 6 minuten formeel te gaan in Veenendaal bij GVVV tegen Kloetingen. En de thuisploeg leidt met 2-0. HC Hardenberg, toch ook een van de ploegen die je kan betitelen als titelpretendent, staan achter thuis met 0-2 tegen Kozakken Boys. Die doen goede zaken. En het staat op dit moment op standje remise tussen Hoek en Jong Almere City. 1-1 de tussenstand. Koninklijke HFC AFC kent een tussenstand van 0-2. Is iets later begonnen. Kwartier ruim nog te gaan daar. En Volendam-Barendrecht kent een tussenstand van 1-1. De treffers Leiden in en tegen Katwijk. Op de krom staat het 1-2 in het voordeel van de ploeg van Theo Jansen. En Roda Raalte nog altijd met een smalle marge achter tegen IJsselmeervogels, 0-1. Maar de Vogels hebben nog een half uur te spelen daar bij Roda Raalte. En ja, en die promovendus die wil natuurlijk proberen om te gaan winnen. En Spakenburg speelt thuis op de Westmaat tegen Jong Sparta Rotterdam. 1-1 de tussenstand. Die wedstrijden is natuurlijk nog lang niet verspeeld. Ondertussen gaan we naar het Live Center, waar René Treuver ons kijkt naar ondertussen de derde set bij Davis Cup treffen tussen Colombia en Nederland. Daar hadden we geen rekening mee gehouden, René, toch?
2: Hadden we geen rekening mee gehouden, maar niet getreurd. Het komt allemaal goed, want Griekspoor en Van der Zandschulp herpakken zich. Staan nu 2-0 voor in games in die derde set. Hoewel Colombia hier wel op 15-0 komt, maar ja, komt goed zoals ik zeg.
1: Ja, jij hebt er vertrouwen in, hè?
2: Ik heb er alle vertrouwen in, jazeker. En ook in Dirk van Duivenbode trouwens. Hoewel, Humphries heeft wel een 4-3 voorsprong op dit moment. Dus die pakt het initiatief terug.
1: Ja, 4-3 in legs. En ze moeten als eerste bij de 10 zijn, hè? Volgens mij, als ik het heel goed zie.
2: Ja, zeer zeker.
1: Ja, dat betekent, RLTS Run, dat ik niet nog een keer naar je toe moet om een betere bril te kopen.

0: terechte oproep om rustig te rijden, of in ieder geval veilig te rijden. Miles Smith was dit, samen met Niall Horan.
1: GPR Sportradio.
0: We gaan naar het Live Center, naar René Treur.
2: Ja, dankjewel Pieter. We hebben een oude bekende, een Amsterdammer, Geraldo Becker. Hij is actief voor Mainz en hij speelt tegen München Gladbach. Hij gaf al de assist voor de gelijkmaker, 1-1 toen in de 18e minuut. Inmiddels net voor rust, tweede minuut blessuretijd van de eerste helft, heeft hij de 2

0: Radio. Dit waren de dames en heren van de Human League. And don't you want me, baby?
1: GPR Sportradio.
0: We kunnen nog even in het Live Center gaan kijken, waar tennis volop bezig is, maar ook het darten, René.
2: Ja, zeker. Helaas, Luke Humphries op een voorsprong. 6-4 voor tegen Dirk van Duivenbode. En nu gaat het erom spannen wie als eerste zijn dubbels goed gooit. Humphries doet dat niet, dus een kans voor Van Duivenbode. Ondertussen kan ik jullie de ruststand melden van de ploeg van Ritsu Doan. Frankfurt tegen Freiburg 2-1. Daar de rust in. En Van Duivenbode, die gooit zijn dubbel wel. Dus dat wordt 6-5. Klasse, hij pakt hem. Gelukkig. Ondertussen natuurlijk ook de Davis Cup, het dubbelspel. 3-1 de voorsprong nu in die derde set voor Nederland. Ze zijn weer op stoom.
0: En als we even naar de tweede divisie kijken, zien we dat er ondertussen meer wedstrijden afgelopen zijn. En ook bijna zijn afgelopen. Laten we in ieder geval de eindsignalen maar eens even meenemen. GVVV wint van Kloetingen. Thuis op Panhuizen wordt het 3-0. En dat is voor de Veenendaalers uitermate goed nieuws. Jammer dus voor de Zeeuwen. HC Hardenberg verliest, verrassend denk ik, van Kozakken Boys met 1-2. En elk moment afgelopen kan zijn een duel tussen Hoek en Jong Almere City. Wel spannend daar dus nog. 2-1 daar de tussenstand. En Volendam tegen Barendrecht kent een tussenstand van 1-1. Er is een rode kaart gevallen bij een van de spelers van Barendrecht. En dat zal de reden zijn waarom er nog

0: voorop wordt doorgespeeld. Overige tussen- en eindstanden en natuurlijk wat dat allemaal doet voor de standen en uitslagen. Allemaal later in deze uitzending van GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Leverenvuurwerken.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders ga ik je mis.
21: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je bij Dordrecht een kwartier vertraging. Het is daar druk doordat de A29 dicht is. Op de N217 merk je dat ook, van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar heb je 25 minuten oponthoud. En het rijdt langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. De A12 naar Duitsland is bij Zevenaar wel weer vrij. De weg was urenlang dicht na een demonstratie.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
4: Ja, het is geen walk in the park voor het Nederlandse team tegen Colombia in de Davis Cup ontmoeting. Het is en blijft ongemeen spannend daar in Den Bosch.

0: GPR Sportradio.
1: In het Livecenter heeft René Treur eigenlijk ogen tekort, toch René?
2: Zo zeker. Inmiddels begint er ook gevoetbald te worden op de Nederlandse velden. Natuurlijk Vitesse, maar ook ADO tegen Cambuur. Hele belangrijk in de Eredivisie. En dan ondertussen onze Nederlandse Dirk van Duivenbode vecht zich terug. Want hij stond net nog 8-6 achter tegen Luke Humphries. Inmiddels heeft hij toch weer een aansluitingstreffer gemaakt, om het zo maar even te zeggen. 8-7 nu. Eerste bij 10 wint, zoals jij al zei. Dan hebben we nog wat tussenstanden uit de Serie A. Kean Fitch, Jim in de basis bij Torino. Maar hij staat 0-1 achter bij Bologna, een kwartier voor tijd. Jurgen Ekkelenkamp bij Udinese in de basis. Ook 0-1 achter tegen Cagliari. En dan heeft Brighton Hove Albion zojuist de 1-0 gescoord tegen Arsenal op het half uur. Dankzij Pascal Gross.
1: We gaan later deze paar uur gaan we bellen met Leen van Steensel. Hij is de trainer van Lisse. Kan in ieder geval alvast verklappen dat zij hun eerste wedstrijd dit seizoen hebben verloren. Dat hebben ze gedaan bij Zwaluwe. Dat is derde divisie. Kijken wij even naar de tweede divisie. Waar een aantal wedstrijden ondertussen beëindigd zijn. Rijnsburgse Boys, Quick Boys. Eerder vandaag 3-1 de zegen voor Rijnsburgse Boys. GVV wint van Kloeting met 3-0. HC Hardenberg, Kozakken Boys eindigt in een 1-2 zegen voor de bezoekers. En Hoek en Jong Almere City kwamen remise overeen 2-2. AFC wint in Haarlem van Koninklijke HFC. En ondanks een rode kaart heeft Barendrecht het voor elkaar gekregen om toch remise te spelen tegen Volendam. 1-1 de eindstand. Nog bezig Katwijk tegen de Treffers. 1-2 de tussenstand. Klein kwartiertje te gaan daar nog. IJsselmeervogels leidt met smalle marge tegen Roda Raalte. 1-0. En Spakenburg tegen Jong Sparta Rotterdam kent een tussenstand van 1-1. En we gaan weer even naar René, want jij hebt wat te melden over de Davis Cup.
2: Ja, zeker. Ik sta daar langs de zijlijn en ik zie dat de Nederlanders hard op weg gaan naar de overwinning. 5-3 voor in games nu en ze staan al op 30-0. Dus het lijkt erop dat het toch Colombia-nee wordt.
1: Ja, en als Colombia toch verliest, dan trekken wij natuurlijk de actuele mededeling onze uitzending in. Je luistert naar GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Tennis Update.
1: Is te melden over het tennis, want we hebben het zweet in onze handen staan, René Treur.
2: Zo, inderdaad, ja. Overal over mijn hele lichaam ongeveer. Het was voordeel voor de Colombianen, maar de Nederlanders vechten terug. Dus we stonden weer even op juice. Nu weer advantage Colombia. Nee, daar is de juice, excuus. Het staat 5-3 voor Nederland in die derde set. Het is cruciaal om daar een goed partij te leveren. Ondertussen ook cruciaal de wedstrijd tussen Luke Humphries en Dirk van Duivenbode in de World Series of Darts. In AFAS Live vandaag wel het thuisvoordeel, Dirk van Duivenbode. Maar het wordt nu alles of niets in die tiende leg.
1: Spanning alom. Kijken wij nog heel even naar de tweede divisie. En dan zien we dat Katwijk Treffers nog 7 minuten te gaan heeft. 1-2 de tussenstand. Katwijk dus achter tegen de ploeg van Theo Jansen. Rode Raalte, IJsselmeervogels ongewijzigd nog altijd 0-1. En tussen Spakenburg en Jong Sparta Rotterdam in de tweede divisie staat het nog altijd 1-1.

0: GPR Sportradio.
1: In het livecenter is genoeg te beleven op dit moment. Spanning alom bij de Davis Cup. Spanning alom ook bij het darten. We gaan naar René Treur.
2: Ja, zeker. En bij het voetbal niet te vergeten. Maar laten we beginnen met darten, want fantastisch nieuws. Na Gian van Veen, ook Dirk van Duivenbode wist zijn game te winnen. 10-9 tegen Luke Humphries. En de Titan of Aubergenius heeft het weer geflikt. Een prachtige dubbel 16 om hem uit te gooien. En dan ondertussen het dubbelspel. Ja, eerder werd er al in de tweede set een 5-4 voorsprong weggegeven. Het staat nu 5-4 in games voor Nederland. Dus we hebben nog het voordeel. Maar die Colombianen die komen hard terug, hoor. Dan heb ik nog één dingetje voor je, Pieter. Dat is leuk in de Premier League voor Brighton Hove Albion. Net voor rust scoren ze de 2-0 via Costulas.

0: Davis Cup wedstrijd.
1: Ja, dubbelspel, Griekspoor en Van der Sand Schulp 6-4 die derde set gepakt. En dus gewonnen tegen Colombia, klasse 3-0. En de wedstrijd is in de pocket.

0: Je luistert naar GPR Sportradio. Hier op zaterdag volgen wij de top van het amateurvoetbal. En naast de tweede divisie natuurlijk ook de derde divisie B, waar vandaag Lisse op bezoek mocht bij Zwaluwe. En tot deze wedstrijd, Leen von Steensel, trainer van Lisse, had je de volle winst, maar vandaag ging toch iets anders dan je had gehoopt, denk ik.
1: Ja, dat is lekker. Dan win ik 5 keer op rij, bel je me nooit. En dan verlies ik mijn eerste keer en dan ga je me bellen.
0: Het lijkt wel of ik het gejinxed heb. Hè? Mag ik nou ooit nog een keer bellen, Leen?
1: Ja. Kijk eerst naar de stand. Als we gewonnen hebben, mag je me bellen. Wij gingen hier met een goed gevonden tool. Alleen in een stukje agressiviteit zijn wij afgebluft. En het ouderwetse tikkie terug, Jaap, richting de keeper. Daar zat nog even een tegenstander bij en die schoot hem binnen. En we hebben de hele wedstrijd achter de feiten aangelopen. Zwaluwe deed het fantastisch. En wij waren niet bij machten om maar iets te doen.
0: Ja, om het kleiner te maken. Het komt zelden voor dat iemand alle wedstrijden wint. Maar je hebt inderdaad gelijk, na zo'n droomstart met 15 uit 5. Ja, dan weet je dat die eerste keer eraan komt. Afgetroept op agressiviteit, zeg je.
1: De manier waarop is altijd bepalend. Je weet dat je er geen 34 gaat winnen. En ook geen 33 of 32. Maar de manier waarop is altijd bepalend, vind ik. En de tegenstander die was in alles heel agressief. En daar konden wij niet mee omgaan. En als je dan ook nog zo'n knullig doelpunt tegenkrijgt. Dan moet je met de staart tussen de benen het complex af dadelijk.
0: Ja, alleen je bent dit seizoen echt begonnen met Lisse. Je bent ook een man die een behoorlijk duidelijke visie heeft over hoe er gespeeld moet worden. Als je nu die eerste 6 wedstrijden los van het duel van vandaag op een rij zet. Lig je op koers voor wat betreft de visie ten uitvoer brengen? Hallo? Ben je er nog?
1: Op 1 redder.
0: Ja, we hadden even een slechte verbinding, Leen. Je moet even nog een keer beginnen, als je wil.
1: Ja, we zitten nu op 1/3 van de teams die we gehad hebben. Feit is dat wij erg goed gestart zijn. Met de eerste 4 wedstrijden, waarvan 3 tegenstanders ook van formaat. Dus dat is erg prettig. Vorige week hadden we ook vanwege privéomstandigheden van een speler. Het was een hele zware week, dus die tel ik even niet mee. Maar tot dat moment hebben wij best wel alle aardig gevoetbald. En de manier waarop was erg leuk. Nog niet hele wedstrijden gedomineerd, maar wel grote gedeeltes van de wedstrijden. Dat is pret.
0: Ja. Heb je het goed naar je zin op te spekken bij Lisse? Ja, daar ben je weer.
1: Ik val weer weg. Ik loop wel even naar buiten hier.
0: Zit je in een kooi?
1: Dus ik weet niet hoe het ten opzichte van andere tegenstanders is. Hoe we staan. De speelwijze is duidelijk. Hoe we willen voetballen is duidelijk. De taken per positie, dat is voor iedereen duidelijk. Alleen ja, op het moment dat een tegenstander agressiever is dan jij. Dan kan je voetballen tot je een ons weegt. Of afspraken hebben tot je een ons weegt. Maar dan gaat er ook een stukje mentaliteit een rol spelen. En dat hebben we vandaag op afgelegd. En dat is nog een stap dus die we moeten maken.
0: Ja, is het op een gekke manier dan ook fijn dat het een keer gebeurt, zodat je ook dit in de praktijk hebt gezien?
1: Nee, geen reet aan.
0: Topsporters willen altijd winnen, toch, Leen?
1: Ja, dat zeker. Hè. Weet je, de manier waarop wil je nooit. En vorige week hebben wij echt karakter getoond om in een hele zware mentale week van 2-1 terug te komen naar 3-2. En dan hoop je dat dat in orde is. En vandaag waren we niet bij macht om een tegenstander kapot te spelen die, vind ik, niet per se beter is in balbezit. Want er zijn, denk ik, niet heel veel teams die beter zijn dan wij. Maar wel op een stukje mentaliteit en agressiviteit gewonnen hebben. En ik vind dat je dat nooit mag verliezen daarop.
0: Nee. Noordwijk, een van jullie concurrenten, momenteel nog bij TOGB aan de slag, leidt daar met 0-3. Dat zal betekenen dat voor de tussenstand ze jullie voorbij gaan steken. Ja, er zijn denk ik wel een aantal ploegen die je op voorhand kan bestempelen als grote concurrentie, toch?
1: Noordwijk die doet het hartstikke goed. Rijnvogels die doet het hartstikke goed. Excelsior mijn sluis gaat erbij komen. En dan vergeet ik er vast nog wel even 1 of 2. En dat wordt de top 4-5. En wij moeten zorgen dat we erbij zitten. En verliezen nogmaals, dat kan. Maar niet op deze manier, want dan gaan we buiten de top 5 eindigen als we op karakter gaan verliezen.
0: Het is nog wat vroeg in de competitie, maar is doelstelling tweede divisie?
1: Ja, tuurlijk. Ik vind dat je dat moet uitspreken als club zijnde, als Lisse zijnde. En onderweg moet je hobbels nemen. En als je die hobbels goed doorstaat, dan word je kampioen. Krijg je te veel hobbels. En dat bedoel ik met blessures. beïnvloeden van de stand door bijvoorbeeld scheidsrechtelijke dwalingen. Daar hadden we er vorig jaar heel veel van. Ja, dan wordt het altijd lastiger, maar het moet wel een stukje mee zitten. En de rest dwing je zelf af.
0: Leen van Steensel, dank voor je reactie. Heel veel succes ook in de komende wedstrijd. En ik zou je beloven dat ik je alleen maar bel als jullie een keer gewonnen hebben. Is dat een goede afspraak?
1: Niet alleen maar bellen. Je mag me best nog een keer bellen als ik niet gewonnen heb. Maar ook een keertje als ik gewonnen heb.
0: Nou, dat vind ik een uitstekende afspraak. Dankjewel en goede reis terug.
1: Dankjewel. Goedjes. Hoi, hoi.
0: Dankjewel, man. Tot de volgende keer.

Ja, absoluut. In de Eredivisie moet hij nog vallen. ADO Cambuur nog 0-0. Maar daar onderbreken we het natuurlijk niet voor. Vitesse 1-0 tegen Jong PSV met een heerlijk stiftje over de goalie. De Carvalho.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op het station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten waarschuwden het NS-personeel. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken in een kunstmuseum, Brutus Art Space. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. En op de A12 in Zevenaar bij Arnhem was de politie druk met snelwegblokkeerders. Er zijn 100 mensen aangehouden. Het gaat om klimaatdemonstranten die op de snelweg gingen staan of zitten. Ook stonden ze rond de oprit. De politie heeft ze in bussen gezet en weggevoerd. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Onder meer bij Amsterdam door werkzaamheden. Ook in de omgeving van Arnhem is het wat drukker. En de A29 is dicht richting Rotterdam door werkzaamheden. En daardoor is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht sta je een kwartier in de file. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht heb je 25 minuten oponthoud daar. Daar staat het vast voor de aansluiting met de A16.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd.
3: Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
21: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
22: Zei hij nou 200 euro?
23: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
20: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
25: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
24: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
28: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
29: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: GPR Sportradio.
30: Sportradio.
2: Pieter Tammens.
31: Na ruim een half uur is het nog altijd 0-0 tussen ADO en Cambuur in de vriendenloterij Eredivisie. Maar wel een voorsprong voor Vitesse tegen Jong PSV bij de keukenkampioendivisie.

0: Michael Jackson hier op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, dat kan ik bevestigen. Wat is het spannend daar in Den Haag, hè, tussen ADO en Cambuur. En we gaan er eens even naar luisteren naar René Treur. René, jij zit hier te kijken. Kans het over, toch?
2: Ja, zeker. Het is voor een 0-0 stand een prima wedstrijd. ADO creëert kansen, meer dan Cambuur in ieder geval, hier in eigen huis. En daar dan net niet snel genoeg gelopen om af te drukken. Dus nog altijd 0-0 en Cambuur komt met de schrik vrij. Ondertussen zie ik de 1-1 van Jong PSV. En is er ook net de 3-2 gescoord bij Mainz tegen Borussia Mönchengladbach. Geraldo Becker dus weer de voorsprong genomen. Hij heeft al een goal en een assist. Is dit seizoen vlammend begonnen. Had al 2 assists. En dan even kijken of we kunnen zien wie er voor Jong PSV gescoord heeft. Excuus, dat is Dumbly.
0: Ja, daar hoef jij je excuus niet voor aan te bieden, hoor. Want wat jullie niet weten... Als je naar deze uitzending luistert... dan kan ik je vertellen dat er zoveel schermen hier zijn... dat je af en toe maar eens even moet afwachten. Waar ga ik op kijken? Maar dat doen wij hier bij GPR Sportradio. Het sportstation van Nederland. Om ervoor te zorgen dat jullie niks missen. Maar dat betekent wel dat wij op meer dan gemiddeld aantal schermen aan het kijken zijn. Wat er overal gebeurt. Je luistert, zoals gezegd, naar GPR Sportradio.

0: luistert naar GPR Sportradio, het sportstation voor alle sport om lekker bij te blijven, 24/7 per dag. En als je ons nou graag iets wil laten weten over wat je vindt van de uitzending, of dat je misschien een tip hebt, doe dat dan via WhatsApp. Dat kan als je de GPR Sportradio app downloadt, op je telefoon zet. Zou ik je sowieso altijd willen adviseren, omdat je dan ook de podcasts bijvoorbeeld heel makkelijk kan bijhouden. En dan hebben wij in ieder geval de mogelijkheid om jullie altijd op de hoogte te houden. Maar stuur ons dan een WhatsApp. Die horen wij en lezen wij graag, zodat wij ons ook daadwerkelijk kunnen verbeteren. En terwijl ik dit zeg, René, gebeurt er wat in het ADO-stadion?
1: Ja, zeker. Cambuur, brutaal op voorsprong gekomen. Vorige week wisten ze nog 3-0 te winnen tegen NEC. En het zo geplaagde ADO, dat dus op zoek is naar de eerste overwinning dit seizoen. En je denkt, misschien in eigen huis tegen Cambuur. Nou, het lijkt niet te gaan gebeuren. Ilyes Hamash weer in de voorbereiding belangrijk. En uiteindelijk wordt er afgedrukt hier prachtig de 0-1 net voor rust. Ondertussen is er ook net de 3-0 gescoord door Brighton Hove Albion tegen Arsenal. En dat is dus goed nieuws voor Pascal Struijk en Bart Verbrugge, die allebei daar in de basis staan. Maar weer een grote rol voor Pascal Groos. Die maakte eerder al het doelpunt. Geeft nu de assist uit de corner. Andres de doelpuntenmaker. En dan Kwaam de doelpuntenmaker bij Cambuur in de laatste minuut reguliere speeltijd voor rust. ADO Cambuur 0-1.
0: Wij blijven het volgen hier bij GPR Sportradio. Want het is voor beide ploegen natuurlijk uitermate belangrijk. Maar ADO, ja, die wil in eigen huis natuurlijk toch echt een keer die eerste punten gaan pakken. Het sportradiostation van Nederland. Daar luister je naar. We'll be right back.

0: Thing I Love, Max en Andy Grammer.
1: GPR Sportradio.
0: We gaan naar het Live Center, want er begint al een fluitketel met thee te klinken daar in het ADO-stadion, denk ik.

0: de eindstand. Ze kunnen steentjes op elkaars complex gooien. Zo dicht ligt dat bij elkaar. Dus Sparta Nijkerk is met veel glimlachen op het gezicht natuurlijk uit de provincie Utrecht weggereden. Staphorst ACV is toch nog spannend geworden. Eerder deze uitzending meldde ik al dat de ploeg uit Assen met 0-3 leidde. Maar in Staphorst is het 2-3 geworden. Dat was dus toegeknepen billen voor de ploeg uit Drenthe. SVZW, Harkemaanse Boys, eindigde in 1-2. En winst was er voor DVS 33. Ermelo tegen Hollandia 2-1. Scherpenzeel, Genemuiden, in 1-0 geëindigd. Betekent dat ook Genemuiden de ongeslagen status momenteel kwijt is. En Sportlus 46 in Woerden wint van Dovo, doet dat met 2-0. Straks om 6 uur begint in Hoogeveen het duel tussen Hoogeveen en Excelsior 31. En ik zie in mijn ooghoek overigens René Treur heel veel bewegen, omdat er enorm veel kansen nog zijn daar in het ADO-stadion. Ik ga toch nog even naar jou toe, René. Wat zie je allemaal?
1: Ja, zeker. ADO, of nou ja, Cambuur met een kans op een mogelijkheid. Maar die kwam er niet helemaal uit. En ADO dan op de counter. En dan zat ik te gebaren van geef die bal, geef die bal. Uiteindelijk 2-1. Komt er een corner uit. Die wordt nu nog voor de goal geslingerd. Dit is de laatste actie voor rust. En dan klemvast in de handen bij de goalie van Cambuur. Het blijft hier bij 0-1 bij rust. Want de scheidsrechter gaat nu affluiten.
0: Extra zakje suiker in de thee zou mijn advies zijn. We waren in de derde divisie A. Daar zijn we nog steeds. ACV aan de leiding ondertussen in die derde divisie A. Na 6 gespeelde wedstrijden hebben zij 16 punten uit 6 duels. Evenveel als Harkemaanse Boys, maar een beter doelsaldo. Dat is altijd lekker. Maak veel doelpunten, dat is altijd gunstig. Genemuiden, ja, die hebben weliswaar de volle winst nog met 5 uit 15. Dat betekent heel concreet dat als ik even nu naar de tussenstanden kijk, dan zie ik dat die nog volgens mij niet is bijgewerkt. Terwijl ze toch echt wel degelijk hadden verloren. Daarover later meer. Maar Genemuiden die blijft natuurlijk gewoon op 15 punten staan. Scherpenzeel staat nu vierde. Dan gaan we naar de derde divisie B, waar we eerder deze uitzending spraken met Leen van Steensel, de trainer van Lisse. En hij maakte nog een grap door tegen mij te zeggen, joh, je mag best bellen, maar niet als ik na 5 gewonnen wedstrijden de 6e verlies. Want dat gebeurde vandaag. Zwaluwe won met 1-0. Dankzij een wat betere manier van spelen. Wat meer agressiviteit, al dus Leen van Steensel eerder deze uitzending. Excelsior Maassluis wint met grote cijfers van RBC 5-0. Rijnvogels Portugal eindigt in 1-0. En Noordwijk heeft uitgehaald door met 3-0 uit bij TOGB te winnen. En ook een concurrent, 3:30 begonnen, VVSB tegen Achilles Veen. Zij staan op dit moment met 2-1 voor. En pas vanavond om 7 uur is de volgende wedstrijd echt tegen Groene Ster. Kijken we nog even naar de stand in de competitie. Tot nu toe zien we dat Noordwijk nu aan de leiding gaat in die derde divisie B. Ze hebben 16 punten vergaard uit 6 duels. Lisse, dankzij de nederlaag van vandaag, dus op 15 punten. En tweede, Rijnvogel staat op de derde positie, 14 punten uit 6 duels. Zijn jullie weer, zoals natuurlijk met alle te doen gebruikelijke kennis op het gebied van sport, hier bij GPR Sportradio op de hoogte.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Oh, wat een geld.
11: 50.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Thuisbatterij.
16: Einde salderingsregeling.
17: Terugleverkosten.
18: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova

0: Energie helpt.
1: De Beter Pick-a-Bellies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: GPR Sportradio. Verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een paar wegen is het druk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Het oponthoud is 10 minuten tussen de afritten Kerkdriel en Geldermalsen. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam sta je 20 minuten vast voor knooppunt Gorkum. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A16. Dat heeft te maken met de afgesloten A29.
10: GPR Sportradio. Pieter Tammens.
12: Uitermate spannend in die half vijf wedstrijden in het betaalde voetbal. In de Vriendenloterij Eredivisie. ADO tegen Cambuur. Gaat ADO toch de volle winst een keertje pakken? Ze snakken er zo naar.

0: luistert naar GPR Sportradio. Het sportradiostation van Nederland.
1: GPR Sportradio.
0: We gaan eens even kijken of ze ondertussen al een keer klaar zijn met thee drinken daar in de Vriendenloterij Eredivisie. Want tweede helft op het punt van het begin, als ik het zo bekijk, René.
2: Absoluut. Spelers komen het veld weer op, hebben een klein warming-upje gedaan. ADO Cambuur gaat dus weer verder, scoort daar 0-1. ADO moet aan de bak. Vitesse Jong PSV is zojuist hervat. We zitten 3 minuten in de tweede helft. Daar nog altijd de score 1-1. En in de Bundesliga is er een goed nieuws voor een aantal jongens met Nederlandse roots. Het zijn Jurie Regeer en Geraldo Becker. Die blijven aan de goede kant van de score met 4-3 voor Mainz tegen München-Gladbach. En Werder Bremen 3-2 tegen Augsburg. En ik hoor net dat over een uurtje in de wedstrijd VfB Stuttgart Borussia Dortmund Joey Veerman weer in de basis zal starten.
0: En Joey Veerman gewoon weer terug in het oranje.
2: Zeker, ja. Maar niet verrassend na zijn seizoenstart met Borussia Dortmund. Erg veel indruk gemaakt, met name in de Champions League. Met 27 linie doorbrekende passes in zijn eerste Champions League duel. Was hij daarmee lijstaanvoerder in die statistiek.
0: Alleen linie doorbrekende passes. Geweldig. Moet ik altijd meteen aan Wesley Sneijder drinken, denk ik. Die was daar ook redelijk goed in. Gaan wij afsluiten, de tweede divisie gaan wij afsluiten. Want ik zie iemand wijzen. Wat hebben we? We hebben een doelpunt. Ja, René.
2: Ja, zeer zeker. Ik heb hem gemist omdat ik natuurlijk op het andere veld zat te kijken. Maar ik zie nu een aantal jongens met gebalde vuisten weglopen. Dus we gaan eens even kijken wat daar gaande is op de Nederlandse velden. 2-1 voor Vitesse. Krijg ik nu een replay voor mijn neus geschoteld. Hoge voorzet vanaf links met de borst goed klaargelegd. En een heerlijk afdrukken. Ja, daar kan de doelman van Jong PSV helemaal niets aan doen. En dan is het dus 2-1 voor Vitesse. Dat het vorig jaar al best knap deed na zo'n turbulente start. En nu gewoon die lijn doortrekt.
0: Ja, het is een iconische club. Wat je er ook van vindt, je moet natuurlijk altijd voor je eigen club zijn. Maar wat ik in ieder geval heel mooi vind van Vitesse, mijn goede vriend Ron, als die luistert, die zal het met me eens zijn. Die horen natuurlijk gewoon op hoog niveau te voetballen. Zoals gezegd, over voetbal gesproken. We kijken nog even naar de tweede divisie om dat af te ronden. Rijnsburgse Boys won vandaag van Quick Boys, de op dat moment koploper. En dat zijn ze nog steeds. Alleen wel met puntverlies ondertussen. 3-1 de eindstand. GVVV haalt broodnodige punten tegen Kloetingen. 3-0. HHC Hardenberg verliest van Kozakken Boys. 1-2. Hoek, Jong Almere City eindigt in 2-2. En AFC wint bij de Koninklijke HFC met 3-1. Volendam, Barendrecht eindigt 11 tegen 10. Want rood gevallen bij een Barendrecht-speler. 1-1 was de eindstand wat betreft de wedstrijd. Katwijk verliest van de Treffers. 2-1. En Roda Raalte IJsselmeervogels eindigt in een 0-1 zegen voor de ploeg uit Bunschoten-Spakenburg. En over Spakenburg gesproken, aan de blauwe zijde van de Westmaat won Spakenburg 1 punt. Oftewel, zij speelden gelijk, deden dat tegen Jong Sparta Rotterdam. Kijken we even naar de stand in de competitie na 6 gespeelde wedstrijden. Zien we dat Quick Boys nog steeds aan de leiding gaat, hoor. Hadden natuurlijk een ruime voorsprong, ondanks die nederlaag van vandaag. 15 uit 6. Gevolgd door Kozakken Boys, die op de tweede plaats staan met 13 punten. De Treffers staan derde. En HHC Hardenberg, dankzij de nederlaag van vandaag, op de 4e positie geëindigd. Gaan we even onderin kijken. Zien we dat Jong Almere City en GVVV op de 16e en 17e plaats staan. Dat is natuurlijk nog totaal niet actueel op dit moment. Als het gaat om de degradatiestreek, daar is het nog veel te vroeg voor. GVVV heeft 1 wedstrijd minder gespeeld. Komt natuurlijk door die gestaakte wedstrijd tegen IJsselmeervogels vorige week. Wat de gebroeders Beukering de baan heeft gekost. En Roda Raalte, zij staan nog altijd onderaan in de tweede divisie.

0: Kiss.
1: De enige keer dat Tom Jones met The Art of Noise samenwerkte. Dit was Kiss.
2: GPR Sportradio.
1: Ja, voetbal is volop bezig. En ondertussen de tweede helft begonnen bij ADO tegen Cambuur. We hebben het er veel over gehad. Eerder spraken we al met Pascal Bosgaard, die daar nu op dit moment op de tribune zit. Pascal is oud-assistenttrainer van Cambuur en natuurlijk oud-speler van ADO. Hij voorspelde een eindstand van 2-2. Dat kan nog altijd, René Treur, in het livecentrum.
3: Zeker, zeker. Het staat 0-1 bij ADO tegen Cambuur. 52e minuut loopt, dus nog alle tijd om een paar goals te maken. Ja, die willen we zien, toch, Pieter?
1: Absoluut. Ja, doelpunten willen we zien.
3: Ja, zojuist eentje gezien bij Vitesse, Jong PSV. Ayman Zelouf daar de doelpuntenmaker voor Vitesse. Zij dus 2-1 voor. En ja, Arsenal heeft nog 3 minuten om een 3-0 achterstand weg te poetsen tegen Brighton Hove Albion. Dat gaat ze niet lukken.
1: Kijken wij even naar het wielrennen. Want dit is het weekend natuurlijk van het WK in Montreal. En daar heeft wielrenner Mathieu van der Poel een belangrijke concurrent minder bij de aanstaande wereldkampioenschappen. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft zich namelijk afgemeld voor het WK dat morgen van start gaat in Montreal. Via sociale media liet de renner weten dat hij kampt met een niet nader gespecificeerd gezondheidsprobleem. Door zijn afmelding zal een van de outsiders voor de wereldtitel op de weg niet aan de start verschijnen, wat de kansen voor andere favorieten mogelijk vergroot. Ja, het is een absolute vechter als het gaat om het strijden tijdens het wielrennen. En dat is natuurlijk een renner die je er heel graag bij wil hebben. Je luistert naar GPR Sportradio. En als je iets aan ons kwijt wil, we hebben hier in de studio de mogelijkheid om WhatsApp te ontvangen. Download, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, de GPR Sportradio app. Daar heb je in de app een heel mooi tekentje voor WhatsApp. Als je die indrukt, ben je in één keer bij ons in de studio. Nou, hoe leuk is dat?

0: luistert naar GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Er wordt vol opgevoetbald op dit moment, René.
3: Zeker, Arsenal gaat het niet meer omdraaien, dus wij focussen op de Nederlandse velden. Vitesse nog altijd 2-1 voor in eigen huis in het Gelredome tegen Jong PSV. En dan een wissel bij Cambuur. Die halen Boerdane eraf. Kooistra wordt erin gebracht. In de hoop dat ze ADO op achterstand kunnen houden. Staan daar 0-1 voor op bezoek bij de Ooievaars in de 58ste minuut. Ondertussen in de Serie A een aantal wedstrijden afgerond. Bologna-Torino 1-1 gebleven. Udinese-Cagliari 0-1. En natuurlijk een kraker. Die begint om 6 uur. Dus blijf luisteren. AS Roma tegen Inter. Met natuurlijk een aantal Nederlanders in actie.
0: Ik kan er nu al van genieten.

0: NTR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Ze willen wel, maar het lukt niet echt, René.
2: Nee, absoluut. ADO nog steeds 0-1 achter in eigen huis. En dan hebben ze eens een uitbraak. 4-4 situatie. En wat doet Matthijs Stin? Die denkt, ik schiet zelf. En dat was een slap rollertje. Maar ondertussen natuurlijk ook keukenkampioen divisie actie. En dan zien we daar even kijken wie dat is. Volgens mij Banis die de derde goal scoort voor Vitesse tegen Jong PSV. 65e minuut is daar inmiddels voorbij. Vitesse dus 3-1 voor. En ADO moet echt nog even aan de bak, Pieter.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station van Uitgeest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.

0: www.bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker!
7: Kippie!
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
20: Wie wint de topper in de Serie A tussen Roma en Inter? En wat wordt de beslissing tussen ADO en Cambuur in de Vriendenloterij Eredivisiewedstrijd?

0: We hebben een doelpunt. René Treur.
1: Jazeker, het wil eindelijk lukken bij ADO Den Haag. Een corner en dan valt hij uit de kluts voor Barani. 1-1 daar. En dan ondertussen kijk ik natuurlijk ook op de Italiaanse velden. En daar zie ik de 1-0 vallen bij AS Roma tegen Inter. Het was dit keer eens niet Donyell Malen. De man die in 4 wedstrijden al 6 goals wist te scoren. En dan zitten er een aantal clubs achter zijn handtekening aan. Chelsea, Manchester City en natuurlijk Arsenal. En we hebben net gezien waarom Arsenal een spits nodig heeft. Dat was 0-3 tegen Brighton.

0: GPR Sportradio.
1: Sportradio.
0: Voetbal update.
2: Ja, ze kwamen, en dat is ook traditioneel zo'n beetje weer allemaal tegelijk. Maar er zijn in ieder geval mensen met een groen-geel hart die heel blij waren met die treffer van ADO, René.
3: Dankbaar zijn, want ze koersen nu af, als het zo doorgaat, op een tweede punt in de Eredivisie. En die hebben ze hard nodig. Misschien valt er zelfs te vechten voor de drie punten hier in eigen huis. Nog genoeg tijd, 13 minuutjes. En dan weten we ook dat Manu Kone de goal scoorde voor AS Roma. Een goed schot na een hoge voorzet vanaf rechts. En dan werd hier knap teruggelegd. En Kone om hem binnen te tikken. Ondertussen probeert Jong PSV er van alles aan te doen om Vitesse tot wankelen te brengen. Maar dat gaat niet lukken, zo lijkt het. Vitesse is erg sterk. Het bedoel te maken de Carvalho al gewisseld zojuist. Maar ondertussen lijkt het duidelijk dat Nauval Banis, het voormalig Feyenoord-talent, man of the match gaat worden. 2 assists en dan een penalty benutten. En 3-1 voor met nog 10 minuutjes te spelen met blessuretijd erbij gerekend.
2: Eerder vandaag spraken we met Pascal Bosgaard. Die zit op dit moment op de tribune bij ADO tegen Cambuur. Hij voorspelde 2-2. Maar laat ik het zo zeggen, ik vind dat je ook wel een punt verdient als je de remise hebt voorspeld. Maar zover is het natuurlijk nog lang niet.

0: luistert naar GPR Sportradio, het sportradiostation, waardoor je niets mist als het gaat om actuele sport en zeker niet als het gaat op het gebied van voetbal.
1: GPR Sportradio.
0: Want er zijn 3 wedstrijden bezig waar wij extra aandacht voor hebben. En 1 op zeer groot scherm, omdat het in het verre Italië is, toch?
2: Zeer zeker. Serie A altijd leuk om te zien. Zojuist een schot over van AS Roma. Dat dus nog altijd 1-0 voorstaat in eigen huis tegen Inter. 13e minuut is daar halverwege. Ondertussen heeft ADO een oud-bekende van Cambuur Leeuwarden de ploeg ingebracht. Sekou Silla mag het gaan dichthouden. De verdediger tegen zijn oude club. Het staat nog altijd 1-1. Het wordt spannend die laatste 10 minuutjes.
0: Ja, als Pascal Bosgaard gelijk had willen krijgen, dan moet het nog 2-2 worden. Want eerder deze uitzending spraken we met hem. Maar 1-1 is dus ook puntendeling. Maar beide ploegen hebben natuurlijk helemaal niets aan deze tussenstand. Dus daar moet gas op blijven komen. Kijken we even naar de rest van het programma van de Vriendenloterij Eredivisie van vandaag. Waar eerder, gisteren, Groningen nog met 3-0 wist te winnen van PEC Zwolle. Is het straks vanaf 6:45 Sparta tegen Sportclub Heerenveen. 8:00 dan in de Amsterdam Arena, of in de Johan Cruijff Arena, moet ik natuurlijk formeel zeggen, Ajax tegen Excelsior. En Willem II, zij spelen tegen Fortuna Sittard om 9:00. Morgen dan om 12:15 Feyenoord-Utrecht. AZ tegen Telstar en Twente PSV wordt verspeeld om 4:30. En 4:45 de laatste wedstrijd van deze competitieronde. En dat is NEC tegen Go Ahead Eagles. Allemaal natuurlijk te volgen hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Ja, ze lopen op het eind, hè, die twee wedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal op dit moment, René.
2: Zeker, nog een paar minuutjes reguliere speeltijd bij ADO tegen Cambuur. 1-1 nog altijd daar de score. En Vitesse tegen Jong PSV is zojuist het bord omhoog gegaan met 3 minuten blessuretijd. De eerste minuut zit er al bijna op, terwijl Jong PSV nog iets probeert te lanceren. Een vrije trap gaat naast. Ja, en dat zal dan slecht nieuws voor ze betekenen. Vitesse, die heeft het al gezien. Die hebben nou Valbanis al gewisseld. Die denken dat ze er zijn.
1: En die denken dat ze er al zijn. En gezien de stand...

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten.

0: van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smin. Boost yourself.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
9: Albert Heijn. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
14: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land... doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist... heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk... zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting... met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.
13: GPR Sportradio. Pieter Tammens.
15: ADO en Cambuur hebben de punten gedeeld. Hebben ze allebei helemaal niets aan. En hoe de rest van het eredivisieprogramma eruit ziet... hoor je straks hier bij ons, bij de sportzender van Nederland.

0: Enorme Jolijt hier in de studio van GPR Sportradio. Want jullie genieten van onze uitzending, maar wij genieten van het maken van deze uitzending.
1: GPR Sportradio.
0: In het livecenter zit voor ons René Treur met het zweet tot de bovenlippen. Want het was in ieder geval wel even doorbijten wat betreft de wedstrijd in de Eredivisie. Maar de Italiaanse wedstrijd ziet er prachtig uit. En zometeen gaan we naar het kasteel.
2: Zeker, ja. Leuke wedstrijd daar. Maar ja, ik wil toch nog even aanstippen ADO Cambuur. ADO had het onnodig lastig in die laatste minuten. Geeft het in eigen huis nog bijna weg. Maar uiteindelijk een puntje weet te verzilveren dankzij de Hongaarse invaller Donat Barani. Kwam in de 69ste minuut en scoorde de 1-1 in de 75ste minuut. Daar is het dus bij gebleven. Vitesse tegen Jong PSV is 3-1 gebleven. En ondertussen kunnen we nog melden dat Jesper de Jong 2-0 heeft gewonnen van Heredia, de Colombiaan, in de Davis Cup. Het deed er al niet meer toe, maar 6-2 en 6-4, waardoor het 4-0 staat voor Nederland. En dus een keihard klinkende overwinning.
0: Ja, onze collega Rick van Veldhuizen die zei eerder vandaag in zijn uitzending, het is misschien al een degradatiekraker, die wedstrijd tussen ADO en Cambuur, waarbij die meerdere keren herhaalde, ja, misschien is dat wat vroeg in het seizoen, daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Maar we hebben vandaag naar het spelpeil zitten kijken van deze wedstrijd. We zouden kunnen zeggen, René, dat het wel wat beter, wat scherper, wat fysieker en wat slimmer moet worden om te gaan handhaven dit seizoen, toch?
2: Zeker, wat slimmer en technischer, want fysiek is het wel, maar het lijkt af en toe een beetje hotsknots inderdaad. Nu vergelijken wij met Roma-Inter, wat we ondertussen bekijken. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, maar over 10 minuutjes begint, zoals jij al aanstipte, op het kasteel Sparta tegen Heerenveen. En ja, daar verwachten we toch iets meer oogstrelend voetbal van. Daar
0: gaan we wel vanuit. En dan vanaf 8 uur zijn we bij Ajax tegen Excelsior. 9 uur start Willem II tegen Fortuna Sittard. Met een extra kloppend hartje bij onze René Treur. Dan weten we dat, dan weet je dat alvast. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. En ik heb ooit een keer een mooi boek gekregen van Sjoerd Moussou. Die zei, verlogen nooit je club. Want je kan wel zeggen dat je niet voor een van die clubs in de Eredivisie bent. Maar in feite ben je dat natuurlijk wel altijd.

0: Dennis Edwards en Sida Garrett met Don't Look Any Further hier op Sport. Op GPR Sport Radio, waar we alle sporten gaan volgen. Ook in de avond zometeen. Na het nieuws heb je Rob Spijker en Andy Houtkamp hier zitten, die jullie volledig gaan meenemen in alles wat er gebeurt. Maar wij zijn ook nog niet helemaal klaar, toch? Nee.
1: GPR Sport Radio.
2: We zien zojuist een doelpunt gescoord worden bij Roma tegen Inter. Het leek even de 2-0. Maar toen ging de vlag omhoog voor Manu Kone. Bijna zijn tweede gescoord. Maar als ik die replay zo zag, was het inderdaad buitenspel. Omdat zijn collega-aanvaller hem nog aanraakt onderweg naar hem toe. Ongelukkig, al had hij er vanaf gebleven, dan was het wel een doelpunt. Nou, hij wordt gegeven. Hij wordt gegeven. Manu Kone met de 2-0. Net de VAR-check over. U hoort het hier warm van de pers. En dan ondertussen zien we dat op het kasteel bijna de spelers klaar zijn om te starten. Dat is natuurlijk over 5 minuutjes het geval met Sparta Heerenveen. Dus blijf luisteren.
0: We hadden het net inderdaad over iconische tenues, over iconische wedstrijden zoals we daar in Italië ook zien. Maar ik heb ook altijd een zwak voor Sparta. En dat heeft alles te maken met dat kasteel. Dat vind ik zo'n mooi klassiek stadion.
2: Ja, ik vind het schitterend. Ik ben er 1 keer geweest als commentator voor Willem II Radio. En dan tipje van de sluier op jouw uitspraak van daar juist. Het is een prachtig stadion, van buiten en van binnen. Dus om daar te zijn is nooit een straf. Laten we hopen dat de spelers het vandaag op hun heupen hebben daar.
0: Ja, mijn persoonlijke voorkeur is altijd aan de Vetkampstraat, oftewel bij Go Ahead Eagles. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik daar ooit een keer verslag heb mogen doen. Buiten in de vrieskou, omdat als je 4 keer ging ademhalen, en ik denk dat Andy Houtkamp, die hier ook aanwezig is, het zal beamen, dan zag je helemaal niks meer, want er waren de ramen beslagen en dan moest je toch echt buiten gaan staan met je muts op en je handschoenen. Mooie voetbalverhalen, ook die hoor je hier bij GPR Sportradio.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Eén wedstrijd gaat richting de rust. En de andere wedstrijd die staat op het punt van beginnen. En welke van de twee wedstrijden ik bedoelde, dat gaat verteld worden door ons livecenter. Niemand minder dan René Treur.
2: Ja, je hebt het ongetwijfeld, Pieter, over Sparta tegen Heerenveen. Zojuist zien we de opstelling doorkomen. Geen Ringo Meerveld bij Heerenveen. Wel de lang door blessure leed geplaagde Levi Smans in dat middenveld. Fijn dat hij er weer bij is, dat hij ook fit genoeg is om te starten. Welkom terug, Levi. En ondertussen moeten Lautaro Martinez en Marcus Thuram aan de bak. Want zij staan 2-0 achter tegen Roma natuurlijk. En dan hebben we nog niet eens benoemd dat Inter-icoon Sandro Mazzola vandaag op 83-jarige leeftijd is overleden. Net voor de rust moeten we dat er nog even ingooien, want een grote speler en vandaar ook rouwbanden bij alle spelers hier op het veld.
1: Absoluut, een held in het Italiaanse voetbal.
3: GPR.

0: Van Fool's Garden hier bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Het is eigenlijk hetzelfde als net, René. De ene bijna bij de rust en de andere net begonnen.
3: Absoluut. Het is Sparta Heerenveen dat net is begonnen. Vierde minuut. Nog niets heftigs gebeurd. Geen kaarten, geen opstootjes en geen hele grote kansen. Gaat hier ook weer niet gebeuren na de lange bal van Heerenveen. Sparta dat makkelijk de balbezit herovert. En ondertussen zitten we in de laatste minuut. Blessuretijd van de eerste helft. AS Roma 2-0 voor tegen Inter. Kan Inter nog één keer iemand lanceren? Hier komt de lange bal. En nee, goed afgeschermd. En dan is AS Roma dat lijkt met 2-0 de rust te gaan bereiken. Hier de lange bal hanteert. Ja, dit blijft 2-0 hoor, denk ik, Pieter.
0: Je luistert naar GPR Sportradio 24-7. Het laatste sportnieuws hier bij ons op de zender. En zometeen kan je gaan luisteren naar Rob Spijker en Andy Houtkamp. En met hun team gaan ze de avond verder in. En zorgen dat het je aan niets zal ontbreken. En ik was even in een soort van schijnbeweging dankzij René Treur. Ik denk van, er gebeurt wat. Er gebeurt ook wel wat. Maar wat daar aan de hand is, is een gele kaart. En die was ook wel terecht als ik het rolletje zo'n beetje zag.

0: 2 op GPR Sportradio met Over My Head.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, de laatste keer dat we dit uur even een blik gaan werpen in het kasteel. Of op het kasteel is volgens mij de formele term daar in Rotterdam, toch? Als ik het wel heb.
3: Zeer zeker, ja. Ik sta hier tussen de kantelen en ik zie dat Heerenveen zojuist een corner had afgedwongen. En die werd dan kort genomen en sneaky richting achterlijn verplaatst. Dan was de voorzet niet helemaal op maat, waardoor uiteindelijk een doeltrap voor Sparta ontstaat. 9e minuut is halverwege, de score is nog 0-0. We hebben ons meer vermaakt in die eerste 10 minuten bij AS Roma Inter. Daar was de ruststand uiteindelijk 2-0.
0: We laten jullie straks in de professionele handen over van het team van Rob Spijker en Andy Houtkamp. Die zorgen ervoor dat je helemaal niets hoeft te missen, ook deze avond op deze zaterdag, van al het voetbal en al overige sporten die vandaag de revue verder gaan passeren. Dus blijf luisteren hier naar GPR Sportradio, het radiostation waar je op het gebied van sport en lekkere muziek helemaal niets hoeft te missen.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorp. Bij de demonstratie van extreem rechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de loco-burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse loco-burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station van het Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is er nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
14: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker.
8: Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
22: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
24: De Beter Pickabillies.
25: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
26: Kijk, we hebben vanavond natuurlijk niet alleen maar voetbal, maar er is wel veel voetbal. Er wordt gevoetbald in Engeland in de Premier League. We hebben Primera Division en zo meteen ook Vriendenloterij Eredivisie. We gaan zo meteen snel naar Andy Houtkamp.

0: GPS Sportradio met Ronnie Keating en Loving Each Day. Maar vandaag helemaal natuurlijk. Het is vanavond namelijk een hele leuke voetbalavond. Er wordt gevoetbald in Duitsland, in Engeland, in Spanje, Italië. En ook in Nederland natuurlijk, want daar is om 7:15 de wedstrijd begonnen tussen Sparta, Rotterdam en Heerenveen. En dan gaan we natuurlijk snel naar de man die alle wedstrijden in de gaten houdt. En die Houtkamp. Goedenavond.
1: Ik geniet nu al, Rob. Goedenavond. Als een kind in de snoepwinkel. Ik kijk naar Sparta Heerenveen na 23 minuten spelen. Nog altijd 0-0. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat ze wel allebei aanvallend in ieder geval proberen te voetballen met Heerenveen nu in de aanval. Levert voor ons nog niets op als er een flinke overtreding wordt gemaakt. En levert dat ook een kaart op. Inderdaad, het is een gele kaart. Scheidsrechter is daar, Henschens. En die trekt een gele kaart. Verder nog geen doelpunten daar. Wel doelpunten bij een geweldige wedstrijd. Echt fantastisch. Tussen Roma, AS Roma en Inter. Het staat daar 2-1. Het was bij rust 2-0. In het voordeel van Roma. Geen doelpunten van Malen, maar wel van Kone. 2 keer. En vlak na rust is die wedstrijd helemaal opengebroken. Is het 2-1 geworden. Doelpuntenmaker Martinez. En dan hebben we zoveel andere mooie dingen om naar te kijken. BVB, oftewel Borussia Dortmund, speelt uit tegen VfB Stuttgart. Daar staat het nog altijd 0-0. Met de kerstverse international Joey Veerman in de basis. 0-0 daar dus. En zoveel mooie dingen ook op dartgebied. Maar daar gaan we allemaal later over praten. Eerst en al kijken naar Sparta tegen Heerenveen. Even de aanval voor Heerenveen meenemen. Nee, mag het over de zijlijn. Daar nog altijd 0-0.
0: En we gaan straks ook natuurlijk live naar Ajax Excelsior. En we hebben later om 9 uur ook nog Willem II Fortuna Sittard. Hier bij GPR Sportradio.

0: We gaan meteen even naar het livecenter bij Andy, want er is een doelpunt gevallen.
1: Jawel, en wel bij Sparta Heerenveen. En het doelpunt is voor Heerenveen. Knappe goal hoor. Kortens is de man die maakt nou echt een fijne paas binnendoor in het strafschopgebied. En echt zo'n, ja, zoals dat zo mooi heet, een splijtende paas. Is de goed vrijlopende Korten die de bal krijgt. Prachtig gespeeld door Heerenveen. Schitterende goal. Kan niet anders zeggen. Sparta Heerenveen 0-1.

0: GPR Sportradio heb je aanstaan. Je hoorde Garland Jeffries en heel, heel rock'n'roll. Op het kasteel is gescoord, maar niet door de thuisclub.
1: Nee, maar het was wel een hele mooie van Nathan Kortens. Die dus die 1-0 scoorde voor Heerenveen. Ik kijk naar andere velden ook. Waar die wedstrijd tussen Roma en Inter is echt een geweldige wedstrijd. Dat knalt heen en weer. Nu is weer Inter in de verdediging. Roma in de aanval met Malen in strafschopgebied. Malen schiet maar tegen zijn tegenstander op. En dat betekent dat de bal niet richting het doel gaat. De afvallende bal is wel weer opgepikt door Malen. Speelt hem eventjes terug. En dan daar staat het overigens 2-1. Na 52 minuten spelen voor Roma tegen Inter. Daar nog altijd Roma in de aanval. Nu eventjes wat rustiger via de rechterkant. Kan weer wat komen. Dybala speelt onder andere daar de bal in. Dan gaat de bal naar de linkerkant. 1-2'tje mooi gedaan. Bal voor het doel. En wordt dan tot hoekschop verwerkt. Heel moeizaam wel door Inter. Daar dus een mooie wedstrijd om naar te kijken. 2-1 bij VfB Stuttgart tegen BVB. Oftewel Borussia Dortmund. In Stuttgart staat het nog altijd 0-0. En nu is Sparta in de aanval bij die wedstrijd Sparta-Heerenveen. Na 28 minuten ruim is het daar dus 1-0 voor Heerenveen op het kasteel tegen Sparta.
0: We houden je op de hoogte. We zijn er de hele avond bij. Vanavond om 9 uur ook aftrap in Sevilla. Dat is die mooie plaats waar de mandarijnen aan de bomen hangen en Barcelona komt langs. Of dat het doelpunt te verstijn wordt, dat hoor je ook straks hier bij GPR Sportradio.

0: Ja, ook voor de lekkere muziek zit je hier goed, hè? Bij GPR Sportradio. Je hoorde Ella Langley en Choosing Texas. Steeds meer de country muziek die het heel erg goed doet, ook in Nederland. Het Nederlandse Davis Cup team die heeft het trouwens na een wat mindere start toch vlot getrokken. En ze hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze hebben gewonnen van Columbia. Eerder deze week hadden we Paul Haarhuizel in de uitzending. En die zei dat het een makkie zou worden, maar dat er van onderschatting absoluut geen sprake was. Daar twijfelden wij heel even over bij die eerste pot. Maar wat ik al zei, het is toch allemaal goed gekomen. En we hebben natuurlijk het live zetten, want er is niet een klein beetje voetbal. Er is niet heel veel voetbal. Er is knetterveel voetbal. En alleen maar leuke wedstrijden, Andy.
1: Zeker, want het staat nog altijd 1-0 voor Heerenveen bij Sparta. Dat is knap. Maar Sparta draait niet echt heel lekker. Hè? 6 gespeeld met 5 punten. 1 keer gewonnen, alleen van Telstar met 3-1. En Heerenveen staat 11e. Sparta dus, wat staan ze? Zelfs 12e. En dat is niet echt heel erg prettig. Rogier Meijer, de trainer, ziet ook nu weer dat zijn ploeg tegen de achterstand aankijkt. Heerenveen 1-0 voor door die prachtige goal van Korten.

bij de wedstrijd tussen VfB Stuttgart en Borussia Dortmund. En wij wachten ook een klein beetje met spanning om 9 uur. Want dan is er Wessel Nijman bij darten die het op gaat nemen tegen James Wade. Daarvoor onder andere Sakai, de Japanner, tegen Johnny Clayton.

0: Mariah Carey, zij heeft die hele gekke rider met alleen maar blauwe M&M's en zo, dat soort dingen. Maar belangrijker nog, een hele hoge gage. Je hoort er someday op GPR Sportradio. Er is vandaag al eerder gevoetbald. En ook gisteren is er al gevoetbald in de Vriendenloterij Eredivisie. Toen heeft Groningen PEC Zwolle ontvangen. En later werd PEC Zwolle dan weer thuis ontvangen door de harde kern van de fans. ADO Den Haag heeft vanmiddag al gespeeld tegen Cambuur. Dat werd de 1-1 waar ze allebei niks aan hebben. En op dit moment wordt er gevoetbald op het kasteel in Rotterdam. En die komt Sparta al een beetje aan aanvallen toe.
1: Nee, want het is weer Heerenveen dat in de aanval is via een hoekschop nu. Aan de rechter linkerkant wordt de bal voor het doel gebracht, maar tot hoekschop gekopt door de verdediging van Sparta, door Martens Indy in dit geval de aanvoerder. De keeper van Heerenveen, en dat is Bernd Klaverboer, die gisteren goed nieuws kreeg, want hij is gekozen in Jong Oranje. Die heeft nog niet veel te doen gehad, nog altijd de 0 voor Sparta. Heerenveen dus op 1 door die mooie

goal van Kortens. Even kijken wat die hoekschop mee gaat brengen aan de kant van Heerenveen. Hoekschop vanaf de rechterkant. Het linkerbeen wordt met de rechterarm omhoog aangegeven. Daar gaat de bal komen. Eerste paal. Bal voor het doel, maar wordt weggebokst door de keeper van Sparta. Weer ingebracht, maar die bal is van heel ver. Michael Brouwer, geen probleem als keeper. Eén keer gepasseerd. Dan zijn de opstellingen binnen van Ajax en Excelsior. Vorig jaar, ja, ik durf het haast niet te zeggen hoor, voor de diehard Ajax-fan. Maar Ajax werd verslagen in de eigen arena met 2-1 door Excelsior. Twee doelpunten van Naujox en eentje van Dolberg voor Ajax. Nou, Dolberg speelt wel, Naujox niet. Dolberg dus in de spits in plaats van Tolu. Ook opvallend, Tsiganov die speelt in plaats van Berghuis. En Anton Gai in de basis bij Ajax in plaats van Rosa. Helaas geen Naujox, die is geblesseerd bij Excelsior. Kijk nog even verder door Europa. Dat gaat zo snel hier. Je kunt door heel Europa in een paar seconden kijken. Roma, Inter, nog altijd en zeer interessant. Zeker ook omdat Inter constant in de aanval is. Maar daar staat Roma nog altijd met 2-1 voor. En gaat Inter nu de bal voor het doel brengen. Daar komt de keeper uit zijn doel, pakt hem heel goed uit de lucht. Dus is het gevaar geweken. En nog altijd rust bij de wedstrijd Stuttgart-Borussia Dortmund.

0: gaan snel naar het livecentrum, want er is gescoord op het kasteel.
1: Ja, een klap voor Sparta, want het is 2-0 voor Heerenveen. Doelpunt te maken, Trensko. En ik zie sombere gezichten bij Sparta en terecht. Want het is een blunder achterin. Ik kan niet anders zeggen. Als Heerenveen de bal overneemt en de bal voor het doel gaat komen via de rechterkant. Waar Trensko klaar staat. Nee, hij doet het helemaal zelf. Hij pikt die bal op aan de rechterkant. Trekt naar binnen en gaat langs alles en iedereen. En kan scoren. 2-0 Heerenveen tegen Sparta.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
10: Kippie!
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
22: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
0: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: GPR Sportradio. Rob Spijker.
23: De zaterdagavond waar Sparta een 0-2 ruststand moet wegwerken. En we gaan zo meteen ook in Italië kijken of onze Malen daar al gescoord heeft bij de wedstrijd van Roma tegen Inter.

0: VPR Sport Radio, Pharrell Williams hoorde je en Happy. We hebben het, al is de verleiding groot, vanavond niet alleen maar over voetbal, maar er komen nog wel meer dingen aan bod. Bijvoorbeeld het WK wielrennen, wat morgen losgaat met de tijdrit. Theo de Rooij hebben we later in de uitzending en we gaan het ook nog even over Koofstol hebben. Dan zie ik die frons al op je voorhoofd, maar dat is iets met roeien. En roeien is natuurlijk te makkelijk, dus dat doen we dat op zee. Daar gaan we straks even contact nog in dit uur nog contact over hebben met Isabel van Openzat. Dus dat komt allemaal nog langs. Maar we hebben natuurlijk ook, erg belangrijk, het livecenter met Andy. Want we hebben echt een rondje Europa waar we langs gaan. En mijn grote vraag is eigenlijk, heeft Malen al gescoord bij Roma?
1: Nee, hij niet. Maar aan de andere kant is zojuist de gelijkmaker gescoord. Lautaro Martinez is de man die de gelijkmaker scoort. Zometeen meer over Malen hoor, want er valt heel veel over te vertellen. Hij heeft niet gescoord, maar het is dus 2-2. Malen niet gescoord, wel twee keer Kone voor AS Roma. Toen werd het 2-0. Toen 2-1, Martinez. En nu zojuist dus de gelijkmaker. Een prachtige, keihard is de bal eerst tegen de lat gekopt. Komt terug, wordt niet weggewerkt uit de verdediging. En dan wordt het doelpunt ook toegekend door de scheidsrechter. Er werd nog wel even gekeken of er nog iets aan de hand was. Malen, hij kreeg een kans. Eigenlijk was het geen kans. Maar hij kreeg de bal aangespeeld. Draaide half om zijn as. Schoot de bal gigantisch mooi in. Keeper had er echt geen idee van, maar die kreeg hem tegen zijn hoofd. En zo bleef de bal niet, kwam de bal niet in doel. En eindigde die uiteindelijk dus in het bezit van Inter. Inter dat dus net op 2-2 is gekomen. Bij Sparta staat het nog altijd bij de rust 2-0 voor Heerenveen. Het was Ideo die liet zien dat je als aanvaller niet moet meeverdedigen. Hij ging in de fout, waardoor vlak voor rust er 2-0 door Trenchco kon worden gescoord door Heerenveen. Nu dus 2-2 met nog iets minder dan 10 minuten te gaan bij Roma tegen Inter 0-0. Nog altijd bij VfB Stuttgart tegen Dortmund, waar Joey Veerman zojuist een gele kaart heeft gekregen.

0: VBS Sportradio Massive hoorde je. En Unfinished Sympathy. Volgens mij zijn ze weer het voetbal in Rotterdam, hè Andy?
1: Gelukkig wel, want ze hebben wel de rust gehad. Maar nu mogen ze weer de wei in. Sparta 0, Heerenveen 2. 1 minuut gespeeld in de tweede helft. Ja, en het is duidelijk wat Sparta moet. Namelijk aanvallen en proberen doelpunten te maken. Maar dat is niet zo makkelijk, want ze waren in de eerste helft echt de onderliggende partij. En Heerenveen dus goed bezig. Andere scherm, Roma, Inter. De nummers 1 en 2 tegen elkaar. 85 minuten gespeeld, 2-2 de stand. Kone 2 keer, Martinez 2 keer. De eerste voor Roma, de ander voor Inter. Inter weer in de aanval, is wat meer in de aanval. Maar het wil nog niet wat dat betreft lukken, is het terecht. 2-2 daar. En straks om 8 uur, over een minuutje of 10... gaan we dus Ajax tegen Excelsior krijgen.
0: Ja, we hebben vanavond nog meer leuk voetbal. Barcelona gaat namelijk ook weer voetballen uit bij Sevilla. Daar hoor je straks nog wat meer over. Het EK Coastal Rowing zit erop voor Isabel van Op Zeeland. Zowel in de solo als in de gemengd dubbel stranden ze in de kwartfinale. In de dubbel scheelde het zelfs maar 0,55 seconden. Dat is niet eens aan te wijzen. We vragen ons natuurlijk af hoe Isabel terugkijkt op dit EK. Ik ben blij dat ze dan ook even tijd voor ons heeft kunnen maken. Isabel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat de teleurstelling er nog een beetje in zit. Hè? Het is donderdag ben je uitgeschakeld in de kwartfinale. Zit die teleurstelling nog diep?
2: Deels, ja. Want je doet mee aan een wedstrijd of een EK... Om uiteindelijk ook mee te mogen strijden voor de medailles. En nu waren we net een ronde te vroeg eruit... En, want het, is, ja, het strijden om de medailles gebeurt pas vanaf de halve finale. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk jammer. Maar ja, we hebben goed geëvalueerd daarna. En zelf heb ik ook goed teruggekeken naar de race in de skiff en in de dubbel. Ja. En we hebben gewoon, in beide zijn gewoon goede races geweest. We hebben gedaan wat we wilden doen. Goed uitgevoerd. Dus daar kunnen we gewoon heel trots op terugkijken. Dus dat, ja... Het is jammer dat we dat niet hebben mogen afronden met de medaille die mee naar huis kon. Maar we hebben goede races laten zien. Gedaan wat we wilden doen. Dus dat, daar mogen we wel trots op zijn.
0: Ja, voor de mensen die niet thuis zijn op het EK Coastal. Kun je nog 1 keer uitleggen wat jullie precies hebben moeten doen?
2: Ja, tuurlijk. Je start op het strand. Coastal is op zee roeien. En je begint eerst op het strand en dan ren je zo'n 40 meter... En dan spring je op volle snelheid met hartslag 180 een boot in. En dan doe je een slalomparcours van 250 meter heen. Dan draai je volledig en dan roei je 250 meter terug. En dan volle snelheid spring je weer uit de boot en ren je terug naar de finish. En dat was bij ons in de mixed dubbel met Michiel Mantel. Daar racen we in de kwartfinale tegen Duitsland. En dat ging hard weg. En toen... Nou, waren we goed aan elkaar gewaagd, aan de Duitsers. En toen terug heel hard geroeid. En toen kwamen we ongeveer gelijk aan op het strand. En dan komt het aan op het rennen. En het strand loopt een beetje op, dus je rent ook een klein heuveltje omhoog. Dus dat is nadat je al zo'n volledige inspanning hebt geleverd... waar je volledig verzuurd bent geraakt, is dat niet makkelijk. Om dan nog even zo hard mogelijk te sprinten. En ja, het was een close call... We zaten daarna te grappen dat het net een langere teen of net een langer been, zeg maar, het verschil had gemaakt. Maar we hebben gewoon een mooie race gevaren, dus dat dat is belangrijk.
0: 0,55 seconden, dat is er eentje uit de categorie, daar had meer in gezeten.
2: Ja, dat je denkt, we hebben daarna, het eerste wat je daarna denkt, waar hebben we dat laten liggen? Kunnen we dat ergens vandaan getoverd hebben? Maar dat... We hebben elk onderdeel van de race gewoon zo goed uitgevoerd. Dat op dat moment gewoon dat het was. En dat is natuurlijk heel zuur. Maar we zijn nog niet klaar voor het seizoen. We hebben nog een WK in oktober. Dus we gaan nu gewoon 3 weken hard trainen. En dan is het plan om voor die Duitsers in ieder geval te eindigen.
0: Ja, je hebt de mixed dubbel heb je gedaan. Maar je hebt ook solo mee gedaan. Hoe kijk je terug op die prestatie?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Dat was de kwartfinale, deed ik tegen zeker niet een van de minste roeiers die meedeed. Magdalena Lopnig, die heeft uiteindelijk ook zilver gehaald.
0: Ja, dus je had ook een beetje pech met de loting eigenlijk.
2: Ja, pech. Ja, maar ik heb het daar niet makkelijk gemaakt. We hebben hard gereced, goed naast elkaar gevaren. En ook dat was een close call bij de finish. Niet zo close als met mixed double, maar ik heb het haar zeker niet makkelijk gemaakt. En nu hoop ik dat ik op het WK haar wel kan pakken.
0: Ja, wanneer is dat WK?
2: Zou leuk zijn. Het WK is 18 oktober in mijn hoofd. Begint het. We vertrekken 10 oktober richting China. Daar zal het WK plaatsvinden. En dan is het 4 dagen. En dan ga ik ook daar weer de skiff starten. En de mixed double samen met Michiel Mantel.
0: Ja, en heb je op dit EK in Spanje ook nog dingen geleerd die je weer mee kan nemen naar het WK?
2: Ja, zeker. Dat we gewoon wat we vooral deden in de kwartfinale. In beide boten. Is gewoon onze eigen race varen. Gewoon gedaan wat we gedaan hebben tijdens training. En dat laat dan zien dat goed zit. En dat je daar echt wel goede snelheid uit haalt. Dus gewoon, we hebben het gewoon goed het vertrouwen gekregen om daarop door te blijven bouwen. En dan wat stappen erbij te zetten richting het WK nog.
0: Nou, daar gaan we ons al op verheugen. We hopen, we gaan jou zeker ook weer volgen tijdens het WK. Isabel van Op Zeeland over het EK Coastal Rowing in Spanje. We wensen je heel veel succes op het WK en hopen nog veel van je te horen. Dankjewel voor je tijd.

0: Zaterdagavond, waar er ook gevoetbald werd in Italië. Dat is niet vreemd op een zaterdagavond natuurlijk. Maar misschien zat daar wel de leukste wedstrijd van vanavond. Maar hij zit er wel op, hè, Andy?
1: Ja, 2-2 geëindigd in de wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van Italië. En dat zijn AS Roma en natuurlijk Inter. Mooie wedstrijd om naar te kijken. Ook als ik zo kijk naar afloop, heel vriendschappelijk. Oh, wat zie ik op het andere scherm? De nekslag voor Heerenveen, voor Sparta. Want Heerenveen scoort. En ik kijk naar het team van Sparta. Ja, Rivera is de man die scoort. Maar oi, oi, oi, dat Sparta 0-3 thuis. En ja, we weten dat er geen bus opgewacht gaat worden. Zo zijn ze niet in Rotterdam. Maar die 3-0 achterstand in de tweede helft tegen Heerenveen, die komt aan als een moker. Kei en keihard. En weer is het matig werk aan de kant van Sparta. Mooie bal, de diepte weer ingegeven. En dan, ja, dan wordt er slecht verdedigd door Sparta. Kan niet anders zeggen. Bal komt niet eens meer voor het doel. Wordt mooi binnengeschoten. Uitstekend gedaan door Heerenveen. En zo is het dus 3-0. De doelpuntenmaker Maxens Rivera. Hij scoort 3-0 voor Heerenveen tegen Sparta. 2-2. De eindstand bij Roma tegen Inter en ook natuurlijk nog altijd bezig VfB Stuttgart tegen Dortmund. Maar daar is het zojuist 1-0 voor Dortmund geworden. En dat terwijl Veerman gewisseld was, komt de ongeslagen ploeg van Dortmund dus toch op 1-0 voor. En leidt tegen VfB Stuttgart.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. Normaal weegt een pompoen maximaal 45 kilo. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen €1500 mee naar huis. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
24: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
25: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
26: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
4: GPR Sportradio. Rob Spijker.
0: En het is echt een heerlijke zaterdagavond, voetbalavond. We gaan er straks naar Sevilla, Barcelona. En zo meteen gaan we nog even kijken op het kasteel. En natuurlijk in de Johan Cruijff Arena, want ook daar is Ajax begonnen aan zijn wedstrijd.

0: CPF Sportradio met Sister Sledge en All American Girls. Er wordt trouwens niet alleen gevoetbald, al zou je dat wel denken na het eerste uur. Maar er is zo lekker veel voetbal en we hebben ook hele mooie wedstrijden voor je. Daar gaan we zo meteen naartoe. We moeten eerst even naar het World Series of Darts. Want Van Duivenbode die heeft voor een verrassing gezorgd. Die is namelijk door naar de volgende ronde. En er wordt ook vanavond wordt er nog gedart. Devin, praat ons even een beetje bij je. Die Van Duivenbode vanmiddag, wat heeft hij gedaan?
1: Ja, die heeft gewonnen van Luke Humphries, de oud-wereldkampioen. En één van de twee grote Lukes. De andere is natuurlijk Luke Littler. Die komt later vanavond nog in actie.
0: Ja, gaan ze weer fluiten met z'n allen?
1: Gaan ze waarschijnlijk weer fluiten met z'n allen. Maar dit keer speelt hij niet tegen de Nederlander. Dat is dan zijn voordeel. Dat deed Johnny Clayton ook niet zojuist. Die speelde tegen Mohotmu Sakai, de Japanner. Die stond lange tijd voor in die pot. Maar uiteindelijk trok Johnny Clayton aan het langste eind. Dus 10-8, dus die zien we morgen ook terug. Sakai, cultheld op het WK vorig jaar. En dit jaar is hij er ook weer bij. Dus in december zien we hem weer in Ali Pally.
0: Ja, en wat gaat er vanavond nog gebeuren verder daar?
1: We hebben zometeen Gerwin Price, ook oud-wereldkampioen. Die komt zo in actie. En daarna, rond een uurtje of negen, is het de beurt aan Wessel Nijman. Okay. Tegen James Wade.
0: Ah, nee, maar dat verklaart ook waarom jij als enige hier aan een pint of bier zit. Dan,
1: dat is niet waar.
0: Ja. Oké, we hebben de foto's gelukkig nog. Ja, ja. We gaan snel even naar Andy, naar het Live Center. Want Ajax is begonnen aan zijn wedstrijd en ook op het kasteel. Wordt er nog gevoetbald?
2: Ja, daar staat het 3-0 voor Heerenveen tegen Sparta op het kasteel. En in de arena dus Ajax tegen Excelsior. En ik heb het al eerder gezegd, vorig jaar de grote verrassing, die 2-1 overwinning van Excelsior. Dat was in tijden niet gebeurd. Want toen was het 22 keer winst voor Ajax op Excelsior. En in 1972 was het zelfs 8-0. Een hattrick van, jawel, de maestro zelf, Johan Cruijff. Nu staat het 0-0, nog niet al te veel gebeurd. Het is een leuke wedstrijd wel om naar te kijken. Spannend omdat Excelsior het zo uitstekend doet. Staat 7e, 10 punten, 13-7 doelsaldo. En Ajax staat 4e, 6 gespeeld. 1 keer verloren, 1 keer gelijk, 13 punten en 19-7 als doelsaldo. Afgelopen week nog was het 5-1 tegen Willem II. De wedstrijd daarvoor was het 5-1 tegen Fortuna. Dus Ajax zit in een goede flow. Kijken of ze dat ook tegen Excelsior kunnen volhouden. Vooralsnog is het niet het geval, want het staat 0-0. Maar we zijn pas 12 minuten onderweg.

0: GPR Sportradio heb je aanstaan. Live hoorde je en Heaven. De laatste wedstrijden is Ajax echt flitsend uit de startblokken gekomen. Zeg maar gerust een beetje onstuimig. Gebeurt dat op dit moment ook?
1: Nou, Ajax is nog even 0-0. Blessurebehandeling. Maar op het andere veld, bij Sparta en Heerenveen, een prachtige vierde goal voor Heerenveen. Wat een mooie goal. Even kijken wie dat is. Is dat een invaller? Het is een... Even kijken hoor, wie dat precies is. Oh ja, natuurlijk. Oh ja, prachtige goal. Van Ooyen, die maakt dan de... Luca Ooyen is dat, de nummer 11 invaller van Heerenveen. 75 minuten gespeeld, Sparta 0, 4 voor Heerenveen. En ik kijk op het andere scherm, daar zie ik onder andere Daley Blind en Berghuis op de tribune zitten. Die zijn er dus niet bij. En Enrique heeft voor de tweede keer op de grond gelegen met een blessure. Maar hij staat weer en kan weer komen. En we zagen dat de trainer van Ajax, Michel, ontzettend boos was over het feit dat de passes niet goed zijn. De open passes die richting Dolberg gingen. En nu, er moet gewisseld worden. Dat geeft Michel aan. Hij geeft aan dat Enrique niet verder kan spelen. Hij komt nog wel het veld zo dadelijk in. Maar hij moet een minuutje wachten. En ik zag ook al de trainer van Ajax met zijn hand dat gebaar maken richting de reserves, dat de eerste reserve moet gaan komen. 0-0 bij Ajax Excelsior. 17 minuten gespeeld. De eerste tegenslag is er wel voor Ajax.
0: Ja, er is nog 14 minuten te gaan op het kasteel. Om even een Van Gaaltje erbij te halen. Is Heerenveen nou zo goed of is Sparta nou zo slecht?
1: Nou, dat laatste. En eigenlijk ook het eerste. Want je scoort niet voor niets 4 doelpunten. Wel veel fouten achterin van Sparta dat nu in de aanval gaat. En eigenlijk hebben die maar 1 hele leuke voetballer op dit moment. En die heeft nu balbezit, maar raakt de bal ook nog kwijt. Dat zegt meer dan genoeg. Want Milan Zonneveld is een uitstekende voetballer. Nou, misschien nu dan iets voor Heerenveen. Nee, niets aan de hand. Men wil een penalty. Sparta en Heerenveen maakt inderdaad een klein foutje achterin. En gaat meteen in de omschakeling. Daar zijn ze eigenlijk ijzersterk in vanavond. Maar nu komt dat niet zo uit, maar 4 keer wel. Ja. Want 4-0 met nog een kwartier te gaan.
0: Ja, wat ik opmerkelijk vind, als ik zo stiekem een beetje om de hoek met je mee zit te kijken, is dat het stadion nog ramvol zit. Niemand gaat.
1: Ja, maar dat is Sparta.
0: Dat is Sparta.
1: Dat is Sparta.
0: We houden je op de hoogte hier bij GPR Sportradio. Radio.

0: ja, een beetje enthousiast kan raken. En dat hij dan blijft doorspelen. Er is echt serieus een keer gebeurd dat ze de stekker eruit hebben getrokken. Maar goed, dat even terzijde. Waar ze ook de stekker eruit hebben getrokken is volgens mij bij Sparta, of niet, Andy?
1: Ja, dat is over en uit nog 10 minuten te gaan. Maar 4-0 achter tegen Heerenveen. Ja, interessanter is het natuurlijk bij Ajax tegen Excelsior. Want ik zie Owen Wijndal klaarstaan aan de zijkant. En dat betekent dat er gewisseld gaat worden bij Ajax. Ik denk dat Caio Henrique eruit gaat. En het was een hele aardige mogelijkheid voor Excelsior via Seger. En ik zie die Henrique weer op de grond zitten. Blazend, puffend en hijgend. Joh, blijf lekker zitten. Wijndal is er al ingekomen. Kun je het lekker rustig aan gaan doen. Douchestralen gaan tellen. 0-0 bij Ajax tegen Excelsior. Opvallend, we hebben gisteren natuurlijk gehoord dat bondscoach Xavi de selectie van Nederlands elftal bekend heeft gemaakt. Even kijken wat dit oplevert. Mooi schot van Gloeg. Maar die wordt op de vuisten, door de vuisten van de keeper van Excelsior. En dat is een hele goeie, Stijn van Gassel, wordt die gestuit. Geen enkele Ajax-ziet in het team van Xavi. Wel eentje in het team van Duitsland, Ter Stegen. En die zal spelen tegen Nederland in de wedstrijd Interland. Duitsland tegen Nederland. Balbezit voor Ajax aan de linkerkant. Weer via Kloeg. Nee, Oscar is het die de bal even terugspeelt. En dan kan de aanval worden opgezet via het middenveld. Kijken of dat iets kan opleveren. Zou mooi zijn voor Ajax. Klaassen loopt de diepte in. Bal wordt door Dolberg getrapt, maar niet goed. Dolberg, de maker van de enige goal voor Ajax vorig jaar in de 2-1 nederlaag in de arena. Nou, Joks was de man die twee doelpunten maakte voor Excelsior. Het zo goed spelende Excelsior dit seizoen. Kijk maar even op het andere scherm. Daar loopt de wedstrijd langzaam ten einde bij Sparta tegen Heerenveen. En helemaal ten einde is de wedstrijd gekomen tussen VfB Stuttgart en Borussia Dortmund. Het team van Joey Veerman heeft gewonnen, moeizaam met 1-0, maar blijft ongeslagen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezet.

0: echt niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
0: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
2: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
8: Kippie.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
21: GPR Sportradio. Rob Spijker.
22: Er snel Andy in de Johan Cruijff Arena.
23: 1-0 voor Ajax. Wie anders dan de beste speler dit seizoen, Julian Brandt.
22: We houden de wedstrijd voor je in de gaten en gaan zo meteen weer terug ook naar het kasteel.

0: GPX Sport Radio, Kodje en Kimbra. And somebody that I used to know. Het is feest op het kasteel, maar dan wel alleen in het uitvak.
1: Ja, en ik kijk naar het gezicht van Dylan Vente. Die baalt een heel klein beetje. Ze spelen van Heerenveen notabene. Heerenveen wint met 4-0. Verder allemaal lachende gezichten. Maar een grimlachje bij op het gezicht van Dylan Vente. De spits van Heerenveen heeft nog niet gescoord. En ook vandaag niet. Ondanks dat het 4-0 werd voor de Friese. Kortens, Trensko, Rivera en Ooyen 4-0. Wat een klapper in het gezicht ook van Sparta. Andere wedstrijd die bezig is. Ajax tegen Excelsior. 1-0. Goeie goal van Brandt. De voorzet vanaf de linkerkant van Oscar Gloek werd nog even heel licht aangeraakt door Dolberg. En toen was het Julian Brandt die weer Ajax scoorde. Hij doet dat toch wel heel erg goed en knap. En dus een 1-0 voorsprong na 37 minuten spelen. Over 7 minuten gaan we kijken naar de volgende wedstrijden. Venezia tegen Lazio. En natuurlijk Sevilla-Barcelona om 9 uur. Een heerlijke wedstrijd met de topper Barcelona. En om 9 uur ook nog een wedstrijd uit de Vriendenloterij Eredivisie. Willem II tegen Fortuna.
0: Ja, en we hebben er even wat statistieken bij gepakt. Vooral voor de verdediging van Sevilla. Het gemiddelde waarmee Barcelona scoort, wat ze op dit moment hebben, is 4,7 per wedstrijd. Ga er maar aan staan. Dat gaat een leuke wedstrijd worden. En je hoort hem straks hier natuurlijk vanuit het livecenter met Andy Houtkamp, GPX Sportradio.

0: KPR Sportradio met veel muziek. Ook nog uit een hele leuke film, Feel the Power of Love. Je hoorde Huey Lewis and the News uit Back to the Future. Deel 1 was dat volgens mij. Andy, hoe is het op dit moment in de Johan Cruijff Arena? Want ze hebben volgens mij toch Dolberg als eerste spits, hè?
1: Ja, zeker. En die heeft ook eigenlijk de assist gegeven. Hij had er bijna geen idee van. Maar hij tikte de bal toch nog naar Brandt. En Julian Brandt maakte de 1-0 voor Ajax. We zitten nu in de wedstrijd tegen Excelsior. Ajax Excelsior in de 43ste minuut. Het staat dus 1-0 voor Ajax. Ja, en daar willen ze graag nog wat meer van maken. Ajax dat het natuurlijk heel goed doet. Hè. Laten we nou wel zijn. Er zit er wel geen Ajax zit in oranje. Maar Klaas heeft 3 doelpunten gemaakt. En Klok heeft 3 assists tot nu toe. Dolberg 2 doelpunten en 3 assists. Dat zijn de belangrijkste mensen. En 53 wedstrijden op rij heeft Ajax gescoord tegen Excelsior. En dit was dus nummer 54. Knap en leuk voor de Amsterdammers. Kijken of er nog wel een wedstrijd van gemaakt kan worden door Excelsior. Het is maar 1-0. Als Davy Klaassen de bal halverwege de eigen helft heeft opgepikt. Ajax zit vlak voor rust. 2 minuten nog te gaan. En Ajax leidt dus met 1-0 tegen Excelsior.
0: Ja, we hebben de hele avond voetbal tot 11 uur. Want na 11 daar hebben we hier Ben Liebrand. Die is inmiddels al aanwezig en die is zijn spulletje al aan het opbouwen. Want ja, die heeft natuurlijk wel zijn mixset nodig. Dat hoor je straks na 11. Ben Liebrand, master mixer in de mix. Dus dat is alvast iets waar je op kunt focussen. Dan kan het feest echt beginnen. Maar we hebben eerst nog heel veel voetbal. Straks nog Barcelona bij Sevilla. En we zijn natuurlijk ook aanwezig bij Ajax tegen Excelsior.

0: Ik durf het haast.
1: Ja. En die rustig.
0: We gaan snel
1: naar het livecentrum, want er is gescoord in de Johan Cruijff Arena.
0: Ik zei, het is toch te hopen dat Excelsior het een beetje spannend maakt. Nou, wat heet? Lennart Hartjes maakt de gelijkmaker. Op een moment, een minuut in de extra tijd van de eerste helft. 1-1. Ajax Excelsior. Lennart Hartjes.

0: CBS Sportradio met de voetbalavond, de zaterdagavond. En we zijn aanwezig in de Johan Cruijff Arena, waar Dolberg trouwens niet meedoet. Maar dat heeft ook alles te maken met een griepje van zijn concurrent Tolu Arukodare. Toch? En die zeg ik goed, hè?
1: Dat zeg jij helemaal goed. Kasper Dolberg zie ik wel in de spits lopen.
0: Ja, dat is goed. Toch?
1: Ja, Tolu doet niet mee. Dat bedoel jij.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Tolu heeft Dolberg in de spits. En Tolu doet niet mee vanwege een klein griepje. Ja. Maar dat zijn er wel meer in Nederland die dat hebben. 47 minuten gespeeld. Oftewel de tweede minuut van de extra tijd. 1-1 in Excelsior in de aanval. Dat is niet te geloven. Dat had ik echt niet verwacht. Bal voor het doel. Er ter stegen. Ziet er niet lekker uit, maar kan de bal wegkrijgen. En gaat Ajax nog een keer in de aanval. In die laatste minuut van de eerste helft. 1-1. En daar komt de aanval met Klok. Klok kan hier de bal krijgen. Nee, uitstekend verdedigd door Excelsior. Dat is echt heel goed gedaan. Excelsior speelt toch wel lekker, hoor. Dat is een fijn team, dat team van Ruben den Uyl. En volgens mij was het Moreira die heel goed ingreep aan de kant van Excelsior. Vlak voordat Klok kon binnentikken. Inderdaad, Moreira met een perfect getimede sliding. Dat doet hij echt heel erg goed. En het is niet voor niets dat Excelsior op die zevende positie staat. 3 gewonnen, 1 gelijk en 2 verloren. 10 punten. En dat is niet slecht. 13-7 als doelsaldo. Nu 14-8 in de rust van de wedstrijd tegen Ajax. Want het is rust bij Ajax Excelsior. Tussenstand 1-1.

0: GBR Sportradio heb je aanstaan. Je hoorde Aswad en Next to You. Een beetje zomerse muziek. We hebben een tussenstand in de Johan Cruijff Arena. Dat is 1-1. Daar zitten ze aan de thee of iets anders lekkers. En daar pakken we straks natuurlijk de tweede helft mee. Over een goede 8 minuten begint het ook in Spanje. Bij Sevilla tegen Barcelona. Heb je daar al wat nieuws over?
1: Ja, zeker, Rob.
0: Mooi.
1: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Prachtig stadion. Afgelopen woensdag won Barcelona met 1-0 tegen Deportivo. Deportivo A Coruña, doelpunt van Sierra. Dat was dan voor Sevilla. Wat zeg ik nou?
0: Ja, maar eigenlijk heeft Deportivo het dan heel erg goed gedaan.
1: Ja, met 1-0. Absoluut.
0: Ja.
1: Maar we kijken natuurlijk naar het team van Barcelona. Geen Frenkie de Jong, die is geblesseerd. Afgelopen woensdag wonnen ze met 7-2 van Racing Santander. Oh. Het was Sevilla dat won met 1-0 van Deportivo La Coruña. 3 keer Rafinha tegen Santander. Ja, Rafinha die is als een gek bezig. 6 wedstrijden, 9 doelpunten, 3 assists. Yamal, ook spelend vanavond. 6 wedstrijden, 7 doelpunten, 2 assists. Je mag natuurlijk ervan uitgaan, en dat is ook zo, dat Barcelona met 6 gespeeld 18 punten bovenaan staat. Een doelsaldo van 28 voor en 6 tegen. Het is echt abnormaal. Dan moet je dan vanavond tegen voetballen. En toch heeft Sevilla best wel een leuke ploeg. Geen Nederlanders. Ik kijk eventjes wie daar de belangrijkste spelers zijn. Ja, Robbie Oerde is een hele aardige. Robbie Jour, dan wordt hij ook wel genoemd. Felix Correa. Maar het zijn geen hele bekende jongens die daar voetballen. En bij Barcelona natuurlijk Rafinha in de spits. En rechts voorin Lamine Yamal. Fermín López als de man achter Rafinha. En Anthony Gordon aan de linkerkant. Het is ook wel een team, hoor. Daarachter nog even Pedri en Rodri. Nou, dan weet je wel wat Sevilla te wachten staat vanavond. Een hele zware opgave. Op dit moment is Venezia tegen Lazio bezig. En daar speelt een Nederlander bij Lazio. De stand daar, ik ga even in mijn schermpje zoeken, is daar net begonnen, die wedstrijd. En dan staat het nog 0-0. Die Nederlander, die Nederlandse international die er speelt, is natuurlijk Kenneth Taylor.
0: Ja, en dan nog even terugkomen op Barcelona. Daar hebben ze eigenlijk een noodgreep moeten doen in de spits. Hè? Want ze wilden daar Alvarez hebben voor in de spits. Dat is allemaal niet gelukt. En nu hebben ze...
1: Ze hebben een aardige opvolger.
0: Ja, nou ja, maar dat is wel een beetje een noodgreep geweest. Want eigenlijk speelde hij nooit in de spits. Hij speelde altijd een beetje aan de rechterkant.
1: Maar die man is zo goed. Die is zo waanzinnig goed.
0: Ja, maar dan hopen er wel meer bij Barcelona die waanzinnig goed zijn. Maar die kunnen niet allemaal in de spits. Maar
1: en vergeet niet wat heel belangrijk is. Is dat de aanvoer richting de spits heel goed is. Hè? Met Yamal aan de ene kant en aan de andere kant Anthony Gordon. En die mensen die ik erachter noemde, ja. Heerlijk voetballen voor een spits als Rafinha.
0: Zo meteen over een goede 5 minuten. De aftrap van Sevilla tegen Barcelona.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Ben Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattooshop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
3: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Terugleverkosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
19: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
20: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
21: Kippie.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
24: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een bed.
23: spaghetti van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
16: Spotlight. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
24: We zijn zo meteen aanwezig bij de start van de partij tussen James Wade en Wessel Nijman op het World Series of Darts. Maar we zijn ook bij Sevilla tegen Barcelona en we gaan zo meteen naar de Johan Cruijff Arena.

0: KPS Sport Radio, Rick Astley. And whenever you need somebody. In Sevilla is de eerste helft begonnen tegen Barcelona. En in de Johan Cruijff Arena is de tweede helft begonnen tussen Ajax en Excelsior. En die is al een beetje spannend op beide velden.
1: Ja, 0-0 bij Barcelona tegen Sevilla uit. En wel een bal die via de paal eruit ging. Dat gebeurde zojuist. En daar kwam Sevilla goed weg. Maar goed, 0-0 daar. 1-1 bij Ajax Excelsior. En ook begonnen Willem II tegen Fortuna. En dat was even pikant. Het moment dat er een VAR-check was. Een overtreding op Pinto in het strafschopgebied van Willem II. Maar, scheidsrechter Hichler zei, niets aan de hand in overleg met zijn VAR. En dus staat het daar nog altijd 0-0. Daar pas 7,5 minuut gespeeld. Dus 0-0 bij Sevilla Barcelona. 0-0 bij Willem II Fortuna. Allebei in de eerste helft. En nog altijd 1-1 bij Ajax Excelsior.

0: VBS Sport Radio, The Weeknd hoorde je en Blinding Lights. Er wordt nog één potje gespeeld tijdens de World Series of Darts. Tenminste, dat mag ik aannemen, dus wordt het wel een hele late avond. Nog twee potjes, ik krijg twee vingers omhoog. Echt, die gasten die gaan gewoon door tot diep in de nacht. Maar voor ons Nederland is Wessel Nijman zo meteen aan de beurt. Devin, wat kun je erover vertellen? Heeft hij een beetje kans? Want hij heeft een zware tegenstander volgens mij.
1: Ja, Wessel Nijman tegen James Wade zo meteen in de AFAS hier in Nederland, in Amsterdam. Ja. Gezellig. Ik hoop dat er veel mensen daar zijn, maar nog meer mensen hier naar ons luisteren. Want wij houden hier ook op de hoogte. Ja, hij heeft zeker kans. Hij is bezig aan een enorme opmars dit jaar op de wereldranglijst. Mm-hmm. Hij heeft al heel wat Eurotour toernooien gewonnen. En zeker ook op de vloer is hij uitstekend bezig. En nu in eigen land, dat moet toch een kleine boost geven. En James Wade, ja, zijn bijnaam is niet voor niets de machine. Die staat er eigenlijk altijd. Dus ook vandaag. Dus het wordt niet makkelijk. Maar met het publiek erachter denk ik wel dat hij een goede kans maakt.
0: Ja, onderlinge resultaat is 5-0 geloof ik, hè? Ja. In voordeel van Wade.
1: Ja, dat klopt. Maar in principe had tot vandaag Dirk van Duivenbode ook nog nooit op tv gevonden van Luke Humphries. En die won ook.
0: Ja, ze zeggen ook altijd hoe meer je verloren hebt, hoe groter de kans dat je hem een keer gaat winnen. En ja, daar houden we ons aan vast natuurlijk.
1: Dat is niet helemaal hoe statistieken werken volgens mij. Maar
0: ja, jawel, joh.
1: We houden ons er lekker aan vast.
0: Als je erin gelooft, dan werken ze zo. Houden ze in ieder geval op de hoogte. Ze zijn nu nog het ingooien, maar ze gaan zo meteen beginnen. Dankjewel, David. Gaan we meteen even naar het Live Center. Want ja, er zijn op dit moment wel twee jam-jam-potjes bezig, Andy. Ja,
2: wel meerdere, Rob. Want als
0: nee, maar ik bedoel twee echte hele lekkere potjes.
2: Ja, met Barcelona uit bij Sevilla en met Ajax Excelsior.
0: Ja.
2: 0-0 bij Sevilla tegen Barcelona. En 1-1 bij Ajax Excelsior. Toch wel knap van de Rotterdammers dat ze het zo goed volhouden tegen de ploeg waar je vorig jaar nog van zei, nou, het is niet zo gek dat Excelsior van Ajax won. Maar nu is Ajax toch in een stuk betere vorm dan vorig jaar. En het zou me niet verbazen als ze nu ook uit de volgende aanval het heel goed gaan doen. Als er balbezit is voor Brand. Brand, bal binnendoor. Komt niet aan bij een medespeler, maar wordt weer opgevangen door Ajax. Door een Mokio. Mokio bal naar buiten naar Kloeg. Kloeg heeft de bal op het punt van het strafschopgebied. Trekt naar de achterlijn. Goed gedaan, bal voor het doel. En wordt dan weer verdedigd door Excelsior, door Casper Wiedel, de aanvoerder. En zo blijft Excelsior aardig overeind. 0-0 bij de andere wedstrijd ook. Willem II tegen Fortuna. En ik wil nog een vierde wedstrijd noemen. Dat is de wedstrijd tussen Venezia en Lazio Roma. SS Lazio. Bij Lazio Kenneth Taylor in de basis. Gekozen in het Nederlands team. Tenminste in de selectie. En Tijani Noslin. En zij staan 0-0 tegen de ploeg die helemaal onderaan staat. En Lazio heeft 4 gespeeld, 3 gewonnen, 1 gelijk. Doet het dus heel goed, de ploeg van trainer Gattuso. Nog even kijken bij Ajax, die gaan weer in de aanval. Goeie aanval, het schot gaat over het doel. En dat levert dus niets op voor Julian Brandt en zijn mannen. Want het was Brandt die hard overschoot. Davy Klaassen, de aanvoerder, kijkt een beetje zorgelijk. En ik kan me dat voorstellen, want het staat nog maar 1-1 tegen Excelsior.

0: NBR Sportradio. Morning Words hoor je van Extreme. Even nog even, Andy, over die wedstrijd van Lazio. Heb je daar nog iets bijzonders over te melden?
1: Ja, als ik kijk naar de rechtsback. Die heet Floriani Mussolini.
0: Van de familie,
1: familie van.
0: Hoi.
1: Zijn moeder is politica. Mm-hmm. Dat was een bekende, nogal rechtse politica.
0: Ja.
1: Maar overgrootvader was Benito. Benito Mussolini. En deze jongen wordt in Italië op handen gedragen door een bepaalde groep Italianen. Maar gelukkig heeft die jongen zelf al gezegd, het is een hele slimme jongen hoor. Hij doet niet aan politiek en denkt er ook niet over na. Hij heeft keurig gestudeerd zelfs. Hij speelt nu rechtsback bij Lazio Roma. In hetzelfde team als Kenneth Taylor en Tijani Noslin. 34 minuten daar gespeeld, 0-0. Laat ik dat maar even melden. En even verder kijken. Nijman even tussen. Oh, doelpunt. Oh, jongens toch. Nou. Ga even recht zitten allemaal. Het is bij Ajax tegen Excelsior. Het derde doelpunt dit seizoen van Sliti van Excelsior. Hij scoort 2-1 voor Excelsior in de arena tegen Ajax. En ook bij Sevilla Barcelona is gescoord, volgens mij, als ik het goed zie, 1-0 voor Sevilla. De ene naar de andere verrassing in op deze avond. En Sliti de voorzet. Nou, je zit Ter Stegen helemaal naast. De voorzet vanaf de linkerkant is goed. Maar daar moet Ter Stegen toch veel meer mee doen. Op die voorzet van Yegoyan. En dan is het makkelijk binnentikken door Sliti. Die de 2-1 voor Excelsior binnentikt tegen Ajax. Och, och, och. Wat een avond hebben we hier. Sevilla voor tegen Barcelona. En Excelsior voor tegen Ajax.

0: Nou, we gaan snel weer naar het livecenter. En er wordt dus weer gescoord in Amsterdam.
1: Ja hoor, het is 2-2 geworden. En wie scoort er? Misschien wel de beste spits van Ajax. En dat is Tolu. Hij is erin gekomen. Hij scoort de gelijkmaker. Het is 2-2 bij Ajax Excelsior.

0: GBS Sportradio, Alex Bovenoordi en Fever Dream. We zitten over de helft van de voetbalavond, Andy. En volgens mij gaat het een hele gekke avond worden.
1: Het is een heerlijke avond. Het was 1-0 voor Sevilla tegen Barcelona. En toen kwam Rafinha. En wat een beweging waarmee hij zijn tegenstander het bos instuurde. Hij maakte goal. Zijn 10e van het seizoen. Perfect. Het is 1-1 bij Sevilla Barcelona. En nu gaat Excelsior weer in de avond. Daar staat het dus 2-2. Na die echt ook geweldige voetbeweging van Tolu. Buitenkant rechts tikt hij die bal. Het zag er heel simpel uit. Hij krijgt nu weer de bal aangespeeld. Maar dat leek me een klein beetje buitenspel. Wordt niet gegeven nog. Hij blijft in balbezit. En dan gaat het spel verder met Klaassen. Daar 66 minuten gespeeld. 0-0 trouwens bij Willem II Fortuna. Na 23 minuten spelen. En 23,5 minuten gespeeld bij Sevilla tegen Barcelona. Daar is het 1-1. En als mijn collega Devin het goed vindt, dan meld ik even dat het 3-2 staat in het voordeel van Wade tegen Nijman in een wedstrijd die gaat tot de 10.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je

0: project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga je mis.
11: Pak hem.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
7: Tijdens het World Series of Darts is Nijman bezig. Je hoort zo meteen hoe hij het doet tegen Wade. En we zijn natuurlijk in de Johan Cruijff Arena, waar het op dit moment nog steeds 2-2 is. Nog een goede 18 minuten te spelen daar.

0: Perry en Chain to the Rhythm. We gaan even daar naartoe waar mannen zijn verkleed als smurfen. En dan weet je, dan gaan we niet naar de Johan Cruijff Arena, maar dan gaan we toch even kijken bij de World Series of Darts. We zitten zo'n beetje halverwege de partij. Mensen zijn daar heel inventief. Ik heb al een bordje voorbij zien komen. Ik weet, maar dan weet dat Nijman gaat winnen. Gaat dat ook gebeuren, David?
1: Als we nu de wedstrijd zouden stilleggen, niet. James Wade staat 5-3 voor. Wessel Nijman stond 5-2 achter. Heeft ook 1-0 voor gestaan. Maar het zit nog niet helemaal mee met hem. Het is wel een wedstrijd van hoog niveau. Het is eigenlijk de eerste echt goede wedstrijd van de avond. Maar dat krijg je als je de nummer 6 van de wereld tegen de nummer 12 laat spelen. Hij staat nog een break achter. Het kan nog wel. De eerste met 10 legs wint. Dus Wade is ook pas halverwege. Wessel Nijman nog niks aan de hand. Alleen, hij moet wel een tandje erbij gaan geven.
0: Ja, misschien dat we deze leg nog even mee kunnen pakken. Want Wade die kan hem zo uitgooien. Maar Nijman ook. Meteen even kijken. Ah, jammer.
1: Ik kan je overklappen dat het Wade is geworden die met 6-3 is voorgekomen. Dus Wessel Nijman moet aan de bak.
0: Oké, waarom heb ik nou weer een scherm wat achterop? Dat zijn we jammer. Dankjewel, David. We gaan snel naar het Live Center. We gaan kijken of Excelsior het een beetje vol kan houden. En ik vraag me af, die Tolu Arokodare is ingevallen. Valt die een beetje leuk in?
2: En die jongen, wat een voetballer is dat, zeg. Zelfs als je niet zo gek van Ajax bent, dan moet je van die man genieten. Die loopt daar in die spits. En wie moet hem verdedigen? Nu is Ajax weer in de aanval via de linkerkant. Ploeg die de bal ook nog een keer geweldig op de paal jaste. Dan komt de bal bij Amrabat. Ja, zoeken naar Tolu. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Die kwam net boven alles en iedereen uit. Ik denk wel 3,5, 4 meter hoog. Hij is 2 meter zelf, dus... En die bal ging er bijna in. Het is nog wel 2-2. Balbezit voor Ajax. Het schot van Julian Brandt. Maar werd een beetje in de weg gelopen door... Dus even kijken, was dat die invaller? Ouazane. Ouazane inderdaad, die een beetje in de weg liep. Ouazane gekozen bij Marokko. In de selectie van het nationale team. Ja, het is een geweldige wedstrijd om naar te kijken, hoor. 2-2. Excelsior doet het uitstekend. En aan de andere kant kijk even omhoog, waar we al in de 37e minuut zitten. Bij Sevilla-Barcelona, daar is het 1-1. En 0-0 in een tegenvallende wedstrijd tussen Willem II en Fortuna na 36 minuten.

0: GPS Sport Radio, Talk Talk hoorde je en such a shame. Ik heb het idee, Davin, dat onze grote vriend Nijman in Amsterdam met het darten, dat hij zich terugknokt in de wedstrijd, hè?
1: Zeker, dat deed hij zeker. Hij stond 6-4 achter en kreeg vanaf 85 de kans om terug te breken. En dat deed hij dan ook via triple 19 en dubbel 14. Het staat nu dus 6-5 en als hij deze leg houdt, zijn eigen leg, dan trekt hij het weer gelijk. Dan gaan ze even achter het podium wat drinken en dan de laatste sessie moet hij eroverheen.
0: Nou, laten we deze leg even meepakken dan. Ik bedoel, ja. Het is nog maar een paar worpen. Volgens mij kunnen ze al uit, of niet? Nou,
1: Wessel Nijman staat op 146 te wachten, terwijl Waitem me ook wegzet op 141. Dus nog steeds in het voordeel van Wessel Nijman, die mag gaan aanleggen voor 146. Hij gaat het via de onderkant doen, via triple 19, die mist hij. Dus hij gaat hem proberen weg te zetten. En dan moet hij hopen dat Wade die kans laat liggen vanaf 141. Ik weet het, 141, waar je ook vaak op uitkomt voor een 9-darter. Dus James Wade zal vaak genoeg geprobeerd hebben. Wessel Nijman zet hem weg op 80. En dan mag James Wade, de machine, mag het gaan proberen vanaf 141. Gaat niet uit, dus dat gaat betekenen dat Wessel Nijman straks een kans krijgt om het gelijk te trekken. Vanaf 80. James Wade zet hem ondertussen ook keurig weg. Maar Wessel Nijman nog steeds in het voordeel. Die staat even rustig zijn hand te drogen. En dan legt hij aan via de 20. Een enkele 20 blijft 60 over. Nog een enkele 20 is tops over voor de gelijkmaker. 6-6 gaat het erin zitten en gaan ze dan pauzeren. Zeker 6-6. En dan gaan we pauzeren en dan zometeen de finale van deze wedstrijd.
0: Ja, hartstikke mooi. Bij de World Series of Darts hebben we ook een wedstrijd in Amsterdam. Maar we zijn ook in Amsterdam bij de Johan Cruijff Arena. Daar gaan we eerst even snel naartoe. Want er was wat onenigheid volgens mij, Andy.
2: Ach, dat is er wel vaker bij die voetballers. Dat weet je. Geen enkel probleem. We zien die Tolu, die is zo waanzinnig bezig. Terwijl er weer een wissel is aan de kant van Excelsior. 2-2 de stand. Garden eruit. Dominguez erin. En overigens over darten gesproken. Ik ben benieuwd. Davin zei dat ze wat gingen drinken. Wat dat is. Ik ben ooit bij Van Barneveld geweest toen hij zijn eerste titels won. Toen werd er iets anders gedronken dan water. Balbezit voor Ajax. Kijk wat Ajax nog kan. Want we zitten toch al in de slotfase. Een geweldige actie hier. En wordt de bal naar Gloeg gebracht. Kan hij hem schieten? Ja. Maar de bal wordt gekraakt. Het was een hele mooie actie van een man die ik niet altijd geweldig vind. Abdellah Ouazzane. Maar dat deed hij echt geweldig. De manier waarop hij drie man voorbij ging. En dan heeft Alireza Jahan Baks, die ingevallen is bij Excelsior, een beetje pijn. Laten we de hoekschop nog even meenemen van Ajax. We zitten in de 86e minuut. 2-2. Brandt met de bal voor het doel. Klein duwtje op Tolu, dat helpt. Want hij kan niet koppen. En dan kan Ajax weer in de aanval gaan. Weer via Brandt aan de rechterkant. Balletje de diepte ingegeven. Edwardson krijgt de bal niet voor het doel. Maar weer een hoekschop. Nou, zullen we die dan ook nog maar meenemen? Want Tuurlijk. We zitten in die slotfase van deze wedstrijd, die heel spannend is. 2-2 de stand met de hoekschop van Julian Brandt. Met twee armen omhoog geeft hij aan. Daar gaat de bal komen. Richting Tolu. Gaat over Tolu heen. Wordt opgevangen door Ouazzane. Die gaat hem weer teruggeven richting Brandt. Aan de rechterkant. Brandt mag de bal vrij voorgeven. Nou, kies maar uit. Wie zoek je uit? Tolu op de paal. Hij kopt hem op de paal. Wat een manneke is dat, zeg. Die tanden worden weer blootgegooid. Hij laat zien dat hij de grote man is bij Ajax. Maar nog steeds niet genoeg. Want de bal is nog steeds in doel gegaan voor de 3-2 voor Ajax. Ajax veel sterker. In de slotfase weer een hoekschop genomen. Gloeg heeft de bal voor het doel gegeven richting tweede paal. Maar die gaat over alles en iedereen heen. En over de zijlijn? Nee, net niet. Wordt nog binnengehouden. Dus kan Ajax weer in de aanval gaan. Guy, Anton Guy, heeft een kans gekregen eerder in deze wedstrijd. Miste die kans. Mooie bewegingen aan de rechterkant van Ajax. Met Ajax, de bal voor het doel. Maar die wordt weer weggewerkt. Ajax speelt goed hoor, kan niet anders zeggen. Met onder andere mannen als Tolu als uitblinker. Nu heeft Wijndal de bal. We zitten in de slotfase, nog 3 minuten. Ajax 2, met Excelsior ook op 2. Dus een gelijkspel 1-1 staat het bij Sevilla tegen Barcelona. En 0-0 helaas bij Willem II Fortuna.
0: En dan moet je nagaan dat die Tolu ook nog een klein griepje onder de leden heeft. Als hij die niet had gehad, was hij niet op de paal gegaan, maar waarschijnlijk erin. Zomaar even iets kort door de bocht. Eerder op de avond is er ook al gespeeld natuurlijk op het kasteel. Die wedstrijd heb je hier ook mee kunnen krijgen. Na een dramatische avond van Sparta-Rotterdam... dat met 4-0 onderuit ging in eigen huis tegen Heerenveen... sprak aanvoerder van Sparta-Rotterdam Bas Kuipers met ESPN.
3: In het begin zit je nog in de wedstrijd... en als je dan al vrij snel achter elkaar ineens op 0-2 komt voor de rust... dan weet je dat het gaat worden. Dan probeer je dat nog in het recht te zetten, maar je ziet dat in de counter... zij dodelijk, maar dat moet je eigenlijk doen.
4: Is het meest frustrerende ook dat jullie eigenlijk helemaal niets creëren in 90 minuten voetbal?
3: Dat is vandaag frustrerend. Normaal gesproken creëren wij veel kansen, scoren we ook veel. Alleen het verdedigen moet beter. En dat zag je vandaag. Daar moeten we enorm veel energie en tijd in steken om dat beter te krijgen.
4: Interlandbreek komt er nu aan, 3 weken. Worden dit nu heel vervelende 3 weken?
3: Ja. Nou ja, 3 weken hopelijk, maar de eerste dagen is dat pijnlijk. Dus je gaat liever met een overwinning de interlandbreek in, zeker als er 2 zijn.
0: Nou, dus Bas Kuipers, die binnenkort weer aan de bak moet met Sparta. En dat zal daar echt anders moeten. De laatste minuten zijn aangebroken in de Johan Cruijff Arena. En die
2: 89 minuten gespeeld. Komt nog wel wat extra tijd bij, hoor. Nee, hier wordt gevraagd door Edwardson om een penalty. Absoluut niet het geval. Was een goede tackle weer. En vlak daarna zien we weer Tolu, die waanzinnig bezig is. Hij is zo gevaarlijk, die spits, gekomen dit seizoen. Echt een smaakmaker. Als je, laten we zeggen, €50 betaalt voor een kaartje, dan is door Tolu er al 40 uit, terwijl het 2-2 staat bij Ajax Excelsior. 90ste minuut loopt. Balbezit voor Guy, speelt de bal helemaal terug. En dan zou je denken, doe dat dan niet. Ga in de aanval. Maar nee, via Amrabat is de bal wel naar voren gegaan. En nu aan de linkerkant, op de helft van Excelsior. Overigens compliment, hoor, aan Excelsior. Als het zo blijft, dan gaan ze gewoon weer een puntje pakken. Maar zover is het nog niet. En dan wordt de bal over de achterlijn gelopen door Ouazzane. Leuke voetballer. Ik zei het al, geselecteerd voor het Marokkaanse team. Hij kreeg de kans op 3-2, maar benutte hem niet. Keeper van Excelsior, Stijn van Gassel, gaat de bal weer in het spel brengen. Wordt geteld door de scheidsrechter, moet binnen 5 tellen. En dat gebeurt dan ook net. Want ja, je probeert zo lang mogelijk, als je zo staat, die bal tegen te houden. Kan het nog erger? Dan zou je bijna denken, dit is een rare actie in de verdediging van Ajax. En er wordt iemand aan het hoofd geraakt. En Yannick van der Laan zegt dat er niets aan de hand is. Er ligt nog een andere speler buiten het veld. Balbezit voor Ajax. Spel gaat gewoon verder. Terwijl ik dacht dat er iemand aan het gezicht geraakt werd. Maar scheidsrechter van der Laan zegt niets aan de hand. Bal voor Amrabat. Speelt de bal binnendoor naar Brand. Brand draait en kapt. Kijkt wie er vrij staat. Niemand. Bal gaat naar de linkerkant. Wordt opgevangen en opgebouwd door Baas. Baas helemaal naar de buitenkant, naar Gloeg. Gloeg heeft de bal weer naar binnen getrokken. Brengt hem voor het doel. Wordt weggekopt uit de verdediging van Excelsior. Weer opgevangen, natuurlijk, door Ajax. Met Amrabat speelt de bal nu naar buiten. Guy kan een goede voorzet geven. Komt ook net niet aan bij Brand. Maar de bal nog altijd voor Ajax via Gloeg. Gloeg heeft hem in het strafschopgebied. Brengt hem weer voor het doel. En daar is Tolu, die de bal in één keer met de linker neemt. Nu de handen voor het hoofd houdt. Want hij schiet de bal net over het doel. Op een meter of 6 van het doel van keeper van Gassel. Nu wordt er gezegd door de scheidsrechter eventjes wachten. Terwijl Jaan Baks aan hem vraagt van, was daar nou niets aan de hand aan de andere kant? We gaan het even terugzien. Dit is echt een overtreding van Baas. Die nu aanvoerder is, die zijn tegenstander in het gezicht raakt. En dan zou je zeggen, als dat gebeurt, dan is het een penalty. Ik ben benieuwd wat de VAR gaat doen hieraan. Vooralsnog is hij aan het kijken. Maar het was een rare actie van Ajax. Oh, we krijgen een herhaling van Tolu te zien, die de bal mocht inbrengen. Geen penalty wordt er gegeven door scheidsrechter van der Laan. Eerst de bal geraakt en daarna het gezicht. Dus dat zal waarschijnlijk de uitleg zijn geweest. Maar wel een hele aparte uitleg. Het staat 2-2. Het werd 1-0 door Brand. 1-1 door Hartjes. 1-2 door Sliti. Gekozen in Jong Oranje. En 2-2 door Tolu. De inworp komt terecht bij Excelsior aan de rechterkant. 4 minuten extra tijd. Daar is 2 minuten al van voorbij. En Excelsior mag ingooien. Doet dat vanaf de rechterkant halverwege de Ajax-helft. Even kijken hoe ver die bal kan komen. In ieder geval kan hij heel ver komen. De sterke mannen zijn mee naar voren. Onder andere de aanvoerder van Excelsior. Bal wordt half weggekopt uit de verdediging van Ajax. Door Brandt verder gewerkt. Maar wie wint dat? Dat doet Excelsior. Die houdt balbezit. Amrabat neemt over voor Ajax. Daar Glog in 1 keer spent op Tolu. Tolu heeft de bal onder controle. Maar zit, nou zou ik zeggen, 5 meter voorbij de middenlijn. Krijgt wel een vrije trap mee. 93 minuten bijna gevuld. Nog 1 minuut te gaan in de Amsterdam Arena. In deze bijzonder interessante wedstrijd. Vorig jaar 2-1 voor Excelsior. Nu staat het 2-2. En de bal door Guy voor het doel gegeven. Weer weggekopt. Want ze hebben eindelijk, zeg maar, Excelsior het medicijn gevonden tegen Tolu. Ze weten hoe ze moeten verdedigen. Glock met links de voorzet. Te hard over alles en iedereen heen. En dan gaat hij over de zijlijn. En dan denk ik dat de tijd een beetje verstreken is voor Ajax. Ook Michel, de trainer, ziet dat het een probleem is voor Ajax. Dat ze toch weer punten gaan verspelen als het zo blijft. Dan staat Ajax op 14 punten uit 7 wedstrijden. En dat zijn er 2 plus een wedstrijd meer gespeeld achter PSV en AZ. En Excelsior komt dan op, eens even kijken, 11 punten uit 7 wedstrijden. Erg knap hoor. De inworp van Ajax wordt genomen door Brandt. Wordt even gekaatst door Tolu. Bal gaat naar Glog aan de linkerkant. De laatste kans voor Ajax. En die bal gaat over het doel. Het schot van Glog. En dan is het afgelopen en uit en over. Ook dat nog voor Ajax. Want Excelsior mag een doeltrap gaan nemen. En zitten de 4 minuten erop. En wordt er gejuicht. En nou, Jok, zie ik zitten in het publiek. De man die vorig jaar 2 doelpunten scoorde voor Excelsior tegen Ajax. En Ajax de das omdeed. Nu is het 2-2. En Van der Laan fluit voor het laatst. De armen gaan omhoog bij Excelsior en bij Ruben Den Uyl. Want ze pakken een heel onverwacht punt hoor. Tegen een sterk Ajax. 2-2. Ajax 2. Excelsior 2 in de Amsterdam Arena.
0: En in Amsterdam wordt gebeurd meer. World Series of Darts. Is daar ook een verrassing aanstaande? Devin met Nijman tegen Wade.
1: Ik vrees het niet. Waar het in de Amsterdam Arena ook niet gezellig is, zal het in de avonds op dit moment ook niet zijn. Wessel Nijman en James Wade zijn namelijk weer aan het laatste deel van de wedstrijd bezig. En James Wade kwam goed uit de startblok na die pauze. Want hij won niet alleen zijn eigen leg, hij brak ook gelijk Nijman. En nu gooit hij een hele smerige 124 finish uit om 9-6 voor te komen. Ja, het is tot de 10, dus het lijkt over voor Wessel Nijman. Hij moet nu 4 legs op rij gaan winnen, maar dat gaat toch wel lastig worden.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse Politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattoo-shop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij: er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft zijn officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had door de breuk met zijn vriendin. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Even 30 jaar op sabbatical?
13: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker.
20: We gaan straks nog naar de partij bij darten van Luke Littler. Kijken hoeveel er gefloten wordt. Er wordt straks ook weer gefloten bij Sevilla tegen Barcelona voor de tweede helft. En we gaan zo meteen praten over het WK wielrennen.

0: GBR Sportradio, Phil Collins hoorde je en The Two Hearts. Ja, vlak voor tienen gingen we er even uit bij het World Series of Darts in Amsterdam. En toen was het toch heel erg spannend tussen Wade en onze grote vriend Nijman. De man die ons eigenlijk de hele week al verraste. Onze grote vraag is natuurlijk, Devin, je hebt het voor ons in de gaten gehouden. Heeft Nijman het gered tegen Wade?
1: Nou, hij stond natuurlijk 10-6 achter en hij moest er 4 op rij winnen. De eerste lukte, alleen daarna lukte het niet meer. James Wade die uiteindelijk een uitstekende wedstrijd gooide. 102 gemiddeld, Nijman 99 gemiddeld. Ja, doe je niet heel veel verkeerd. De meeste wedstrijden had hij wel gewonnen. Zou hij wel hebben gewonnen, alleen... Hij moest helaas tegen James Wade. Maar we zijn nog niet klaar in de AFAS.
0: Nee. Maar het onderlinge resultaat is nu dus van 5-0 naar 6-0. Ja. Hij gaat hem een keer pakken, dat weet ik zeker.
1: Misschien op het WK in december.
0: Ja, dat zou een hele mooie zijn. Maar er staat nog een partij op het programma in Amsterdam. Hè? Volgens mij komen de mannen zo meteen al richting het bord.
1: Ja, het is een fantastische wedstrijd. Luke Littler neemt het op. Hoor je me?
0: Ja, ik hoor jou.
1: Ik hoor mezelf niet, sorry.
0: Oh, okay.
1: Luke Littler die neemt het op tegen Nathan Aspinall. Ja, het onderling resultaat is zwaar in het voordeel van Luke Littler natuurlijk. De nummer 1 van de wereld heeft al ruim 3 miljoen pond bij elkaar verdiend de afgelopen 2 jaar. En is by far de nummer 1 van de wereld. Maar Nathan Aspinall die kan altijd verrassen. Dat is een vechtertje, die laat niet los. En Luke Littler heeft niet echt vrienden gemaakt de afgelopen dagen in Amsterdam.
0: Nee, en denk je dat het Nederlandse volk een beetje op de hand is van de tegenstander van Littler?
1: Niet alleen dat ze tegen Luke Littler zijn, maar ze zullen ook wel echt voor Nathan Aspinall zijn. Zeker al bij de opkomst met Mr. Brightside is het altijd genieten.
0: Oké, dat houden we ons een beetje op de hoogte wat daar allemaal gebeurt. Dat gaan we nog voor 11 uur meemaken. Dan weer even naar het livezender, Andy. Er zijn op dit moment nog wel een paar wedstrijden aan de gang. Hè? Onder andere Willem II tegen Fortuna. Is dat een beetje een leuke pot?
2: Ik zal niet zeggen hoeveel het staat, maar er is nog niet gescoord. het is nog altijd 0-0, Willem II tegen Fortuna. En dat zegt ook genoeg. Ik zag net wel een goed schot van Brittijn, van Fortuna. Maar Willem II, die kruikenzeikers, moeten toch wel iets gaan doen, hoor. Bal aan de rechterkant voor Fortuna. Het is met name Fortuna dat steeds in de aanval is. Je hebt wel wat andere leuke dingetjes te melden, hoor. We hebben het al eerder genoemd. De wedstrijd tussen Venezia en Lazio. Heel lang 0-0, tot en met de rust. Maar in de tweede helft is Lazio een beetje op stoom gekomen. Zaccagni heeft gescoord uit een penalty. Zijn 7e doelpunt al voor Lazio. Daarmee is hij topscorer in Italië. En een Nederlander, Tijani Noslin, heeft gescoord. Het is dus 2-0 voor Lazio. Een ander heel leuk klein berichtje, maar toch belangrijk. Trabzonspor, Galatasaray. Ja, waarom moeten we daar nog aandacht aan besteden? Heel simpel. Mo Salah speelt bij Trabzonspor tegenwoordig. Helemaal tegen het Aziatische aan. Speelt hij voor heel veel geld. Scoort 3 keer en een assist. 4-0 tegen Galatasaray. En dat doet heel veel pijn in het land van Turkije. Want daar zijn veel Galatasaray-fans. 4-0 dus. 1-1 nog altijd bij Sevilla tegen Barcelona. Ook in de tweede helft.

0: VPR Sportradio, U2 en City of Blinding Lights. We houden alle voetbalwedstrijden van vanavond natuurlijk voor je in de gaten. Er wordt gevoetbald in Spanje. Andy, daar is gescoord?
1: Zojuist. En nou, wie zou we hebben gescoord? Natuurlijk Rafinha, zijn 11e. Voor Barcelona 2-1 leiden zij tegen Sevilla. 0-0 nog bij Willem II Fortuna.
0: Oké, we houden je op de hoogte. Maar we gaan het eerst even hebben over iets heel belangrijks. Morgen gaat het allemaal namelijk gebeuren. Morgen staat het WK wielrennen in Canada op het programma. Er is een prachtige strijd om de regenboogtrui. Maar wie zijn de favorieten en wat kunnen we eigenlijk van onze Nederlanders verwachten? Mogen we wel wat van onze Nederlanders verwachten? We bespreken dat even met oud-wielrenner en voormalig ploegleider Theo de Rooy. Theo, goedenavond.
2: Dag Rob, goedenavond.
0: Ja, morgen gaat het allemaal beginnen met de tijdrit. Wie zijn nou eigenlijk de favorieten en zitten er ook Nederlanders tussen?
2: Ik denk bij de individuele tijdrit dat we niet al te veel hoeven te verwachten van Nederlanders. Misschien een mooie top 10 klassering van Daan Holen.
0: Ja.
2: Ja, voor de rest gaan we waarschijnlijk wel kijken naar topfavoriet Remco Evenepoel. Misschien dat Felipe Ganna daar een beetje in de buurt kan komen. Maar ik ben bang dat hij weer als een kogel door het luchtruim gaat zuizen.
0: Ja, en die Ganna, zou die nog wat potten kunnen breken? Kan die een beetje aanpikken, denk je? Want hij is er wel een beetje bang voor, hè, Evenepoel.
2: Ja, maar de laatste tijdritten, de laatste periodes, de laatste wedstrijden is Evenepoel hem toch altijd wel de baas geweest. En hij heeft zijn zinnen er helemaal op gezet. En het is ook echt een parcours voor Evenepoel, hè. Die grote plaat draaien, het is niet al te lastig. En die aerodynamische houding kruipen. Ik denk dat het lastig gaat worden voor de concurrentie. Ja.
0: En is die Ghana dan de enige die een beetje bij hem in de buurt zou kunnen komen?
2: Ja, misschien dan Stefan Kuhn of een Paul Sexas. Maar ik verwacht dat die ook meer met de wegwedstrijd zal bezig zijn.
0: Ja, als ik jou zo hoor, dan heb ik het idee dat hij al vertrekt in de regenboogtrui.
2: Ja, ik denk dat als je geld op Evenepoel zet, dan zullen wij meer voor terugkrijgen.
0: Ja. En dan hebben we natuurlijk ook de vrouwen. Die gaan morgen ook hun tijdrit starten. En daar hebben we wel een paar goede ijzers in het vuur, hè, qua Nederlandse inbreng.
2: Ja, Demi Vollering gaan alle ogen natuurlijk op gericht zijn. Marleen Royster is misschien wel weer de grote favoriet. Maar ja, Demi is in supervorm dit jaar. Dus ik geef haar toch wel een grote kans dat ze dit jaar de favoriet kan verslaan.
0: Ja, dat zou mooi zijn. En Lieke Nooijen, wat verwacht je daarvan?
2: Ja, die heeft ook mooie prestaties laten zien in Tour de France ook. Dus die zal er ook klaar voor zijn. Maar ik denk dat Demi Vollering nog wel een tandje hoger staat.
0: Oké, en het gebeurt nu voor de tweede keer in Montreal, Canada. Dat ze daar het WK organiseren. Heeft dat ook met het parcours te maken? Dat ze het daar voor de tweede keer organiseren?
2: Het is wel heel aardig dat je erover begint. Er is natuurlijk ook al een WK geweest in, uit mijn hoofd, 74 of 76. Maar er is ook ongeveer vier jaar achter elkaar, van 88 tot 92, is daar een wereldbekerkoers geweest. Op ongeveer hetzelfde parcours. In 1989 reed ik daar de laatste ronde nog alleen aan de leiding, om uiteindelijk als zevende te finishen. Ja. En in 1991 won daar zelfs een renner van mijn ploeg, van Panasonic ploeg, Erik van Lanker. En het is ongeveer hetzelfde parcours. Dus ja, het is wel een parcours voor de mannen met de hele grote motoren. Ten meer ook omdat het een wedstrijd is over 273 kilometer. Hè, met 13 rondjes met 3 zware beklimmingen per ronde. Dus het gaat wel een sloperswedstrijd worden. Dus de echte springveren, daar zal de spanning wel wat van af zijn. Mm-hmm. En de mannen met de grote motoren zullen wel boven komen drijven. Dus.
0: Ja. En verheug je nou meer op de tijdrit van morgen? Of stiekem kijk je al een beetje uit naar volgend weekend?
2: Nee, ik vind die wegwedstrijd vind ik altijd wel heel briljant. Er zijn 2 dagen die ik vrij blok in mijn agenda. Dat is de dag van Parijs-Roubaix en ook de dag van het WK wielrennen. Daar zie ik toch altijd wel uit naar een finale waarin de favorieten met geslepen messen elkaar te lijf gaan. En dat is dit jaar ook wel te verwachten op dat parcours. We hebben natuurlijk onze Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat is ook een renner naar mijn hart.
0: Ja, parcours ook een beetje op het lijf geschreven van Mathieu van der Poel, vind je?
2: Ja, dit is wel een parcours wat hij aan kan. Omdat hij ook een man is met een hele grote motor. Kijk, als het een wedstrijd is over 140 of 160 kilometer, dan is dat allemaal veel explosiever. Maar omdat het een wedstrijd is over 273 kilometer, wat jij heeft zoveel inhoud. En ik denk dat je dat bij Van Aert ook wel gaat zien. En die mannen gaan in die finale wel Ja, die gaan in de finale wel meedoen voor de wereldtitel, denk ik. Ja. En dan met Evenepoel en Paul Sexas. Het gaat hopelijk een boeiende strijd worden. En we lopen gelukkig niet het risico dat Pogacar 80 kilometer voor de aankomst iedereen zijn karretje in de poep rijdt. Dus ja, we gaan niet 2 uur lang naar een solerende Pogacar hoeven te kijken. Dus dat is wel meegenomen.
0: Ja, dus dit is meer iets van gooi alles aan de kant en ga kijken volgend weekend.
2: Ja, er komt er nog zo'n Mexicaan tussendoor fietsen. En de Fransen hebben een hele goede ploeg. Ja. Spanjaarden besterken ploeg met Ayuso. Misschien wel. Ja, Mats Petersen, dat is ook altijd zo'n eentje die voor zichzelf kan uitstijgen. Ja. Mooie mannen om te zien fietsen. Ja, ja. En ik heb mijn agenda al vrijgemaakt voor zondag en gehouden.
0: Ja. Als je nou de Nederlandse mannenploeg ziet, hè, hoe zou jij die voorbereiding doen? Doen ze het een beetje goed, die voorbereiding? Heb je daar enig zicht op?
2: Ja, dat gebeurt toch ook vooral binnen de eigen ploegen. Mathieu van der Poel die rijdt bijvoorbeeld de Ronde van Luxemburg als laatste voorbereiding. Bauke Mollema die heeft weer een hele andere voorbereiding gedaan. En iedereen die bereidt zich in zijn eigen ploeg voor op het WK. En een dag of 5 van tevoren komen ze naar Montreal. Je hoeft niet al te lang te acclimatiseren, want je vliegt eigenlijk de goede kant op en je hebt niet zoveel tijdsverschil. Dus je bent vrij snel geacclimatiseerd. En dan komt zo'n ploeg komt een aantal dagen van tevoren bij elkaar. En dan wordt de tactiek die wordt besproken. Maar in de breedte denk ik dat de Nederlandse ploeg iets minder sterk is dan de Belgen of de Fransen. Om maar twee andere landen te noemen. Maar uiteindelijk speelt dat niet zo'n grote rol. Uiteindelijk komen toch de beste renners in die finale bovendrijven.
0: Morgen begint het WK wielrennen in Canada. En volgende week dan zal daar het slotstuk bij zitten. Oud wielrenner en voormalig ploegleider Theo de Rooij. Dank voor je avond.
2: Ja, dankjewel Rob. Fijne avond verder, hè?

0: Radio Soul to Soul en Dreams the Dream. Het wordt flink gedraaid. We hebben hier al de partij van Nijman in de gaten gehouden tegen Wade. In Amsterdam wordt er gedraaid voor de grote punten. En het slotstuk van de avond is van Luke Littler. Dewin van Putten die houdt het voor ons allemaal in de gaten. De scheidsrechter moest meteen aan het begin van de wedstrijd al ingrijpen, Dewin.
1: Ja, we hadden al verwacht dat het een intens potje zou worden met de verstandhouding tussen Luke Littler en het Nederlandse publiek. En nou, Littler kwam 3-1 voor. Hij brak gelijk Espinon in de eerste leg. Alleen, ja, het publiek ging zo los. Het was fluiten, boeien. Heel vervelend voor allebei de spelers, ook voor Nathan Aspinall. Dus de scheidsrechter Charlie Costerfin die besloot het publiek aan te spreken op hun gedrag. En nou, het had geen positief effect voor Luke Littler, want hij stond 3-1 voor. Had kans om op 4-1 te komen, maar uiteindelijk is het nu pauze en staat het 3-3.
0: Oké, okay, ja, ze zitten nu aan de baken om in z'n tweeën.
1: Ja, het zou me niet verbazen, maar we zeggen gewoon het is water.
0: Oké, okay, het is water. En het is in ieder geval 3-3 daar, dus een spannend potje. We komen daar straks nog even terug bij David van Putten. Nu gaan we eerst naar Andy, want er zijn nog een paar leuke wedstrijden bezig.
2: 65e minuut in Sevilla, waar het 27 graden is. Even iedereen gek maken. Daar staat het 2-1 voor Barcelona tegen Sevilla. Gordon zie ik in beeld. Ja, ze hebben het toch wel moeilijk hoor, de mannen van Barcelona. Aan de andere kant kijk ik naar Willem II, Fortuna. Daar is het ook 65 minuten gespeeld. En het leek erop dat Zeefuik, die om voor mij onnavolgbare redenen pas laat in de wedstrijd bij Fortuna is gekomen. Die leek 1-0 te maken, maar maakte een overtreding gezien door Hichler, de scheidsrechter. En die goal werd afgekeurd. Het is een van de hele zeldzame hoogtepuntjes bij Fortuna, bij Willem II in Tilburg. Dus Willem II bakte er echt helemaal niks van. Ze hebben dan een paar aardige voetballers op papier in ieder geval aangekocht. Maar zoals iemand ooit zei, op papier kun je niet voetballen. Een van die mensen is Tony Villena, echt heel matig spelend. Weer is het Fortuna dat in de aanval gaat. Even kijken of het iets oplevert. Nee hoor, helemaal niets. Ja, balbezit voor de keeper van Willem II, die het helemaal

niet zo moeilijk heeft. Maxime de Lange, goede keeper die de bal nu aan de voet heeft. 67 minuten zitten we in en het staat nog altijd 0-0 bij Willem II Fortuna.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Doneer.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
12: GPR Sportradio. Rob Spijker.
13: We gaan zo meteen voor het laatste kwartier van Willem II Fortuna en het laatste kwartier van Sevilla tegen Barcelona naar het Live Center met Andy. En we kijken bij het darts tussen Luke Littler en Aspinall. Spannende pot.

0: GPR Sportradio, Nickelback en We Stand Together. Er wordt vanavond op dit late tijdstip nog gedart. Dat is natuurlijk helemaal niet gek. Dat gebeurt in Amsterdam tijdens de World Series of Darts. En daar is echt een hele leuke partij bezig. Daar probeert namelijk Espinal Luke Littler, de nummer 1 van de wereld, moeilijk te maken. Demi van Putten, jij volgt die partij voor ons. Lukt hem dat een beetje?
1: Nou ja, de laatste keer dat wij eruit gingen, stond het 3-3. Gingen ze poseren, kregen ze allebei kansen. Maar het was Espinal die heel goed uit de startblokken kwam na die pauze. Die brak Littler gelijk, kwam op 5-3. Alleen toen kreeg hij kans op 6-3, maar lukte het hem niet. En kwam Littler terug tot 5-5. Toen had Espinal ook nog kansen om tot 7-5 uit te lopen. Maar het was uiteindelijk Littler die de stand gelijk trok. Het is nu weer pauze en straks het laatste bedrijf. Vanaf 6-6, net als Nijman en Wade daarnet.
0: Ja, ze hebben nog 19 minuten de tijd, want bij Ben Liebrand kunnen we helaas geen update geven. Maar we hopen dat de partij voor 11 uur afgelopen is. De wedstrijden zijn wel voor 11 uur afgelopen. De wedstrijden die nu nog bezig zijn. Willem II tegen Fortuna en Sevilla tegen Barcelona. Waar is er gescoord, Andy?
2: Hij is gescoord in de Nederlandse competitie. In de Vriendenloterij Eredivisie. Want het is, Willem 2-0. Fortuna 1. Brittijn heeft gescoord voor de Limburgers. Weer een belangrijke rol voor Zeefuik. Die daar aan de basis stond. Zijn kopbal wordt nog met moeite tegengehouden door de keeper van Willem 2 de Lange. Maar dan is het Brittijn die hem kan binnentikken. Ja, goed werk van Zeefuik hoor. Ik zei al dat ik het raar vond dat hij niet in de basis stond. De man die al 3 doelpunten heeft gescoord voor Fortuna. Nu heel belangrijk. En het is de goal voor Fortuna. Een heel matig spelend Willem II. Overigens ook Fortuna. Want tot dit moment waren er 3-1 schoten op doel in de hele wedstrijd. Dus dat zegt ook wel genoeg. 1-0. Voor Fortuna in Tilburg tegen Willem II.
0: Ja, ze hebben daar nog een goede 9 minuten te gaan. Kan Sevilla een beetje wat doen tegen Barcelona?
2: Nou, kan Sevilla wat doen tegen Rafinha. Want het is 1-3 geworden. Het derde doelpunt van Rafinha. Zoek die man eens op internet, op YouTube. Dan weet je hoe zijn verhaal een beetje loopt. Dat is wel heel apart. Is nu de spits van Barcelona. En is geweldig. Scoort in 7 wedstrijden 12 doelpunten. Vanavond tegen Sevilla een hat-trick. En Barcelona leidt met 3-1.

0: GPR Sportradio, going back to my roots. Je hoorde Odyssey. Twee leuke wedstrijden zijn er op dit moment nog bezig. Willem II tegen Fortuna en ook Sevilla tegen Barcelona. Er wordt niet zo heel erg lang meer gespeeld. Nog een minuutje of zes, denk
1: klopt,
0: ik, Andy.
1: Ja. Klopt, Rob. Het is nog een minuut of zes. 3-1 voor Barcelona. 3 keer Rafinha. Ja, dat zegt ook genoeg. En ik kijk eventjes op mijn andere scherm. Daar is het nog wel spannend. Want Willem II staat 1-0 achter tegen Fortuna. Met nog 6 minuten te gaan. Er wordt flink wat afgeklaagd bij Willem II. En terecht. Want als je 1-0 achter staat, is het toch de bedoeling dat je in de buurt van het doel van de tegenstander komt. En dat wil niet lukken voor de Tilburgers. Want nu is er weer een hoekschop. En ja, als ik dan naar de stand kijk, als het zo blijft, dan ziet het toch wel heel erg slecht uit. Willem 2 onderaan, 7 gespeeld, 2 punten. Net als ADO. Dat worden toch de twee ploegen waar de rest heel blij van worden. Want dan weet je dat je in ieder geval niet direct degradeert als het zo blijft. Even kijken of de hoekschop iets oplevert. Nee, Verheid ingevallen, kopt de bal weg. Dan wordt hij opgevangen en werkelijk onnavolgbaar het publiek hier geschoten door Michoud. Dat is echt niet te geloven.
0: Wel goede techniek.
1: Ja, zeker. Ik denk dat hij een andere hobby moet gaan zoeken. Het is nog altijd 1-0 voor Fortuna tegen Willem II.
0: Het WK rolstoelbasketbal heeft plaatsgevonden. Ik zeg heeft en praat in de verleden tijd. Omdat namelijk de Nederlandse dames helaas eigenlijk tegen Canada werden ze al een soort van half uitgeschakeld. Het was het te kloppen team Nederland. Enorm veel al gewonnen. Oranje won goud op de Paralympische Spelen van Tokio 2020. Parijs 2024. Hoe dan ook, het te kloppen team. En dat is gebeurd, helaas. Bo Kramer, goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, ik zal jou ook even introduceren bij de mensen. Bo Kramer is een van de speelsters van het Nederlandse team. En ja, jij bent een van de vrouwen die het meestal doet in de wedstrijd. Maar van de week ging het even mis tegen Canada. Hoe kan dat nou?
2: Ja, ja, dat hebben we zelf natuurlijk onszelf ook afgevraagd. Ik denk dat we de wedstrijd verdedigend verloren hebben. Zij scoren 84 punten. Dat is gewoon te veel. Dan heb je, ja, ze hebben gewoon een goed team met sterke schutters. En ze schoten een hoog percentage. En we hadden daar in de verdediging gewoon geen antwoord op. Dus toen moesten we ze helaas aan ons voorbij laten gaan in de halve finale.
0: Ja, je hebt zelf heb je 25 punten gescoord. Kun je dan nog kun je wel tevreden zijn over je eigen spel?
2: Nou ja, dat is natuurlijk altijd puur persoonlijk wel. Maar ook ik heb in de verdediging heel veel laten liggen. Dus dan is 25 punten aan de ene kant niet het enige wat telt. Dus daar was ik zeker niet 100% tevreden over.
0: Nee, hoe was het in de kleedkamer? Want ik had je toevallig eerder in de week al aan de lijn. En toen vertelde je, ja, het is meestal wel een feestje. Hè? Dan wordt er lekkere muziek aangezet en dan zijn er wel een paar feestmakers. Hoe is dat dan als je sinds lange tijd een keer een wedstrijd verliest? Zoals dat nu is gebeurd tegen Canada. Wat was de sfeer? Ja. Ja, in de kleedkamer?
2: Die is niet best. Die is niet best. Oh. En dat is ook prima. En dat mag ook. Ik denk ook dat het alleen maar goed is. Het zou niet, is geen goed teken zijn als we het leuk zouden vinden om die wedstrijd te verliezen.
0: Kan ik me voorstellen. Maar, ja. Maar dan moet je toch die teleurstelling en de knop helemaal omzetten. Want jullie moeten nog een wedstrijd om het brons.
2: Ja.
0: En die is wel goed gegaan, hè?
2: Gelukkig wel. Gelukkig ja.
0: Neem ons eens mee naar die wedstrijd. Je zit dan in de kleedkamer. Je weet van, nou, we kunnen dus ook verliezen. He, dat is op zich al een verrassing. Ja. Kan ik me voorstellen dat dat voor jullie ook verrassend is. Dan ga je toch wel heel erg gefocust die wedstrijd in, of niet?
2: Ja, wij hebben eigenlijk een aantal dingen met elkaar besproken. En één daarvan was, we zijn goede winnaars. Maar we kunnen ook laten zien dat we goede verliezers zijn. En je kan op twee manieren verliezen. Je kan verliezen en het dan helemaal in je hoofd laten zitten. En boos zijn en verdrietig. En dat mag er zijn. Maar de knop moet om, meiden. We kunnen gewoon nog een bronzen medaille winnen. We willen niet met lege handen naar huis. Dus we gaan deze wedstrijd in om te laten zien waarom wij in deze bronzen wedstrijd staan. We gaan laten zien wat we waard zijn. We gaan keihard vechten. En je gaat al je boosheid maar op het veld gooien in goed spel en communicatie met elkaar. Want we willen gewoon niet met lege handen naar huis. Ik denk dat we dat aardig goed gedaan hebben.
0: Ja, dus daar waar die troostprijs was, we noemen hem maar even zo, hebben jullie hem wel, wel goed gepakt. Maar moet er bij Oranje dan ook iets veranderen om de wereldtitel weer terug te pakken? Of zeg je van, het is gewoon een incident geweest?
2: Ik denk dat de top 4 momenteel zo dicht bij elkaar ligt. Dat het kwartje had de ene kant op kunnen vallen en het kwartje had de andere kant op kunnen vallen. De finale is ook net gespeeld. En die heeft Amerika met 1 punt van Canada gewonnen. Wij verliezen weer met een aantal punten van Amerika. Dus het ligt gewoon verschrikkelijk dicht bij elkaar. Ik denk dat er niet zoveel op te veranderen. Natuurlijk moeten we goed gaan kijken naar, oké, waar hebben we dit toernooi laten liggen? En waar... Zo, er komt even een bus voorbij. Jullie horen het, sorry. Ja, maar waar hebben we het laten liggen? En ja, we moeten gewoon aan de bak om nog weer echt die puntje op de i te krijgen. Maar de, ja, ik denk dat we vandaag ook weer hebben laten zien, de basis staat er. En we zijn gewoon een verschrikkelijk goed team. Maar ja, het is ook topsport. En dat betekent dat je niet altijd kunt winnen.
0: Is er nog een klein feestje geweest na deze wedstrijd waar jullie toch brons hebben gepakt?
2: Nee, we zijn eigenlijk echt net klaar. Dus het feest dat gaat vanavond nog komen. Het is hier een paar uurtjes eerder. Dus we zijn momenteel aan het wachten op de medailleceremonie. En daarna gaat er zeker wel iets gevierd worden. Maar het zal met een klein zuur nasmaakje zijn.
0: Ja, toch moet er wat gevierd worden. Want er is brons gehaald voor het WK rolstoel basketbalteam bij de vrouwen. Bo Kramer, dankjewel.
2: Jullie ook bedankt. Fijne avond.
0: En we gaan meteen even naar het livecenter. Want de laatste minuten van de wedstrijd, van de wedstrijden die op dit moment lopen zijn bezig, Andy.
1: Ik zeg het eerlijk, Rob, al voetbalt Willem II een uur of drie nog, dan zullen ze niet scoren. 0-1, Willem II, Fortuna. 1-0 dus voor Fortuna. Met een ijzersterke Zeefuik daar in de spits. Heel af en toe doet hij me een heel klein beetje denken aan Tolu. Maar dat terzijde, als de aanval weer verder gaat. Ja, er is amper meer nog een verdediger aanwezig bij Willem II. Deze aanval levert niks op. Maar het balbezit blijft voor Fortuna. Eens kijken of ze met deze aanval met Iataren nog iets kunnen. Ja, die houdt de bal lekker bij zich. Die denkt, als wij 3 punten meenemen uit Tilburg richting Sittard, dan zijn wij blij. Bal gaat over de zijlijn en weer mag er gegooid gaan worden. Een hevig gesticulerende Danny Buis aan de zijkant. Hij blijft maar roepen, schreeuwen en doen. En zal nog een wissel erin gaan brengen. Maar ik denk, als ik zo naar Willem II kijk, dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. We zitten in de extra tijd die 3 minuten zal bedragen. Even naar het andere scherm kijken waar nog 5 minuten te spelen is. In het voordeel van Barcelona staat het daar 3-1. Ja, alle grote jongens zijn al zo'n beetje vervangen met applauswissels. Natuurlijk Rafinha met 3 hele mooie doelpunten. En ik kijk nog even naar een ander scherm. En Dewin, jij kijkt ook naar het scherm.
3: Ja, dat doe ik zeker. Het is namelijk Nathan Aspinall die juist op 9-8 komt tegen Luke Litter. Nog een herhaling. Het is tot de 10 legs. Dus Nathan Aspinall heeft er nog 1 nodig. Er zijn nog 2 legs te spelen. Maximaal Littler nu deze leg begonnen. Als hij die houdt, moet hij daarna Aspinall breken. En hij liet eerder zien waarom je eigenlijk darts technisch niet moet kijken naar wat Luke Littler doet. Want Luke Littler die houdt van de rechteronderkant van het bord de dubbel 10, maar ook de dubbel 15. Hij stond 7-6 voor, had al gebroken, kon zijn break verzilveren door dubbel 15 uit te gooien. Want daar had hij zichzelf opgezet. Maar wat deed hij? Hij gooide hem aan de binnenkant, waardoor hij niet meer uit kon. Nathan Aspinall profiteerde en is nu doorgestoomd. Staat dus 9-8 voor. Luke Littler wel dus ruim voor in deze leg. Bijna 200 punten voor. Dus we gaan waarschijnlijk een beslissende leg krijgen.
0: En moeten ze dan ook met 2 legs verschil winnen?
3: Nee, op dit toernooi niet. Dat is eigenlijk alleen bij het WK in een beslissende set is dat. Dus okay. Het is gewoon zo meteen. Dan had Luke Littler aan het begin van de wedstrijd maar beter moeten boelen. Want degene die beter boelt, die mag beginnen. En ook de laatste leg beginnen.
0: Oké. Komen we daar nog even op terug bij jou zo meteen, David. Eerst even weer naar Andy, want ja, het blijft spannend.
1: Minuutje nog bij Willem II tegen Fortuna. En als het zo blijft, wat ik wel verwacht, 1-0 in het voordeel voor Fortuna. Nog even wat wissels aan de kant van Danny Buis. Hij brengt De Groot en Gebemu in de ploeg. Misschien om een beetje tijd te winnen. Als het zo blijft, dan staat Fortuna gewoon na deze wedstrijd op de 6e plaats. 7 gespeeld, 13 punten. Heel knap. Net zoveel punten als bijvoorbeeld FC Twente. 1 punt achter Ajax. Wel 1 wedstrijd meer gespeeld dan Twente, maar net zoveel als Ajax. Ik wil geen zout in de wonden wrijven. Maar toch, balbezit voor Willem II. Laatste mogelijkheden zijn daar. Overigens Barcelona, Sevilla nog altijd 3-1. Geen enkel probleem voor de Catalanen. En ook geen probleem voor Fortuna. Nog 1 keer een vrije trap. We zitten in de slotseconde van die wedstrijd. De bal moet in 1 keer naar voren worden geramd door Maxime de Lange. De keeper, en die gaat het ook doen. Maxime de Lange staat achter de bal. Alles en iedereen in het strafschopgebied of bij het strafschopgebied van Fortuna. Van Willem II, bal wordt doorgekopt. Komt die bij iemand terecht waar die hoort te komen? Nee. En dan is het afgelopen. En wint Fortuna met 1-0 van Willem II. Hele matige wedstrijd. Maar het zal hem, het bekende worst zijn, Danny Buis. Zijn ploeg pakt 3 punten.
0: Gaan we snel weer naar Amsterdam. Gaan we naar de World Series of Darts. Haalt Luke Littler de volgende ronde? Dat is de grote vraag, David.
3: Daar lijkt lijkt het wel op. Hij zet zichzelf in de lek van Espinol weg op 58. Het staat 9-9. Hij gaat zo 2 wedstrijdpijlen krijgen. Ineens met Espinol nog op 205. Die heeft het in de laatste lek laten liggen. Luke Littler begon met 180. En Nathan Espinol maar met 60. Espinol zet hem weg op 100. Luke Littler nu vanaf 58. Gooit de 18, mist de eerste wedstrijdpijl. En gooit de tweede raak. 10-9. Luke Littler zien we morgen terug. Nathan Espinol kan het niet geloven. Hij weet dat hij kansen heeft gehad. Vooral heeft gekregen van Luke Littler. Het was een wedstrijd met ups en downs. Het publiek zal er niet blij mee zijn. Maar morgen zien we dus 2 Nederlanders terug. Dirk van Duivenbode en Gian van Veen. Maar ook de wereldkampioen en de nummer 1 van de wereld, Luke Littler.
0: Morgen gaan we ook weer in Amsterdam. En dan hoor je dat ook weer hier bij GPR Sportradio. We hebben vandaag de wedstrijden in Nederland gehad. De Vriendenloterij Eredivisie. ADO Den Haag tegen Cambuur 1-1. Sparta Rotterdam, Heerenveen 0-4. Ajax Excelsior 2-2. En zojuist ook Willem II tegen Fortuna 0-1. Dankjewel Eddy voor het Live Center. Klonk weer als van ouds. Ja, toch?
1: Absoluut heerlijk.
0: En voor zometeen gaan we even lekker los met Ben Liebrand, de mastermixer. Je hoort hem na 11 uur hier op GPR Sportradio.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels, dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed. Thanks, Bo.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ben Liebrand. GPR Sportradio.
17: Stanley Brand in the mix. Music non-stop.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft gereageerd op de demonstraties vandaag. Op het Malieveld eindigde een extreemrechtsprotest in geweld en zochten relschoppers de confrontatie met politie. En bij het Gelderse Zevenaar blokkeerden klimaatactivisten de A12. Jette noemt het geweld in Den Haag weerzinwekkend en noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar. Veel onduidelijkheid en vraagtekens na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. De politie kan na een melding over schoten het hele park uit, maar heeft opvallend genoeg geen slachtoffer gevonden. En ook van een dader is geen spoor. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Arnhem hebben fans vanavond afscheid genomen van zanger Ben Sanders. Bij zijn tattooshop legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. Binnen stond de kist van de artiest, die in 2011 als eerste de Voice of Holland won. Sanders werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij werd 43 jaar oud. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er in de wedstrijd met Willem II met de winst vandoor gegaan na een fout van de keeper. Het werd 0-1. Verder bleef het gelijk bij Ajax Excelsior, 2-2, en bij ADO Cambuur, 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Morgen komt de top 3 in de Eredivisie, PSV, AZ en Feyenoord in actie. Vannacht gaat het vooral in het zuiden regenen en ligt de temperatuur rond de 15 graden. Morgen start met wat regen in het zuiden, maar is het verder droog. Het wordt 18 à 19 graden.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bij...

0: En is flex?
1: Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Draken temmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: GPR.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De politie heeft contact met de journalist die door een actie van de ME met camera en al in het water viel bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De fotograaf zegt tegen RTL dat het om zinloos geweld gaat en dat hij aangifte overweegt. De politie zegt de camera mogelijk te gaan vergoeden. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen opgepakt die onder invloed een dollemansrit heeft gereden in de auto van zijn vader. Eerder was hij er zonder te betalen vandoor gegaan na het tanken. Toen de politie de jongen wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Met een drone werd hij alsnog gepakt en ook zijn 16-jarige bijrijder is aangehouden. Ondanks alle zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI zet de Amerikaanse president Trump zijn plannen juist door. Hij wil de groei koesteren en een AI-force oprichten binnen het Amerikaanse leger. Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren voor de speciale AI-eenheid, zegt de president. En rapper Ali B. heeft weer iets van zich laten horen na zijn veroordeling in hoger beroep voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. Op veel vragen van Shownieuws ging hij niet in, maar zei wel dat er een moment komt dat hij gaat praten. Misschien wel meer dan je lief hebt, zegt hij. Vannacht valt soms een bui en geleidelijk wordt het in het noorden droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder wisselend bewolkt met zon. Het wordt 18 of 19 graden met een krachtige wind.
0: GPR Sportradio.
3: Take off your jeans. I want to see your underwear.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. GPR.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Op 3 verschillende plekken zijn vanavond steekpartijen geweest. Zowel in het Noord-Hollandse Velserbroek als in het Friese Leeuwarden raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden. Ook in het Brabantse Velp doet de politie onderzoek naar een gewonde man die werd neergestoken. In Amerika hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een concert van zanger Ed Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd.